0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst Speciale Interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst Speciale Interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werden gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water terechtgekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer. De dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor.
1: My Erica.

0: Hij is intussen toch alweer 26 jaar oud, dit millennium. Robbie Williams, wie dat ten millennium.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
3: De boodschap die wij hier mee willen geven, die dus gefundeerd is met sterk wetenschappelijk onderzoek, is dat Radboud toch echt de vergeten overkoning is van een groot Fries koninkrijk, wat nooit in de geschiedenisboeken van de vaderlandse geschiedenis is beland.
0: Een Friesk vergeten koninkrijk wordt waaronder op hem in een museum in Ljouwt. De eerste aas meer hoor in Friesland van de Moorn. En dit ik hoor een geheim van een goed huwelijk.
4: Ja, jouw beloofde trouw. Nou, in minnen en in goede tijden. En jouw te draaien, dat een beetje anders.
0: Ja, dat is een geheim dat elke keer aan toe krijgen we te wol. Maar dat is toch mooi dat wij dat aan het programma gaan vijken.
5: Ja, zeker.
0: Ja.
5: Ja.
0: Dan pik je toch even mij uit je van de morgen, Harkje. Goeieboon.
5: Voor alle tips om je huwelijk te redden.
0: Ja.
5: Harkje naar Jommer op
0: wist
5: van.
0: Nooit vast krijgt.
5: Nee.
0: En volledig algoritmevrij, hè?
5: Ja, ja. Zeker.
0: Ja. Ik zag ook al dat er al wat berichtjes binnen komen onder oren. Wat mooie fysiek is succes. Maar in fysiek vond ik steeds van... Lees de boel maar stil. Lees de list maar aan de kont.
5: Ja, nee, daar kennen we wat bij.
0: En we kunnen op die manier kunnen we verder.
5: Want, ja, dat is nou net helemaal wekker trouwens. Die hadden toen goeie morgen team Harm. Ik ben er bij vanuit de nachtjeens onderwijs van Snits naar Waas.
0: Dat team Harm is ook ergens.
5: Dat wie juster. Dus ja, nou is weer team Erit.
0: Ja, maar team Harm is ook ergens goed. Maar net hier.
5: Net hier, inderdaad. Nee. Nou, ik zie dat Tjoutje en Jaap er ik alweer bij binnen. Ja, en wij zorgen ze dadelijk even naar die Eftegroen van die Wild West shitpartij in Overasselt.
0: Zullen we voor maar even eentje draaien?
5: Ja, Toma.
0: Die van Tjalkje.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Ramjam en Blackberry.

0: Jam en Black Betty.
1: Jochen Oeren, Friesland van de Moor.
0: Voor een paar dagen dan opent in het Fries Museum de grote tentoonstelling Red Bad, de legendarische koning. Op basis van Nederlands-Duits onderzoek werd het verhaal van de Friese heerser op een nij verteld. En net als de man die het zien voortromlut op het, het doopvond wij, maar als mogelijk de oerkening van een grut Frisia onder de Noordzeekust. Conservator Diana Spiekhout die vertelt over dat onderzoek.
2: En dat ligt eigenlijk aan basis van deze hele tentoonstelling. En daar hebben we echt hele spannende

0: zoals bijvoorbeeld het leven van de mensen in die tijd, maar ook de voorchristelijke religie en het oprukkende christendom, dat zullen we belichten. En natuurlijk ook willen we uitleggen hoe dat koningschap eigenlijk in die tijd werkte. Nou, op die manier zoek je dan eigenlijk bij elk thema, zoek je daar objecten bij. En dat zijn voorwerpen die zowel uit de Frisia komen, maar soms ook daarbuiten, waaronder een van deze prachtige topstukken, hier de Odin van Leiren, afkomstig uit de Deense koningsplek Leiren. Het is eigenlijk iets na de tijd van Redbald, uit de Vikingtijd. Maar wat dit beeldje zo mooi maakt, is dat je eigenlijk heel goed ziet hoe de beeldtaal werkte in de voorchristelijke wereld rondom de Noordzee. Je ziet hier een mensfiguur zittend op een troon met twee vogels aan weerszijden. En dat is eigenlijk de manier hoe, zeg maar, Woden, zo noemden mensen hier de oppergod, maar Odin dus in de Scandinavische wereld, met zijn twee vogels die we uit de Scandinavische mythologie kennen onder de namen Hugin en Munin, eigenlijk steeds werden afgebeeld.
1: Dat je hem dat in Brooklyn kreeg in haven, dat is ook wel bijzonder, hè?
0: Het is ontzettend bijzonder dat de Odin van Leiden hier is gekomen. Dat krijg je niet zomaar. Dan moet allerlei toestemming bij de overheid en zo worden gevraagd. Speciaal transport hier naartoe is allemaal helemaal gereguleerd. Zij zien het echt als hun kroonjuweel. Dus hoe mooi is het dat het hun kroonjuweel naast het kroonjuweel staat van Frisia. En dat is toch echt de fibula van mijn album.
1: Nou, bij wie in Ceylon komen werd, steeds maar het bekendste verhaal van Redbald leeft.
0: Ja, ik denk dat de meeste mensen Redbald kennen als de koning die zich niet wilde laten bekeren tot het christendom. En op het laatste moment zijn voet terugtrok uit het doopvont. Dus hij twijfelde, maar uiteindelijk is het dus, wilde hij toch liever bij zijn voorouders zitten dan in de christelijke hemel.
1: En klopt dat verhaal?
0: Het blijkt een verdraaid lied te zijn. Het was namelijk een pro-heidens lied waarin werd bezongen dat Redbald zo goed was dat hij zich niet liet dopen. En dat hij dus koos voor zijn voorchristelijke hiernamaals, dat wij nu tegenwoordig Valhalla noemen. Het is dus eigenlijk verdraaid in die christelijke bron. Want het moest natuurlijk niet aangemoedigd worden dat mensen zo'n lied zongen. Het was juist iets slechts. Het was de verleiding van de duivel.
1: Wat voor beeld maakt de meester van Redbald nou breien? Of is er net een heel duidelijk beeld?
0: Er zijn denk ik veel beelden die je van Redbald kunt krijgen. Het is maar net door welke lens je het bekijkt. Maar ik denk dat toch wel de boodschap die wij hier mee willen geven, die dus gefundeerd is met sterk wetenschappelijk onderzoek, is dat Redbald toch echt de vergeten overkoning is van een groot Fries koninkrijk wat nooit in de geschiedenisboeken van de vaderlandse geschiedenis is beland. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor de mensen. Want zo'n groot koninkrijk dat een beetje de vergetenheid is geraakt. Laten we zeggen, dat is toch sowieso al heel episch.
2: Diana Spiekhout zei dat van het Fries Museum. En dat gaat dus over Redbald, de legendarische koning. En dat is van 4 september 2026. Dat is al west. Is dat te zien? Ont februaris takom hier in het Fries Museum dus.
3: De media van de morgen.
2: Nou, misschien toch eens de museumkaart verlengen. Je neemt dan toch zo'n kaart en dan denk je van, nou, is even cultureel bezig.
4: Ja.
2: En dan achteraf ben je vooral het spoorwegmuseum best.
4: Nee, dat hier dan even voorbij.
2: Ja, precies.
4: Ja, maar.
2: Ja, precies. Zeg je dat, hè?
4: Ja, we hebben al hier nog dinerbon en bioscoopbon en zien laatje lezen. Daar komt ik net echt door een tafel.
2: Nee.
4: Ja, nee. Of wie is dat? Dan ben je weer uit het eten geweest en denk je, oh, wacht, ik heb een bon.
2: Ja. Ja. Ik wacht, nee, de tijd. En dan verlengste ben ik het. Maar dat is een stinkend businessmodel.
4: Ja. We gaan toch weer even naar je over Asselt, want er valt een heel soort oer te vertellen natuurlijk. Bij een soort van Wild West shitpartij is daar een 51-jarige beveiliger omkomen. 12 politiemensen die rekken verwoenen. Er zijn 34 mensen onholden en meerdere wapens ben ik voen. De politie die had hem nou intussen verromlutsen uit het dorp. En juster wie al je handen onderzieken. Ik die borkerij die het doel werd wie van die 34 mensen is helemaal onderzocht. Die is nog wel heel dicht. En die beelden van die tiental malen, mijn machinegeweren die daar roestritten kuieren midden in de nacht, dat het Nederland toch wel rekken. Van wat gebeurt hier? Nou, justitieminister Van Weel die zei, dit is een vorm van ongekend en nieuw geweld. En de burgemeester van Heumen, daar valt overrassend onder, die zei van, dit is on-Nederlands. Maar is dat ik sa? Nou, nee, zei Henk Verwerda, hij is criminoloog. En hij zei van, Nederland speelt een hele belangrijke rol in de internationale drugshandel. Het is een van de meest belangrijke trochvierland voor cocaïne. En dat gaat gepaard met georganiseerde criminaliteit.

0: tijd en het geweld dat daarbij komt kijken. Er zijn al heel wat voorbeelden die aantonen dat dit helaas wel bij Nederland hoort. In 2012, hij zei dat we toch wel een soort van kantelpunt in de organisaire misdieën. En daarvoor hier is ik wel crimineel, maar die houden het geweld een beetje intern, zichtbaar. Ja. Maar in 2012 werd er een shitpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Twee mensen kwamen om, Debbie. Twee motorpolities rekken verwoenen. En het doelwit dat vlechten via het wetter. En men is mij Kalasnikovs is op een sketten. En Debbie wint dus ik wenningen en een wijnboord rekken. Zelfs in een bennenkamer waar een kogel waarom vond. En ik doe wie al een partij cocaïne die verdwoen via de onleiding. En dit incident werd dus shown als een kantelpunt in de organisaire criminaliteit. In 2016 was er een holle op een stoep van een shisha lounge voen. Dat zo'n waarschuwing uit de onderwereld wijzen. Dit soort afrekeningen laat zien dat deze criminelen een heel andere soort boris hebben dan de Hollandse netwerken hadden. Zoals die van Holleder en Bruinsma. Dat was ook te zien bij de escalatie van geweld tijdens het Marengo-proces. Tjen Ridouan Taghi. Onder oren zien advocaat Dirk Wiersum. Misdiejournalist Peter R. de Vries. Die binnen daarvoor of daar terug vermoorden. Het heeft toch te meiden met de opkomst van de zogenaamde Mokro-mafia. Er binnen Marokkaan die de onderwereld oornemen. En hij zei vroeger, dan was er één professional wat op zijn liquidatie zet. Nou, hier is gewoon jongeren in. Ik minderjarigen zelfs. Die houden een bulte wapens. Je shit maar wat door je hennen. En dan hopen we maar dat er in je rekken wordt. En wat dan rekken wordt. Dat maakt het tussen crimineel net zo heel volle uit.
1: Het is toch echt vooral van. Dit speelt dan onder wetter, zeg maar, al heel lang. Dit speelt al heel lang.
0: Ja,
1: als je
0: dan
1: die beelden. Als je die beelden zegt, dan kist net meer zeggen van. Nou, het zal een slachtafval.
0: Nee, dat ken ik niet meer. Nee. Dus het is. Het is misschien wel goed dat deze beelden dan nou naar boeten komen. Dat meestal eens even goed schrikken. En er is trouwens intussen wel een inzamelactie voor die deersketenman. Die beveiliger is opzet. Zal in die tijd meer dan 10.000 euro ophellen. En hij weer inhield om dat hoes te beveiligen. En kan dus onder vuur te lezen. Hij hier net een uitveertverzekering. En de organisator van die inzamelingsactie wil hem in het bijwezen van zijn familie en vrienden een mooi huiskier aan. Eerst wilden ze 1.500 euro ophellen. En dat is nu verhegen naar 20.000 euro.
1: Juist.
0: Ja. Ja, je wordt er een beetje stil van.
1: Ja. Dat is ook niks wat je hier nog op zegt.
2: Precies het maar.
1: Wat een goed idee is vanzelf.
0: Ja.
1: Nou, muziek.
0: Geef maar naar muziek.
1: Muziek kan helpen. Kan ik net alles oplossen, maar het kan helpen. Ik wil gewoon weten welke plaat er het dadelijk jaren was. Welke koffieplaat. Dat dat nou een espresso is. Een beetje stevig. Of juist een beetje een sabige plaat, een cappuccinootje.
0: Jo.
1: Dat is van die. In elk geval 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen. Dat is het nummer. Van die koffieplaat. En dit is The Weeknd.

0: Alison Moyet en Is This Love.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Science
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: En dat we toch horen, love, hè? Waar 64 jaar trouwd is, krijgt besieten van de Wargemaster. Maar waar 60 jaar trouwd is, verdient het tot eens ek. Dat zei de gemeente Zuidwest-Friesland. Had de Wargemaster bij al die diamantenperen op besiete maat, dan kon ze via de nergens meer dan daar. Het binnen er te volle. En daarom had Wargemaster Janne Wietske de Vries van Zuidwest-Friesland een grote geerkomst te organiseren voor alle mensen die dit jaar het 60 jaar huwelijks jubileum vieren. En dat binnen er nogal wat, zei Wargemaster de Vries.
3: Ja, we hebben dit jaar 190 60-jarige peren. En nou, die passen er net in één keer in. Dus wij verdelen dat in vier bijeenkomsten. En dat is gewoon prachtig om te doen.
4: Mm-hmm. En moet je dan even met iedereen praten? Of hoe?
3: Ja, wees. Ja, en zal je welkom hieten en even een praatje. En het is altijd heel mooi om te doen. Maar het is ook mooi om te zien hoe mensen elkaar zien komen. En soms ontstaan er ik weer naar je vreugdskippen. Dus het is echt een mooie beetje.
4: Ja, en Helle is dan bijvoorbeeld bij sommige steltjes ik nog inspiratie van diezelfde, Ruud?
3: Nou, ik vreeg je altijd wel, wat is het geheim? Maar ja, dan zitten de meeste mensen, zie ik van, ik hoor altijd een tuutje aan van, dat sliep ik eerst nooit, maar ruzie de door, Ruud. Hè? Dat zijn hele belangrijke dingen. En altijd praten, bleeuwen, en ik hoor rond te jaan.
5: Bijzonder. Sjoend wat wij allemaal mooi maken, hè? Ja, hele reden om dankbaar voor te zijn. Dat wij hier binnen.
4: Hoe heb je mekaar leren kennen?
6: Ja, op een feestje in Warkum.
4: Wat gebeurde er op dat feestje?
5: Nou, dat weer, ja, heel bijzonder van vreugden van mijn man. En ik weer kreeg weer omkomen uit Zwitserland waar. En hier de hele tijd aan het wintersporten geweest. Mooi bruwen, mooi jurkje aan. Nou, dan verleid je over hier, nou.
4: Je dacht die mug, hè?
6: Dat kwam tot deel, ja.
4: En 60 hier, wat is nou eigenlijk een beetje het geheim van die 60 hier?
6: Mekoor vrijlitten, dat hebben we ook al gehad. En van mekoor zwaardje.
5: Het gaat natuurlijk net altijd een vader wien. Maar wij zijn in tijd grootgebracht van jouw beloofde trouw. Nou, in minnen en in goede tijd.
6: Ja, wij zijn wat van het oude stempel.
5: Wist je, wij zijn van voor de oorlog, hè? Kreeg van de oorlog geboren. En dus daar heb ik wel wat van mij gekregen. Dat ik hele minne tijden wezen kan. En je moet er soms ook wel van vlucht zien. En je moet er daar dat een beetje anders. Wij hebben een heel verantwoordelijkheidsgevoel mee kregen. Oh, dan konden ze je daar nog wel eens naar zien.
4: Hoe zorg je hem de komende jaren nog van je?
6: Ja, daar heb ik eerst zin van. Dat moeten we nog afwachten.
5: Ja. Uw toekomst wordt kwetter natuurlijk, hè? Maar ik denk wel altijd de kop ervoor. In voor- en tegenspoed.
1: Omroep Friesland.
7: Nou, de vakantie is voorbij, het wordt al wat griezen boeken en de agenda in de vol. En de begin nice maken ik nog.
8: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
7: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even del te gaan.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Een minuut voor Jelverson is het. Fijke goeiemorgen.
10: Een goeiemorgen.
0: Twee boeren hebben gisteren een bekeuring gekregen onder de demonstratie bij het provinciehuis in Ljouwert. Om ze het kenteken van hun trekker opplakt hier. Ja, de partij hebben ze daar al een waarschuwing voor gekregen. Even letter zijn politie de boeren op een nij, maar een onleesbaar noemerboord. Dan hebben ze de politie bij meerdere meesten oorspritsen op rieden zonder kenteken. Maar na een waarschuwing hadden de meesten het kenteken weer zichtbaar maken. De boerenactie had geen nieuwe tasinzings opsmieten van de provincie Friesland. Het provinciebestuur stier al achter de boeren. Zij debuteerden Matthijs de Vries.
10: Ik denk dat het heel wichtig is om als college echt te duiden dat wij van Petinks binnen dat legaal vergunde vergunningen, dat die legaal binnen. En tuurlijk kan iedereen daar een beroep zien doen. Maar de opstelling van deze provincie bleeuwt dat wij er alles om doen om binnen uw mogelijkheid dat te voorkomen.
0: Een man die de malieën lang voordocht als helpverliener, maar het voortaan dadelijk ophouden met zijn bedrouw en zijn stichting. Dat zei de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De man biedt evenementen en ambulancezorg aan, maar even de inspectie is de zorg net goed en net veilig genoeg. De man had zelfs geen diploma's en hij had ik geen personeel met diploma's in dienst. Had hij al verder geëerd met zijn bedrouw, dan had hij een dwangsom betalen. De man kwam in Friesland niet nijs nadat hij het EHBO-plan maakte hier voor de marathon in Snits. Doet de gemeente daarachter kwam, is de vergunning voor het evenement inlutsen. De man die hem daarvoor biedt de snitswieken voor als helpverlener. De vakbond CNV en FNV haar in Kostertillen gehaktbal nu deelt om werknemers van het Wagrutte bedrogen. Het is een protest tegen de plan van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Dat zei het Koen vroeg in de wei van het vakbond CNV.
11: Moet je voorstellen, je hebt 40 jaar gewerkt. Je komt op straat te staan. Je hebt altijd bij de fietsenfabriek gewerkt. Je hebt je huis, hè, tegen die tijd vaak mooi hypotheek, lastenvrij. Dan word je teruggeworpen. Heb je een jaar WW. En dan? Hè, dan kom je niet in aanmerking voor bijstand. Dan mag je eerst je huis gaan opeten. Nou, daar heb je dus altijd voor gewerkt. Nou, ik vind het echt schandalig. Echt schandalig.
0: De komende tijd worden er meer van dit soort gehaktballen acties houden. Takom wieken vreed is er een grote stakingsbijeenkomst bij de Alversterrenhal in Ljouwert, zei Wilma Nieveen van het vakbond FNV.
12: Wij willen daarmee een heel duidelijk signaal afgeven aan iedereen. Doe met ons mee. Wees solidair. Ben je in de buurt, kom ook opdagen op die staking. En wij willen een stevig signaal richting de politiek, richting het kabinet, richting de oppositiepartijen. Zodat de bezuinigingen echt van tafel gaan. En wij willen ook de werkgevers hiermee laten zien. Sta aan onze kant. Sta aan de kant van de werknemers. Sta aan de kant van jouw werknemers.
0: FC Rustervingen is er net in slagen om het H-toernooi van de KNVB-beker te bereiken. In de eerste kwalificatiewedstrijd was Rustervingen mij 1-2 uitschakelijk door Dovo uit Veenendaal. Rustervingen stierf voor een dregen opdracht. Dovo speelde het namelijk 2 klassen heger. Net sinds dat verschil kwam de Veenster in de eerste helft op voorsprong. In de 2e helft draaiden de bezoekers het lykwijls om. Dertrog is van de Friese amateurclubs alleen nog Friesia nog hoor in de KNVB-beker.
13: Fijker, dank u wel. Normaal wij hier zo het waar, maar wij zijn net een ware persoon.
0: Is die er nog net?
13: Wachtmuziekje?
0: Ja. Maar ik wil je wel vleurig van, eerlijk zijn.
13: Ja, maar om dat nou heel lang vol te houden?
0: Nee.
13: Nou ja.
0: Nou, is dan maar... misschien het was geen tover hier? Of moet ik even zien dat we wat vrienden kennen?
13: Nou, de atmosfeer, maar ja. ik denk dat de eerste is even een Grimtoch keer.
0: Zal ik ons het waar even doen?
13: Als we eerst Grimtoch?
0: Ja, en dat er dan een net is.
13: Dan maakt het waard, man.
0: Dan maak ik het waard.
13: Lekker mijn enkels leuk.
0: Ja.

0: Green Tosk. En het laatste rondje. Nou, Fijke, ontdij de eer.
1: Ja, nou, ik...
0: Hoe komt het bij het waar?
1: Ja, nou, de stiert Maas eerst nog een stevige wind. Er is een soort bewolking en er valt bietier een rein. De temperatuur rint naar de 21, 22 graden. In een beetje enkele buien mogelijk, maar windstjetten. In de jonge nacht droeger en starig wat aannemende wind. De temperatuur zakt in de nacht naar minimaal 13 graden. Morgen is het eerst nog licht wisselvallig, maar zinnen. Maar ik nog wat buien. De wind is west-noordwest. En met 20 graden is het wat koeler.
0: Er komt nog wat wetter uit de lucht. Ja, dat is een weekend komen.
1: Ja.
0: Nou goed, we zullen ze weer zieken. Want we dadelijk een van de waarmeesten hebben. Net als het net goed is. Die is het heel goed.
1: Dank u wel.
0: Ja.
2: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Mijn 14 ben in totaal is de middelbare squalle van Skiermonseige de alderlietste van Nederland. En dat meldt de lokale omroep Silt. Verslagjouwer Lennart Kingma die praatte erover met teamleader Magda van der Belt. En die vertelt hoe het is om op zo'n lietse squalle te werken.
3: Nou, heel leuk. Het is kleinschalig, maar het heeft alle kenmerken van alles van een gewone voortgezet school voor voortgezet onderwijs. En ik vind het eigenlijk ook heel eervol dat ik dit mag doen.
4: En wat deed u daarvoor? Op een andere school, dezelfde soort functie?
3: Ja, dezelfde soort functie op verschillende scholen in Nederland. Maar dan eigenlijk wat grotere scholengemeenschappen. Amsterdam, Almere, Utrecht. Dus dat is echt, heb je te maken met grootstedelijk beleid en problematieken. En dat is hier natuurlijk heel anders.
4: Was het een shock om dan op zo'n klein eiland aan het werk te gaan?
3: Nee, het is helemaal geen schok. Het is hier heel fijn. Een heel enthousiast team van docenten, leerlingen die... En ouders trouwens ook, die ervoor kiezen om de kinderen hier op het eiland naar school te laten gaan. Voordat ze de stap maken naar de vaste wal. En waar de leerlingen verder werken, leren hè, op het voortgezet onderwijs in Dokkum of mbo. Het is een hele mooie plek. Een heel mooi gebouw op een heel mooi eiland.
4: En hoe bent u nou vanuit zo'n grotere stad en grotere scholengemeenschap op Schiermonnikoog beland?
3: Ja, dat is ook een mooie vraag. Ik ben geboren getogen in Friesland. En destijds met mijn ouders naar het midden van Nederland verhuisd. En met het ouder worden had ik een groot verlangen om terug te gaan naar huis. En dat is voor mij toch Friesland. En Schiermonnikoog, ja, sommigen vinden het een beetje bij Groningen horen. En anderen zeggen bij Friesland, het hoort bij Friesland. Dus ik ben daar heel erg trots op. Heel waar ik zelf vandaan kom om een bijdrage te mogen leveren aan onderwijs in Noord-Nederland.
4: Meneer Kraak, u bent niet zomaar directeur van een middelbare school. U bent directeur van de kleinste middelbare school van Nederland. Hoe is dat?
5: Nou, daar ben ik trots op. Dat is heel bijzonder natuurlijk. Op een gegeven moment ga je dat realiseren van... Goh, het is de kleinste middelbare school van heel Nederland. Nou, dat is toch wel heel speciaal. En dat je daar dan ook leiding aan mag geven... en dat je onderdeel mag zijn van dat bijzondere, speciale team. Maar ook die speciale, bijzondere leerlingen.
4: Ja, want hoeveel leerlingen zitten er hier?
5: Dit jaar hebben we 14 leerlingen. Maar het hangt natuurlijk ook samen met van hoeveel leerlingen zitten er in groep 8. Ja, als dat daalt, dan hebben wij ook wat minder leerlingen. En als dat stijgt, dan neemt bij ons meestal ook weer het aantal leerlingen toe.
4: De kleinste middelbare school van Nederland, heeft dat nou ook nog voordelen?
5: Nou, een voordeel is wel dat de overheid vindt het heel belangrijk... dat het onderwijs op de Waddeneilanden blijft voortbestaan... en in stand wordt gehouden. En ook natuurlijk van goede kwaliteit is. Betekent dat men daar vanuit Den Haag ook extra middelen voor beschikbaar stelt. Want ja, het kost natuurlijk wel wat. Je hebt niet veel leerlingen. We hebben het hier niet over een middelbare school... zoals we meestal kennen van vele honderden. Nee, het gaat hier om tientallen. En je hebt wel hetzelfde kwalitatief goede onderwijs te verzorgen. En die verantwoordelijkheid die wordt dus ook door de politiek genomen.
4: En is er nou ook nog een les te trekken uit jullie onderwijs?
5: Ja, over en weer. Het is niet zo dat wij het als grote school bijvoorbeeld beter weten. Nee, we kunnen juist ook heel veel leren van een school als IBS. Hoe ga je om met een andere schaal? Hoe kun je bijvoorbeeld op een grote school ook vakken die door weinig leerlingen worden gekozen... hoe kun je dus die op een goede manier blijven aanbieden?
4: Ja, en hoe zorg je ervoor dat met zo weinig leerlingen... dat zo'n school wel rendabel blijft? Ligt er ergens ook een soort ondergrens van? Als we onder nou, bijvoorbeeld 10 leerlingen komen... dan is het toch een keer einde verhaal? Of hoe zit dat?
5: Nou, in dit geval is het wat ik net ook aangaf... van het is de overheid... is er veel aan gelegen om het in stand te houden. Dus de school zal niet opgeheven worden. We blijven bestaan. Maar je wilt natuurlijk graag meer leerlingen. goed, je bent afhankelijk van ja, de populatie zoals die aanwezig is, in dit geval op Schiermonnikoog. Maar er is geen opheffingsnorm, in tegenstelling tot scholen op de vaste wal.
4: Ja, dus dan is het eigenlijk een flink voordeel dat jullie op een eiland zitten.
5: Ja, kort antwoord. Ja.

0: Little Things.
1: Friesland van de Moorn.
0: De energiecorporatie Kriegel van Nijbeets die komt doen bij een eigen elektrische dealauto. Of tenminste, die presenteren ze dan. De inwoners die kunnen een abonnement nemen op die auto om die te broeken. En Hilbert Hoekstra die is voorzitter van de corporatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe kom je, Sofie, dat je denkt, wij moeten een elektrische dealauto hebben in het dorp?
2: Nou, we hebben peken van keer te houden in het dorp. En daar kwam het in de voren dat de meestal interesse in hier. En toen hebben wij de opzet om te zien, is het haalbaar om dus een deelauto in het dorp te krijgen?
0: Want hoe moet ik het van machine? Van waar je dat dan krijgt naar skierig van de auto?
2: Nou, voor mensen die bijvoorbeeld een tweede auto hebben en weinig rijden. Of het meisje zeggen van ik neem mijn oren meisje even al de rij naar Drachtenta of naar Leuwert. Ziekenhuisbezoek of zo. Die kan ik gebruik van maatje.
0: Dan is er altijd een auto dat ze gebruik van maatje kunnen dus.
2: Ja, ja.
0: Ja, en dat planning technisch is dat natuurlijk. Ik wil even de mij wat op het denken dan. Want iemand wil weten wanneer dat die auto beschikbaar is, wanneer dat er net is. Hoe ga je hem dat oplost?
2: Nou, meestal kun je aanmelden via de site. Dan scroll je zien en dan krijg je toegang tot een app. En die app kun je maar reserveren en dan heb je de auto ook mee.
0: Oh, dus de kaai is er niet eens nodig?
2: Nee, de kaai is net nodig.
0: Oké. Okay. Hoe krijg je dat al je voor elkaar? Want ik weet wel, de NS had ik initiatieven met dealauto's. Nou goed, er zit dan een groot bedrijf achter. Hoe krijg je dat als dorp eigenlijk, Sofie, dat je dat qua infrastructuur al je regelt? Is dat ingewikkeld?
2: Nou, we hebben onderzocht dat we ontdekt komt dat Onderwijs Friesland subsidie verstrekt van zulke projecten. Dus daar hebben wij een project in China. En dan hebben wij het samen met het gebiedsfonds, want in het dorp heb je een gebiedsfonds, dat we een perelieden draaien toch van het zonnepark die kregen te besteden aan het dorp. En makkelijk krijg je het voor elkaar om die auto op de bel te zetten. En die zit er een jaar hier financieel.
0: Oké, okay. En kun je dan een kiezen wat voor auto wat dat wordt?
2: Nou, het is nog in je auto, maar als het nog heel druk wordt, dan moet er een twaalf komen natuurlijk.
0: Ja, ja, vanzelfs. En gaat het dan om een badskippen autootje of dan wel in je mij wat rond te drinken?
2: Nou, dit is een ID4, zeg maar. Volkswagen. En als het een twaalf schoen dan liet ze weer moeten natuurlijk.
0: Ja, ja, precies. Ja, en,
2: maar we wonen eerst die en hij die wel een beetje vier die keer. Daarom heb ik ze voor deze auto gekozen.
0: Ja, dus het is net zo dat je nou, een dwarf via de binnen dat je dan opladen moet.
2: Nee, precies. Daar moet wij een auto die een lange range zet. En we hadden ook een verkozen trekker, dus mensen zeggen van ik moet een karkenbroek of zo. Dan het goed brengen, dan ken het ik.
0: En hoe wordt dat, kijk maar de betelling ervan dan? Gaat dat ook via die app?
2: Ja, ik ga via die app, ja. Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is zo makkelijk.
0: Ja.
2: Ja, dat kun je net zoeken natuurlijk, maar door het een hele administratie.
0: Ja, vanzelfs, ja. Ja, goed, andere mensen die moeten er misschien wat meer mee helpen worden, maar dat komt goed.
2: Ja, we zeggen in september een bijeenkomst voor de mensen die het interesse hebben om eventueel wagenbeheerder te wijzen. Of hoe is er maar die auto om? Dus. En nou, hebben we het jongen onthuld, zeg maar. En we staan de rest van de dwars een stuk bij de tent met de auto om mensen wegwijs te brengen in het gebeuren.
0: En de onthulling die is tijdens de bingo, begreep ik, hè?
2: Ja, ja. Hij heeft hem hartstikke mooi even verrept. Dus het is een hele mooie auto. Dus een mooie naam kregen. En dat geven we jongen even onthullen naar de bingo.
0: Oh, dus er komt echt zo'n televisieachtig moment dat het doek eraan gaat, bij wijze van spreken.
2: Ja, ja. We maken er een mooi moment van.
0: Nou, dat belooft wat.
2: Ja.
0: Ik wens je een heel soort succes en een soort willen vanzelf, zeg. Want dat jij trekt mij natuurlijk. Ik heb
2: een
0: vonkeniertje.
2: Ik denk dat het zo slaag je.
0: Mooi. Hilbert Hoekstra van de Energiecoöperatie Kriegel. In Nijbeets worden ze de nieuwe elektrische deelauto daar. Muziek van Oasis. She's Electric.

0: De media van de morgen.
1: Lou Rawls en Diane Reeves.
2: Zo. Goedemorgen.
1: Ja, en Fine Brown Frame in de Fajeres, She's Electric. Vanzelfs van Oasis.
3: Ja.
1: Ben je nog op tour eigenlijk?
3: En Harold, die zei Oasis, altijd goed.
1: Ja, ja. Eens. Te weinig Oasis.
3: En ze dus schienen mij naar muziek dwanen te wijzen.
1: Ja.
3: Jerk. Maar
1: ja. Dat altijd Oasis natuurlijk.
3: Het is bloedoasis, maar ja. Oasis, je weet het nooit.
1: Ik ben in elk geval blij dat ze... Zullen Ierlien West hebben dat ze mm-hmm. onkundig dat ja. ze weer ja. bij elkaar kwamen binnen. Ik ben blij dat ze intussen nog altijd bij elkaar binnen. Dat zult langst wijzen dat ze ja. het elkaar uithouden hebben, die broers.
3: Ja, nou. Eerst even, we gaan even naar de oren uit. Want er is een grutse skaart is er te melden. De krant Helge wil wat oors voorop steken. Ik begin even met de Telegraaf. Rechter voert migratiepact. Bizarre interpretatie mensenrechtenverdrag. Wat is er aan de hand? Het is een tienvallen voor Nederland en ik voor het Europese migratiepact. Een Russische asielzieker, mijn Italiaans visum, mijn van de Jochter, door Nederland net weromstuurd worden naar Italië. Want de opvangsituatie zou daar te onzeker wijzen. Ja, migratiezaakkundigen die binnen verbjusteren. Al jarenlang stuurt Nederland geen asielzoekers naar Italië. Ja, dan hopen we wel dat het EU-migratiepact en een aparte deal met de Italiaanse regeer dat veroordeeld zou. Maar de rechter geeft er dus net in mei. En ja, dat is toch wel een behoorlijke tebekzetter. Het migratiepact valt niet uit te voeren omdat rechters via bizarre interpretaties van het Europese Mensenrechtenverdrag elke poging tot effectief migratiebeleid blokkeren. Nou, dat is dan wat.
1: Oh.
3: Dan heeft het kabinet nog ordeproblemen met de ICT. Die behijnen het kabinet. De politiek kan weinig tot 2028. Want het moderniseren van ICT-systemen gaat te traag. Ja, precies. Die. En net alleen het systeem, maar ze herikken te kwaad on ICT'ers. Die dus de boel besturen maten. En dan kan je als politiek wel van alles wollen. Maar ja, het computer
1: Windows,
3: zegt nou...
1: Ja, de Windows dan heel tijd updaten moet.
3: Nou, ja. dan kan je net zo volle. Waar de IT vol voor mekaar heeft, dat zijn hackersgroepen. En die binnen in de westerse landen heel iets vaker recruteren ze jongeren. In extreme gevallen lak je ze zelfs bij van halve jaar al met status en yield. En dat doen ze via online spulletjes, zoals Minecraft en Fortnite.
1: Oh.
3: Ja, en soms ik zonder dat die band het haast in de gaten heeft. Meisjes, in ieder geval deal uit van zo'n hackersnetwerk. Nou, we hebben bijgelijks Odido's jongen. Wat voor skeer altijd al hier ongerichtje ken. En die band kende dan ik. Status kende ze dan mij. Ja. Ben vaak kwetsbare band. En dat is dus een groot probleem. Want de politie zei ik, die band die had net in de gaten. Hoeveel skeer had ze ongerichtje?
1: Nou ja, en dat hacken wordt heel tijd makkelijker.
3: Ja.
1: Troch AI.
3: Ja,
1: de grote bedrijven die bouwen voor ons wat veilig iets check-in.
3: Ja, maar die bijna net vanzelf.
1: Als zij het hackt het even, dan doen ze dat net. Maar het wordt heel makkelijker.
3: Missie was kogen dus ik de orden en de ben voor dit netwerk. En tinkerom, was het ongeklikst.
0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
4: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
5: En Noorderwien is oeral west op best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bouw of metaalproject?
8: Staaldigitaal.
7: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Personeel tekort? Zet naar lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
10: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
11: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boottrick van de zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choynski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
12: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor boottrick van de zandschulpen.
2: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dadelijk in Vissen van de Morgen. Het geheim van een goed huwelijk. Krijg je gewoon op de radio, dat is ik wat. En deze... Run DMC en Aerosmith, Walk This Way, komt er rond.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
19: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
18: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
21: Nee, Attents met ds.nl.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Friesland van de Moor.
24: My Erit.

0: 14 september. Zet die in die agenda.
1: Wat dan?
0: De wieken van de jaren 80.
1: Ja,
0: hier zeker. Bij Omroep Friesland.
1: Wie dit een koffieplaat of...
0: Wie dit een koffieplaat? Nou ja.
1: Want ik wil je wel wekker van.
0: Maar wat voor koffie pas je bij? Dit is toch zeker wel een espresso?
1: Oh, heerlijk.
0: Ik wil 6 espresso's.
1: Ja,
0: maar dat is ook wel eens lekker.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
3: De boodschap die wij hier mee willen geven, die dus gefundeerd is met sterk wetenschappelijk onderzoek, is dat Red Bull toch echt de vergeten overkoning is van een groot Fries.

0: Roosendaal. Die ben in alle stilte onpast en net in haar vadiel. En het Russische hoes in Berlijn maar dicht. Want de Russen broeken dit culturele centrum voor spionage.
1: De Russen en spionage?
0: Ja, dat verwacht je toch net?
1: Oké, dat?
0: Nou.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Kan ik iets vertellen hoe het waar eigenlijk?
0: Zeker ken ik dat. Er stiert eerst nog een stevige wind, er is een soort bewolking en er valt betier een rein. De temperatuur die rent op naar zo'n 21 graden. In de midden enkele buien met mogelijk windstieten. In de joen en nacht droeger en stadig wat aannemende wind. De temperatuur zakt in de nacht naar minimaal 13 graden.
1: Jelve, voor de kritieke 24 minuten.
0: Ja.
1: Dan hebben wij een waar persoon.
0: Dat geven we wat van u?
1: Ja, goed. Over een paar dagen dan opent in het Fries Museum de grote tentoonstelling Red Bad, de legendarische koning. Op basis van nij onderzoek wordt het verhaal van de Friese heersker op een nij verteld. Net als de man die zijn voet romlut, het de doop vond, maar als mogelijk de oerkening van een grut Frisia onder de Noordzeekust. De conservator van het museum, Diana Spiekhout, die vertelt hoe dat onderzoek.
3: En dat ligt eigenlijk aan basis van deze hele tentoonstelling. En daar hebben we echt hele spannende dingen ontdekt. Want we weten nu dat het Redbad naar alle waarschijnlijkheid niet zomaar een koning was. Nee, hij was een overkoning van een verenigd Frisia. Dus de Friese landen waren meerdere netwerken met elk hun eigen leiders. En daar stond Redbad boven, maar niet als absoluut heerser. Hij moest zich steeds tot die netwerken verhouden.
4: Maar wat voor criteria had je de objecten die je in de tentoonstelling december uitzocht?
3: Nou ja, we willen natuurlijk laten zien wat voor soort koning Redbad was, maar ook wie nou eigenlijk in Frisia woonde. Dus op grond daarvan hebben wij geprobeerd om verschillende thema's in de tentoonstelling te belichten. Zoals bijvoorbeeld het leven van de mensen in die tijd, maar ook de voorchristelijke religie en het oprukkende christendom, dat zullen we belichten. En natuurlijk ook willen we uitleggen hoe dat koningschap eigenlijk in die tijd werkte. Nou, op die manier zoek je dan eigenlijk bij elk thema, zoek je daar objecten bij. En dat zijn voorwerpen die zowel uit de Frisia komen, maar soms ook daarbuiten. Waaronder een van deze prachtige topstukken, hier de Odin van Leiren, afkomstig uit de Deense koningsplek Leiren. Het is eigenlijk iets na de tijd van Redbad, uit de Vikingtijd. Maar wat dit beeldje zo mooi maakt, is dat je eigenlijk heel goed ziet hoe de beeldtaal werkte in de voorchristelijke wereld rondom de Noordzee. Je ziet hier een mensfiguur zittend op een troon met twee vogels aan weerszijden. En dat is eigenlijk de manier hoe, zeg maar, Woden, zo noemden mensen hier de oppergod, maar Odin dus in de Scandinavische wereld, met zijn twee vogels die we uit de Scandinavische mythologie kennen onder de namen Hugin en Munin, eigenlijk steeds werden afgebeeld.
4: Dat je hem dat in Brooklyn kreeg in haven, dat is ook wel bijzonder, hè?
3: Het is ontzettend bijzonder dat de Odin van Leiden hier is gekomen. Dat krijg je niet zomaar. Er moeten allerlei toestemming bij de overheid en zo worden gevraagd. Speciaal transport hier naartoe is allemaal helemaal gereguleerd. Zij zien het echt als hun kroonjuweel. Mm-hmm. Dus hoe mooi is het dat het hun kroonjuweel naast het kroonjuweel staat van Frisia. En dat is toch echt de fibula van mijn Alden.
4: Nou, bij wie in CLO aankomen werd, zeg maar, het bekendste verhaal van Redbad leeft?
3: Ja, ik denk dat de meeste mensen Redbad kennen als de koning die zich niet wilde laten bekeren tot het christendom. En op het laatste moment zijn voet terugtrok uit het doopvont. Dus hij twijfelde, maar ja, uiteindelijk is het dus, wilde hij toch liever bij zijn voorouders zitten dan in de christelijke hemel.
4: En klopt dat verhaal?
3: Dat blijkt een verdraaid lied te zijn. Het was namelijk een pro-heidenslied waarin werd bezongen dat Redbad zo goed was dat hij zich niet liet dopen. En dat hij dus koos voor zijn voorchristelijke hiernamaals, als dat wij nu tegenwoordig Bahalla noemen. Het is dus eigenlijk verdraaid die christelijke bron. Want ja, het moest natuurlijk niet aangemoedigd worden dat mensen zo'n lied zongen. Het was juist iets slechts. Het was de verleiding van de duivel.
4: Wat voor beeld moet de meesten van Redbad nou krijgen? Of is er net een duidelijk beeld?
3: Er zijn denk ik veel beelden die je van Redbad kunt krijgen. Het is maar net door welke lens je het bekijkt. Maar ik denk toch wel de boodschap die wij hier mee willen geven, die dus gefundeerd is met sterk wetenschappelijk onderzoek, is dat Redbad toch echt de vergeten overkoning is van een groot Fries koninkrijk wat nooit in de geschiedenisboeken van de vaderlandse geschiedenis is beland. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor de mensen. Want ja, zo'n groot koninkrijk dat een beetje de vergetenheid is geraakt. Ja, laten we zeggen, dat is toch sowieso al heel episch.

0: Diana Spiekhout van het Fries Museum die vertelde daarover. Die tentoonstelling over het bad is ont en mei februari stak hem hier tussenin in het Fries Museum in Leeuwarden.
1: De media van de morgen.
0: Feike, dat was het even over het tasslagenschandaal, volgens mij. Hè?
2: Ja, inderdaad. Om in alle stilte binnen betingsten voor kostlezer Rjochtsbistand voor de Pierre Orden van het tasslagenschandaal, die ben onpast. En in haar nijdeal, dat is groot trouw. Orden uit het tasslagenschandaal, die bij hun gemeente onklapje voor help. En ik een advocaat nodig, hè, die moeten die tenij zelfs betalen. En ik in oren procedures, waarbij de kosten van een advocaat wil vergoeden worden, is die vergoeding deals behind. Ja, het is het gevolg van wijzigingen die het ministerie van Financiën en de Rie voor Rjochtsbijstaan trof het he, in de betingsten voor kostlezer Rjochtsbijstaan voor die ouders dus. Enkele hier aan Verperielien waar het inviert. Uit de gedachte dat het net rjochtveerig is dat mensen zelf kosten meidje maten van hun, voor een juridische strijd tegen oorhiet die hun dat onrecht ondien het. Dat is nou kennelijk is dat oors worden. Dus ze hebben het aanpast in alle stilte, ik nog. Dus dan komst er wel van een beetje koude kermis, komst dan thuis.
0: Ja, en in die stilte zaken onpassen in dit dossier, dat is het.
2: Dat is,
0: gevoelig.
2: Had je een vlek, hadden mij er net in vrouw, dan doen ze het toch. Ja, na meer dan 40 jaar komt er een einde aan het Russische hoes in Berlijn. Neffens Duitse en Franse veiligheidsdiensten zijn er onwijzingen dat Rusland spionageoperaties uitviert vanuit deze cultuurinstelling, want dat is het officieel. Justine heeft Duitsland de sluiting aankondigen en die is ik per direct aangegaan. Het is een verjeelding voor de Russische rol die poging om een aanslag te plegen op het vliegveld in Leipzig met drones. En dat Russische hoes is dus al dicht en beschikken die kwam van dichter door. Ik kom hier al 10 jaar voor Russisch eten of het poppentheater. Mijn dochter heeft hier ballet geleerd. Het is een schande dat alles wat Russisch is wordt verboden, zei een van de bezoekers. En mijn werker die wist ik de beschuldigingen van de hand. Het is puur cultuur. Er zijn taallessen, tentoonstellingen, een filmzaal, niets politiek. Maar uit onderzoek van de Franse inlichtingendienst doch blijken dat het cultuurprogramma een dekmantel is voor spionageacties. En de Russische ambassade zoekt een deel van haar werkzaamheden in het cultuurhuis onder bracht hij. Daar binnen dus ik meerdere vertochte aspecten onder het hoers. Dat zei een CDU-bondsdaglid. Er leven zo'n 100 Russen van wie we niet precies weten wat ze doen. Er gaan mensen het pand in die door onze diensten om bepaalde redenen in de gaten worden gehouden. En bezoekers worden benaderd of ze meer kunnen betekenen voor Rusland. Ja, en wat dan ik nog opvalt, dat is het energieverbruik. Want dat is volle heger als logisch wijze zoe. Daarom gaan we ervan uit dat er apparaten staan die niet per se een culturele functie hebben.
0: En de airco?
2: Nou, de conciërge die van het gebouw die zegt, nee, dat heeft niks bij al je computers van de geheime dienst te krijgen. Dat is gewoon de airconditioning.
0: Ovens, mijn graag
2: bakken. En we hebben 2 ovens. En daarmee doen we jouw etensiedenslijsten voor de band.
0: Oh,
2: dus
0: dan
2: heel onschuldig.
0: Ja, heel onschuldig.
2: Heel onschuldig.
0: Ja, dat is een goede verklaring.
2: Ja, toch?
0: Even een alibi.
2: Dus, ja, een goed alibi.
0: Ja,
2: nou, maar ze zijn mooi tegen.
0: Ja, dat al.
2: Ja.
0: Feike, dank wel. Het geheim van een goed houdelijk. Dat wil elke nieuw wel weten. Doe ik. Houd hem dan aan. Als meer oor naar The Emotions. Best of my love.

0: 20 zon west bij Friesen van de Moorn. En dit wien The Emotions and Best of My Love. Love, dat is het thema ik. Want wat 64 getrouwd is, die krijgt bezitten van de Bargemaster. Maar wat 60 getrouwd is, die verzinnen tot aan we net. Of tenminste, sabiert. Maar dat mij wel wat extra's bij, voor wat het 60 hier melken volhoudt. Vindt de gemeente Zuidwest-Friesland tenminste. Want de Bargemaster bij al die diamanten peren op zitten, maar dan komt ze nergens meer ontaar. Dan binnen ze te volle. En daarom had Bargemaster Janne Wietske de Vries van Zuidwest-Friesland een grote geerkomst organiseren. Voor alle mensen die dit jaar 60-jarig houdingsjubileum vieren. En dat binnen er nogal wat. Dat zei Bargemaster Janne Wietske de Vries.
1: Ja, we hebben dit jaar 190 60-jarige peren. En nou, die passen er net in één keer in. Dus wij verdelen dat in vier bijeenkomsten. En dat is gewoon prachtig om te doen.
2: En moet je dan ik even met iedereen praten? Of hoe?
1: Ja, wees. Ja, en zal je welkom hieten en even een praatje. En het is altijd heel mooi om te doen. Maar het is ook mooi om te zien hoe mensen elkaar zien komen. En soms ontstaan er ik weer naar je vreugdskippen. Dus het is echt een mooi beetje.
2: Ja, en Helle staan bijvoorbeeld bij sommige steltjes ik nog inspiratie van diezelfde Ruud?
1: Nou, ik vreeg je altijd wel, wat is het geheim? Maar ja, dan zitten de meeste mensen zie ik van ik hoor altijd een tutje aan van dat sliepengeest, nooit maar ruzie de doorruut. Dat zijn hele belangrijke dingen. En altijd praten blijven en ik hoor rond te jou.
3: Ik vind het heel bijzonder. Zien wat wij al hier mooi maken. Hè? Ja, hele reden om dankbaar voor te zijn. Dat wij hier binnen.
2: Hoe heb je mekaar leren kennen?
4: Ja, op een feestje in Warkum.
2: Wat gebeurde er op dat feestje?
3: Nou, dat weer, ja, heel bijzonder van vrienden van mijn man. En ik weer kreeg weer omkomen uit Zwitserland waar. En hier de hele tijd aan het wintersport geweest. Mooi bruwen, mooi jurkje aan. Nou, dan verleid je al hier, hè?
2: Je dacht niet meer, hè?
4: Dat kwam het op deel, ja.
2: En 60 hier, wat is nou eigenlijk een beetje het geheim van die 60 hier?
4: Mekaar vrijlitten, dat hebben jullie ook al gezegd. En van mekaar zwargen.
3: Ja. Het gaat natuurlijk net altijd een vader wien. Maar wij zijn in een tijd grootgebracht van jouw beloofde trouw. Nou, in minnen en in goede tijden.
4: Ja, wij zijn wat van het oude stempel.
3: Wisten, wij zijn van voor de oorlog, hè? Krijgt van de oorlog geboren. En dus daar hebben we ook wel wat van mij gekregen. Dat er hele minne tijden wezen kunnen. En je moet er soms ook wel van vlucht zien. En je moet er daar dat een beetje jongens. Wij hebben een heel verantwoordelijkheidsgevoel mee kregen. Oh, dan konden ze je daar nog wel eens naar zien.
2: Hoe zorg je hem de komende jaren nog voor je?
4: Ja, daar heb ik eerst zin van. Dat moeten we nog afwachten.
3: Ja. Uw stakkomst wordt kwatter natuurlijk, hè? Maar ik denk wel altijd de kop ervoor. In voor- en tegenspoed.
5: In Bureau de Vries.
6: Een nieuwe wijze van weien, van eco-erf.
7: De meeste mensen die eten ook biologisch en ja, die vinden het heel belangrijk om daar, die hebben daar verbinding mee.
6: Een groep mensen docht dat in Bolset.
7: Het is een hele lange adem, maar het is een heel leuk traject eigenlijk, waar je heel veel leert.
6: Green en vooral sociaal.
8: Je wil op een orde samenleven, nou ja, waar begint dat? Bij jezelf.
5: Snijn al voeren in Bureau de Vries. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: Zwaanjochtig.fm.
5: Jelwe Achten.
6: Oh, normaal eerst nou. Dum, tududum. En dan zeg ik Fijke Wouda. Goeiemorgen.
5: En dan zeg ik goeiemorgen Erit. Twee boeren hebben juster een bekeuring kregen onder de demonstratie bij provincie Hoes in Ljouwet om ze het kenteken van haar trekker opplaakt hienen. Eerder op de dag hien ze er al een waarschuwing voor kregen. Nemen ze de politie bij meerdere boeren oorsprutsen op het rieten zonder kenteken. En na die waarschuwing hadden de meesten dat weer zichtbaar maken. De boerenactie had geen nieuwe tassissings op smieten van de provincie, want die stien nevens deputier Matthijs de Vries al achter de boeren.
7: Ik denk dat het heel wichtig is om als college echt te duiden dat wij van Tings binnen dat legaal vergunde vergunningen, dat die legaal binnen. En natuurlijk kan iedereen daar een beroep zien doen. Maar de opstelling van deze provincie bleut dat wij er alles om doen binnen uw mogelijkheid dat te voorkomen.
5: De politie onderzoekt een zware mishandeling. Dit is na 22 augustus plak hier in het feesttent in Gietjerk. Dat zo vlak voor middernacht werd. De politie ziet het tjoegen die de mishandeling zien haar en dat die mogelijk beeldopnames maken. Hoe de tas dan van het slachtoffer kan de politie niet zissen. En op de A-zoon tussen een beetje zwijgend drachten ben vannacht 12 voertuigen op elkaar botst. De bestuurder van een bestelbus verklaarde dat de auto voor hem in een stilstier en dat hij een botsing net voorkomen kon. De beide bestuurders binnen behandelen door ambulancepersoneel, maar hoegde net mij naar het ziekenhuis. Vanwege glas op de dik had de A-zoon een skofje dicht west. De beide voertuigen binnen futsleept. Robert Uldrikus had een contract voor één seizoen tekenen bij SC Heerenveen. De 28-jarige oud-Cambuurspits komt oer van het Duitse Arminia Bielefeld. SC Cambuur had ik zaken die in op de eerste dag van de transfermerk. De 26-jarige onvaller Jason Seca werd voor één seizoen hier van het Duitse Elversberg, dat dit seizoen uitkomt in de Bundesliga. Middenvelder Wout Asselman komt oer van het Belgische AA Gent. De 21-jarige middenvelder zal één seizoen op hier basis in Ljouwet spelen. En zo dadelijk, na achten, dan hebben we hier een peteer over mij, uw Cambuur-watcher Andor Faber.
6: Dat is dan dus. Fijke, dank u wel.
8: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
9: Tromeesje maar in beëinding.
10: Maar gewoon CA plus een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
11: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
12: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
12: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Friesland van de Moor.
15: Erit Science.
16: Alles van te spelen. Omroep Friesland.
6: Muziek van Marcel Smit komt erom. Maar het is eerst tijd voor het waarberucht. Mijn Tietske Wiebenga, goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen.
6: Hoe zetten we dit uiteen?
17: Nou, het is wat zutterig. Ja, het is gries. Ik diek ze aarzend even de gardien niet. En toen zei ik echt, oh, het is gries. Nou, een beetje tjuster ding het aan. Dacht ik, ha, nou, het begint echt yes te worden. Nou, het is hier en daar slacht het ik wat wie het aan. De temperatuur ben wel aan de hege kant. Het voelt ik een beetje warm brotsig aan. Dat wie juist de jong eigenlijk al het geval. Kon je echt voelen dat we in een warme lucht zitten. Nou, skilge, zontje kom in je graad. Dan wordt, zegt 15,2. De celtemperatuur is ik meten in Akrum. Laaksem, zontje, 15,6. 15,9 in Bakkeveen en Siegerswaard. En Friske Pjelm die schroet 15,7. En ik moet erbij zeggen, dit bent trouwens de minimumtemperatuur. Dus dat jouwt ik maar aan dat we al rond de nacht echt maar hege temperaturen te krijgen gaan. En ja, de temperatuur nou op dit stuit, die is al oprong naar zo'n 16 graden in het eerste. En het is al yoghurtje graden op de Waadeiland. En qua millimeter zit het. Ik wil wat opsmieten. Ik zeg een Ljouwert 4,1 millimeter ontnota. Skiel geregistreerd 3 millimeter. En op orenplakken is zo'n 1 millimeter rijnvallen. Alleen nog in het zuideerste van de provincie, daar is nog net een heel soort van. Nou, wat we verder verwachten kennen is dat we van de morgen echt nog wat te krijgen hebben met een soort bewolkingen. Dat ik echt gries aan. Wat buiige rijn. Zo nou dan slacht het wie het aan. Dan ben ik wel een beetje wat droegere rietes. Nou, en in de midden dan giet dat wat meer oer in Sanon dan als wat stoorrein. Nou, misschien ik wel een beetje liek als Juste Jong. Juste Jong, hierin we te krijgen mijn stoorrein, maar dan echt van het hele fine. Nou, soms viel je het net eerst of twijfel je wat van. Nou, rijnt het nou of is het nou droeg? Nou ja, dat wie juist jong het geval, dat verwacht ik eigenlijk van vanmiddag. Ik wil op een soort plakken. Het zal ik wel droeg wijzen in een midje. Let er op een midje, zo'n glimp zinnen ik nou wel mogelijk wijzen kan. Nou, en verder, de wien uit het westen wij matig ontkrachtig. Ik wil vleegerig. En op de Waadeiland ben zeker ik nog wel een PW winstje mogelijk. En de maximum temperatuur, ja, die rint nou wel op 9 graden 20. Nou, dat heeft voor zelfs alles te krijgen, maar die warme lucht. Nou, jong, dan jouwt die wien en boppelan wat del. Maar dat is voor eerst. En dat is wel echt stilte voor de, nou ja, stwarm tussen jekjes. Want dat zullen we morgen misschien net helly. Maar dat de wien en morgen vielen lid, dat zullen we in de rin van de nacht wel merken, want die helpt dan aan. Windkracht 6 en zo hebben we aan het einde van de nacht al in het noordwestelijk kustgebied. En dan ben ik de eerste buien er al. Nou, voor die buien uit, dan wordt het zo'n 15 à 16 graden als minimumtemperatuur.
6: Nou, de wind die helpt aan. Buien, ja. De temperatuur, gaat die ook onderuit, zo staat er om?
17: Nou, die temperatuur die zal morgen geende wij de dij wel wat zakje. Morgen hier zitten we ik nog in die warme lucht. Maar morgen hier zullen we ook merken dat die wien nog wat verder aanhelt. Ik verwacht je toch wel dat het rijnwetter en de wien morgen de haatrol pakken. Nee, ik heb verwacht je een windkracht zon en 18 in het noordwestelijk kustgebied. En ik verwacht je daar ik zwiere windsteerten van 24 rond 80 kilometer de oeren. En dan zitten we dus nog in die warme lucht. Een soort rijnwetter ik op gewoon plakken. En er zit wat verschil in de waarmodellen. Maar de Waadeiland, het noordelijke part van de provincie, Dessel was een heel soort rijnwetter vallen kennen, maar daar ben ik waar model die het in het zuidelijke part van de provincie vallen litten. Maar meer dan 20 millimeter, dat moet er op gewoon plakken wel in zitten. Nou, dan zitten we dus nog op zo'n jochentje of 20 graden zelfs. Als die buien voorbij binnen en de wind giet om naar het westen, noord, noordwesten, dan zakken die temperatuur en dat zal zijn waar je de midje al wijzen. En dan zitten we op zo'n zonnetje misschien nog 18 graden. Maar dan zullen we, ik wil al veel meer in een orenluchtsoort zitten, want die warm maar vochtige lucht, die ben we dan kwijt. En aan het einde van de media dan litte zinnen misschien ik nou al even zien.
6: Nou, dan kunnen we voorzichtig vloedsen naar het weekend. Een weekend waarin ik zag dat er heel wat gebeurt in de provincie. Een zeepkistenrace in Koudum zag ik. Er wordt zwom op het Jerevien.
17: Ja.
6: Ja, wat voor waren is er daarbij?
17: Nou ja, het is een beetje verschillend. Al moet ik wel zeggen dat snijden is echt de knapste dij van de week. Dan bloedt het de hele dij droeg. Zetten we de dij mooi uit aan mijn misbank en daarna mijn zinneskien waar. Maar op sneeuw kennen we eens een lichte bui verwachten. Maar ik dan zullen de zinnen wel bij volle vaker zien litten. Want in het weekend hebben we te krijgen maar een hege drukke biert. Op sneeuw nog een westelijke wind, matig ontkrachtig. Dus dan die is dan echt nog wel onwijzig. Jochentje, misschien 20 graden en dan op snijden. Ja, een noffelijk waar. 21 om 23 graden. Droeg waar. Soort rond te verzinnen. En dan op menje. Nou, dan hebben we eigenlijk ik nog wel heel knap waar. Maar we merken wel dat vanuit het westen wij de bewolking toeneemt. En letter op de dij, mogelijk een dripke Rijnwetter. Maar daarvoor uit heb ik nog zo'n 22, misschien nog wel ontvouwend 20 graden. En ja, die wind die giet dus weer om van zuidwest naar noordwest.
5: Kitske, dank u wel.
17: Ja, graag die in een mooie dij.

0: mooi dat de radio aan hebt.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Machine Spyro. And Great Expectations.

0: Sienna Spyro en Great Expectation. Fijke, er is een berucht voor paard op de dikis.
1: Ja, zeker. Mensen die op de A20 uit Steenwijk bij naar Friesland rijden, en waar we dat net voor zelfs, die steen tussen Steenwijk Noord en Ter Itzaat stil of ze rijden starig. 4 kilometer files en 4 minuten extra rijstijd. En dat heeft alle je te krijgen maar de werkzaamheden die daar om die dik plak vinden op dit moment. Dus als je Friesland inwollen via de A20, even rekken horen dat ter hichte van Wolvegeer dat er een file is.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Hoorn.
0: De afgelopen weekend had er hier bij Omroep Friesland een grote big bag stier, een grote poeder. En daar is alle bedrijfskleren in de sabbelen. Slaggever Keke Leenstra die vroeg haar af wat die kleren eigenlijk bedarje. Ze komt wel bij Zijlstra bedrijfskleren in Frenscher en daar praten ze mij Femke Sietsma.
4: De Green Gear Alliance die verzamelt dat al je. In die poen zit namelijk al de bedrijfskleren, al de squon en al de PBM's, dus persoonlijke beschermingsmiddelen. En eigenlijk wat daarin gebeurt is dat de Green Gear Alliance een samenwerkingsmaatschappij is eigenlijk van verschillende bedrijfskledingproducenten die de handen inslagen hebben om het cirkeltje rondom de kleren en de oordingen die mooi de bedrijfskleding te mooi zien hebben, zo roem mogelijk te mooi zien, zo circulair mogelijk.
5: Dus die rette poeder van u's, waar komt die dan straks exact terug?
4: Die poeder die komt dus in de fabriek in Brabant. En daar zorgen ze eigenlijk voor dat er weer nieuwe kleren van maken worden in. Dus de oude kleren wordt zo bewerken. Dat is net misjes dat bijvoorbeeld de kleren van de Omroep het westen is. En dan maakt ze zij dan een nieuwe garen van of stofdoeken. Want het cirkeltje is nog net helemaal roen. Dus het is nog net zo dat elk shirtje wat in de poeder gaat voor een nieuw shirtje wordt. Maar dat proces, dat is onder het ontwikkelen en het idee is om dat straks zo circulair mogelijk te maken zien. Daarom is er een heel soort kleren nodig.
5: Gaat elke big bag bij elk bedrijf dus naar Brabant dan?
4: Nee, net elke big bag gaat naar Brabant. En dat komt eigenlijk omdat wij samen met de sociale werkplaats Caparis een mooi gesloten retourproces ontwikkeld hebben. Waarin de cliënt dus bij hun is. En dan wordt de big bag wordt uitsorteerd. Terug bijvoorbeeld kleren die nog naai is of die nog een tweede kans krijgt in. Kleren wordt dan vaak wasken en komt in de Denoy web bij u op de plank.
5: Alex Bollema, we staan hier in Drachten bij Caparis. Jo, ben je de bestuurder. En zonder hier nog je een bedrijfskleren verwerkje. Hoe zit dat?
6: Nou, sure, wij hebben een heel tijd de gedachte van we willen werk voor onze meesterscenten vinden. Wat echt betekenisvol is. Van budgetting is als het heeft over het verduurzamen van de meerskip. En toen Sielstra mij het verhaal kwam, wij kennen iets met circulariteit en bedrijfskleren doen. Ja, toen hielden wij zoiets van, hier komen twee dingen samen.
7: We gaan het eerst sorteren op de namen. Want je hebt allemaal pakketjes natuurlijk met verschillende namen van de bedrijven. Dus die moeten allemaal apart gehouden worden. Nou, dan gaan we het sorteren op de tafel. Want het wordt op één tafel neergelegd en dan sorteer ik het waar het bij hoort. En als ik klaar ben met sorteren en ik ga eraan beginnen, dan pak ik tafel voor tafel. En die ga ik verwerken in de computer.
5: Wat vind je het leukste aan het werk?
7: Het leukste? In de computer zetten. Ik werk graag met de computer. Maar sorteren, alles hoort erbij. Dus nou, je kijkt het naar en dan lekker in de computer, lekker op je eigen tempootje.
6: En het blijkt dat net alleen dat werk bijdraagt aan het duurzaamheidje van de samenleving. Maar de duurzaamheid zit er maar ook in. Dat we hier een aantal mensen, je maar praat met Patrice. Dat zijn mensen die zich nou eigenlijk niet eens ontwikkelen bij werk. Van we sjoggen van het is volle complexer dan we denken. Ze met de kapper goed bij haar. Ze met goed zeggen dat ze meer competenties heeft dan ze misschien tot tanto liet zien. Ja, en wisten, daar ben we hartstikke grutskop.

0: Spandau Ballet and Only When You Leave.
1: De media van de morgen.
0: Feike, dat was de crunches alweer Ierpeslijn.
2: Ja, want ik heb al een paar kranten home, maar er is er nog meer van zelfs. De Volkskrant onder oren. Japan snakt naar migranten, maar wil ook van ze af. Ja, Japan is het meest vergriezende land van de wereld. En ze hebben daarom een grote... ze hebben echt wel arbeidskrachten nodig, benamelijk in de zorg. Maar tegelijk wil de politiek de immigratie beheinen. Ja, dat is weer aan wanhoop van regio's die met die ontvolking te krijgen hebben. Wij overleven alleen dankzij onze buitenlandse werknemers. Dus dat is een behoorlijk dilemma waar ze dus mee zitten. Dan voorop het financiële dijblad, maar ik hoor de krant, die schroot er. Ik hoor DNB, de Nederlandse bank, haalt groot deel Nederlands goud uit VS. De stap is nevens de centrale bank injong toch geopolitieke onrest. En ze hebben dus tussen maart en augustus een groot deel van de goudvarie vertellen uit Noord-Amerika. Dus net alleen de Verenigde Staten, maar ook Canada. En het is verplaatst naar Londen. En die politieke onrest, of geopolitieke onrest, wordt als belangrijkste reden neemt voor deze stap. We versterken onze crisisparaatheid. Dat klinkt wel heel bedriegend, Maxisse. No. En door die Nederlandse goudreserves naar Londen te verplaatsen, verbetert de verhandelbaarheid. En daarmee hoe snel het goud ingezet kan worden in crisissituaties. En ze worden de risico's ook beter spreiden, want er lijkt al een heel soort goud in de Verenigde Staten. En de stap het neer te krijgen met politieke blies van de Verenigde Staten. Wereldwijd neemt de onrust toe. In dat verband moet je deze stap zien. Het is niet toegespitst op één land of één persoon. Denk je dan zelf er nog even bij.
0: Ja, dit is puur tafel dus.
2: Dit is puur tafel, ja zeker.
0: Ik had les, een Eline of zo, een analyse jet in een podcast over hoe dat ook except in die goudreserves zijn. En daar weet al zijn, het is... Wat zijn, het is onbegrepen dat we op dit moment dat we het daar hadden.
2: Daar nog hebben,
0: Maar toch is het tafel dat het nou naar Londen gaat.
2: Heel mooi, Het is trouwens net dat er dan een skip met goud naar Londen gaat. Ze verkepen het goud in Amerika en ze verkepen naar goud in Londen.
0: Ja, zo.
2: Zij doen ze dat. Ja, dus het is net dat er in een skip met goud staven de oceaan oorstijgt.
0: Nee, dat zou ik wel wezen dan... Dus ik had onkondiging van.
2: Ja,
0: Riter.
2: Ja, precies. Ja. In Frankrijk werd een 18-jarige jongen ervan vertocht het brein te wijzen van een criminele bende die het overval pleegde op vermogende meesken. Liek als de voetballer Kylian Mbappé. Die wordt Big Leagues ontvoeren en beraafje. En hij zou instructies via Snapchat verstuurd hebben. Scroe Franse media. Dat is wel bijzonder. De Franse autoriteiten kwamen deze Clément L. op het spoor na een misleerde oerval bij een horlogemaker. Aurora April. En hij werd op 21 augustus formeel aanklaagd. En een 12-tachte die is ik onder geruchtelijk tafelsjog gepleegd. En dan hij wel vrijlitten. Maar hij maakt dus wel hij is wel onder tafelsjog gepleegd. Die L die zit in isolatie. En hij stierf dus juster in de rechtbank om die eenzame... Een eenzame opsluiting om te fjochtje. En de Frans-Zwitserse Clément, die zie je het nevens Franse media. Jeder vers voor onder oren verkrijfting en een oerval. Dus net echt een frisse jongen dus. En jeder had hij ook al veroordeeld voor 2 drugsdelicten en voor een wapenen oerval. In die cel er waren 2 telefoons voor, waarbij elders op Snapchat onder een pseudoniem instructies joeg. En op een van die telefoons een list. Er stond een list met 22 mensen die het een soort geld hebben. En die moesten dus van L ontvierd en beraven worden. Dus het is wel bijzonder. 18 hier en dan Saal het paard Buster. De bekendste is dus voetballer Mbappé. En die verdient het zo'n 30 miljoen euro. Dat is wel een soort geld voor zelf, maar dat verdient het hij. En dat hoeft die 18-jarige net om te komen.
0: Nee, precies.
2: Nee. Dan onder de Britse zuidkust hebben we deze zomer een record aantal octopussen opvisken. Vooral bekend uit de warme wateren in de Middellandse Zee. En hij wil ik graag eten terug Spanjaarden en Grieken. Maar terug het warme zeewetter, komt die octopus nou ik massaal voor bij de Britse kust. Hey, daar is dan wat voor.
0: Hey.
2: Ja.
0: Toepasselijk deuntje.
2: Toepasselijk deuntje, ja.
0: Ja, klopt dat, hè? I'd like to be under the sea. Dat is wat we ongelooflijk vinden.
2: Ja, ik dacht, misschien draait Octopussy wel even.
0: Ja, dat zie ik nog kind, ja.
2: Maar de Britten, ze dit hebben nog niet in mij maken. Bij de eerste octopus, dan denk je van, oeh, wauw, zo dat ding is. Daarna vallen er nog honderden en honderden. En een record, dat is een 100.000 kilo octopus op de vismerk. Een massale invasie. Het lijkt wel de Spaanse Armada. Dat is wel een leuke graf zelfs. En het is nou zelfs zo dat ze in het zuiden, Zuid-Europa, Britse octopussen kiepen.
0: Oh.
2: Ja, Sagrut is die vraag. We worden nu platgelopen door Spaanse bedrijven die ze willen inkopen.
0: Nou dus, ja.
2: Ja.
0: Britse octopussen.
2: Britse octopussen.
0: Het is wat.
2: Ja.
0: Het is het moment van Ringo, denk ik, om een naar u te brengen van octopussen. Ja. Nou goed, even een tipje van Ringo Starr, want ik lust het altijd. Het is haast 8 uur. Het is haast iets van Nijs van de NOS. Dat komt erom.
1: Douwe Heringa neemt die mij.
3: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale roadreis.
3: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
3: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
1: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
3: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
7: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
11: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
10: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
12: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, super volley. Een doelpunt van de maand.
10: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk in Friesland van de Mond. Dan ben je op de allerliefste middelbare school van Nederland. Die staat ergens in Friesland. aasten dat je stelt correct is. En deze. Komt er een on. Olivia Newton-John, jesta.
13: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker had.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toet in toekomst keer.
16: Waar kan ik van over werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
13: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
19: Mij toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en rondom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
20: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
21: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
22: Friesland van de Moor.
23: Mooi Erik.

0: Hier, ik zet doe een Scrabble voor het West. Dan wie die woordwaarde aardig heen gewoon West, denk ik. Ja, ja, dat is net iets van haast, maar...
1: Ja, de X. Ja.
0: X, ja, ja, dat denk ik wel.
2: Dit is Friesland van de Moorn. My Erit
3: Science. I know them for a long time. Great history. Many of my friends have been here, so I know a lot, ja. Yeah.
0: Marco Farsi, dat is een van de nieuwe onwinsten van SC Heerenveen. En Cambuur had er ook bij nieuwe spelers bij. Vannacht verroemde de deadline van deze transferperiode. Aansen in Friesland van de Moorn. Juist goed de Friese clubs ervoor staan. En we binnen op Schiermans Eg. En dat is dit de allerliefste Middelburg Squalla van Nederland.
4: Dat is heel bijzonder natuurlijk. Ja, op een gegeven moment ga je dat realiseren van... goh, het is de kleinste middelbare school van heel Nederland.
0: Ja, dat hebben we dus ook gewoon hier in Friesland. Zonder dat we het weten. Maar Aasen, dan wist er alles hoor. Fijke, we praten sowieso bij.
1: Groot geworden door klein te blijven, toch? Zitten ze dan. Ja. Spanjaarden die binnen massale strijd op hier als type voor de inwenders van de exclave Ceuta. De duizenden illegale migranten zorgen voor onveilige situaties. En de vertachte van de moord op een journalist op Malta in 2000 is vrijsprutsen.
2: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is niet voor het waarberucht in het kwad. Tietske Wiebenga, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Nou, het is zuterig waar, maar een soort bewolking en Utentrog stoorijn. En pas aan het eind van de middag, dan komt de zinne er misschien een beetje bij. Je bestiet een vlegerige, matige, ontkrachtige westenwind, maar een paar windstieten in het noordwestelijk kustgebied. De jong is het droeg en wat kalme boppelaan. Maar in de nacht dan helpt de wind aan en schoot er een eerste bui oer. Wanneer viel het dan warm aan, maar jochentje graden. Maar verder is het onleig, maar flink wat rijenwetter en een vrij krachtige ontstwarmige zuidwester. En binnen de zwiere windpoesters in het kustgebied, mooi meentje, dan is het vaker droeg, zakken de wien een beetje aan en is het dan een gratis zandje.
0: Ja, 14 band in de taal zitten er op die Liedstredelbrusquala van Nederland. Op Schiermans Eg dus. Dat meldt de lokale omroep Silt. Verslaggever Lennart Kingma. Die praatte der mijn teamleider Magda van de Belt. En die vertelt hoe het nou is om op zo'n Liedse Squala te werken.
6: Nou, heel leuk. Het is kleinschalig, maar het heeft alle kenmerken van alles van een gewone voortgezet school voor voortgezet onderwijs. En ik vind het eigenlijk ook heel eervol dat ik dit mag doen.
7: En wat deed u daarvoor? Op een andere school, dezelfde soort functie?
6: Ja, dezelfde soort functie op verschillende scholen in Nederland. Maar dan eigenlijk wat grotere scholengemeenschappen. Amsterdam, Almere, Utrecht. Dus dat is echt, heb je te maken met grootstedelijk beleid en problematieken. En dat is hier natuurlijk heel anders.
7: Was het een shock om dan op zo'n klein eiland aan het werk te gaan?
6: Nee, helemaal geen schok. Het is hier heel fijn. Een heel enthousiast team van docenten, leerlingen en ouders trouwens ook, die ervoor kiezen om de kinderen hier op het eiland naar school te laten gaan voordat ze de stap maken naar de vaste wal. En waar de leerlingen verder werken, leren hè, op het voortgezet onderwijs, een DOCUM of MBO. Het is een hele mooie plek. Een heel mooi gebouw op een heel mooi eiland.
7: En hoe bent u nou vanuit zo'n grotere stad en grotere scholengemeenschap op Schiermonnikoog beland?
6: Ja, dat is ook een mooie vraag. Ik ben geboren getogen in Friesland en destijds met mijn ouders naar het midden van Nederland verhuisd. En met het ouder worden had ik een groot verlangen om terug te gaan naar huis. En dat is voor mij toch Friesland. En Schiermonnikoog, ja, sommigen vinden het een beetje bij Groningen horen. En anderen zeggen bij Friesland, het hoort bij Friesland. Dus ik ben daar heel erg trots op, waar ik zelf vandaan kom, om een bijdrage te mogen.

0: Als dat daalt, dan hebben wij ook wat minder leerlingen. En als dat stijgt, dan neemt bij ons meestal ook weer het aantal leerlingen toe.
1: De kleinste middelbare school van Nederland, heeft dat nou ook nog voordelen?
0: Nou, een voordeel is wel dat de overheid vindt het heel belangrijk dat het onderwijs op de Waddeneilanden blijft voortbestaan en in stand wordt gehouden. En ook natuurlijk van goede kwaliteit is. Betekent dat men daar vanuit Den Haag ook extra middelen voor beschikbaar stelt. Want ja, het kost natuurlijk wel wat. Je hebt niet veel leerlingen. We hebben het hier niet over een middelbare school zoals we meestal kennen van vele honderden. Nee, het gaat hier om tientallen. En je hebt wel hetzelfde kwalitatief goede onderwijs te verzorgen. En die verantwoordelijkheid die wordt dus ook door de politiek genomen.
1: En is er nou ook nog een les te trekken uit jullie onderwijs?
0: Ja, over en weer. Het is niet zo dat wij het als grote school bijvoorbeeld beter weten. Nee, we kunnen juist ook heel veel leren van een school als IBS. Hoe ga je om met een andere schaal? Hoe kun je bijvoorbeeld op een grote school ook vakken die door weinig leerlingen worden gekozen, hoe kun je dus die op een goede manier blijven aanbieden?
1: Ja, en hoe zorg je ervoor dat met zo weinig leerlingen dat zo'n school wel rendabel blijft? Ligt er ergens ook een soort ondergrens van? Als we onder bijvoorbeeld 10 leerlingen komen, dan is het toch een keer einde verhaal? Of hoe zit dat?
0: Nou, in dit geval is het wat ik net ook aangaf, van het is de overheid, is er veel aan gelegen om het in stand te houden. Dus de school zal niet opgeheven worden, we blijven bestaan. Maar je wilt natuurlijk graag meer leerlingen. Maar goed, je bent afhankelijk van de populatie zoals die aanwezig is in dit geval op Schiermonnikoog. Maar er is geen opheffingsnorm in tegenstelling tot scholen op de vaste wal.
1: Ja, dus dan is het eigenlijk een flink voordeel dat jullie op een eiland zitten.
0: Ja, kort antwoord. Ja.
2: En dat zei Herman Kraken, die het net alleen de directeur is van de middelbare scholen op Schiermonnikoog. Maar ik van het Dokkinga College en het is jawel in Dokkum.
3: De media van de moord.
2: Kijken, dat was even oer de grensje.
4: Ja, we gaan even naar Spanje. Want 100.000 Spanjaarden die binnen just jong de strijd opgingen vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren eens bedoeld om stiepen te gaan om die inwoners van Ceuta. Maar op een heel soort plakken ruchten de leukens om vooral ik tegen de linkse regering van premier Sanchez. Want die dochten er maar niks om. De beschuldiging. Ze doet er eens niks. Dus er bent toen iets van 70.000 mensen binnen één keer de grens overzwom. Mensen uit Noord-Afrika, een soort Marokkaan, orenland in Noord-Afrika. Daar ben ik zo'n 100 mensen bij die omkwam. Nou, het grootste part is toen weer voortgegaan. Alleen er zitten nog duizenden mensen in erbarmelijke omstandigheden binnen en nog. Die bloemen maar zitten. En het Spaanse regeer doet er niks om. En dat is dus een heel soort mensen toch wel in verkeerde kielsgat schetten. En die bewoners daar, die zeggen van ja, net alleen die migranten het dreeg. Wij hebben het ik. Hey, wij wennen hier en wij willen gewoon continu bedriegen door die migranten. Ze breken huizen niet op, ze breken winkels niet op. Uw vrouw die daar net langer oestritten. Er moet wat gebeuren, maar er gebeurt niks. Ja, het enige wat dat linkse regeer dan zei, ja, dit binnen Rioogse demonstranten en die willen u de schuld. Ja, maar ja, er moet toch echt wel wat gebeuren om die problemen dus aan te pakken. Dan is het extreem pijnlijk dat het vermeende brein after de moord in 2000 Santjen op een journalist in Malta vrijsprutsen is. En dat zei het oud-politicus Pieter Omtzigt, die was speciaal onderzoeker voor de Rier van Europa. En hij houdt hem dus dwaande met de afhandeling van de moord op Daphne Galizia, een journaliste. En die was dwaande met bleedlissen van een enorme corruptiezaak op het heeste politieke niveau van het land, van het eiland. En in 2000 Santjen ontploft een bom onder haar auto. Die had ze net oelibben, die oorslag. En daar ben al wel meestal voor veroordeeld. Voor de uitviering, zeg maar. Maar het brein daarachter, ja, dat wie een zakenman. En die zou de opdracht aan Joen hè. En die zou er ik voor betellen hè. Alleen nog, die journalisten die hier dus belastende informatie over hem, zou ze publiceren. Maar de man heeft altijd ontkend. En hij is nou dus vrijsprutsen. Toch een jury. Ja, wat ik zeg, Pieter Omtzigt die zei, dit is extreem pijnlijk.
2: En dat is heldere taal.
4: Zeker.
2: Ja, aanstaande dan hebben we het met André Faber, onze Cambuurwatcher. Transferwatcher, maar intussen nog steeds. Hebben we het op Deadline Day. Hoe staan de beide Friese clubs ervoor naar die dag? Dat juist aanstaande. Naar muziek van waar? Nou, van hoe de Curtis Mayfield klinken zo, had hij nog lipjes.

0: Bruno Mars wie dat en Oh My Soul.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De deadline van Deadline Day die is naar goed 8 woorden voorbij. En dus kunnen we de balans opmaken van deze transferperiode. Transfer. Banana. Goed. Ander Faber, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ja, transfer. Wat is het eigenlijk?
3: Ik vind beide goed, Erik.
0: Mooi.
3: Stolworst.
0: Mooi, dan hebben we dat settled bij deze. Spielers keepje en verkeepje, denk je dat natuurlijk om. Als het eens even vromsjust, wat valt het meest op eigenlijk?
3: Nou, dat er in de laatste oren van de transferperiode juist echt nog wel vuurwerk ziet. Zowel bij Cambuur, wat we wel een beetje verwachten hierna. Maar ook bij Sportclub Jereveen. En die kwam wel mij een verrassend knie uit de hege hoed. Want Jereveen helpt Roberts Uldrikis. En dat is een spits die we in Friesland nog wel kennen. Omdat hij jaren van Cambuur spelen had. Guy Denijn uit Boetelon. Had onder andere spelen in Duitsland bij Arminia Bielefeld. En in Ien vanuit het neert kwam der juster het berucht dat hij onderwijs wie naar Jereveen. Dat bleek te kloppen, maar hij is juster om presenteren en had het contract van Ierne hier tekenen. Toch altijd een beetje pikant. Spelers die het in het verliezen van de Ierne Frieske club spelen haar en dan letter weromkeren bij de oren. Ik denk ook dat een grutpad van de Cambuur fans hem dit net in tank aannemen zal. Maar aan de orenkant is het een sportief mooie stap voor Uldrikis die het bij Bielefeld net op het hoogste niveau in Duitsland spelen. En ook bij Jereveen vanzelfs wel in de Eredivisie spelen gaat. Dus hij komt waarom naar Friesland. En bij Cambuur wien er Juste Joen in de laatste oerke zelfs nog twee nieuwe spelers. Dat wie nog heeft gespand. Slagen dat van tol horen om die spelers op die het binnen te krijgen, op die het in te schreeuwen. Nou, het antwoord dat wie uiteindelijk ja. Er komt een boetenspeler oer uit Ecu Duitsland vanuit Elversberg. Dat is een club die het promoveert is naar de Bundesliga. En Jason Seca kwam daar net aan de bak. Hij werd toch Cambuur van eerste seizoen hier van datzelfde Elversberg. Een boetenspeler dus die het, denk ik, benamen hem rugtje maat op de rugsboetenpositie. Dat de bezetting bij Cambuur aan de tinnenkant wie. En ik helle Cambuur nog een middenfielder van AA Gent. Ik hij werd hier is een 21-jarige controlerende middenfielder. Wout Asselman jitter. En dat je de berucht Leeuwenmatte die het Cambuur hoe hem vertelt. Dan is het een leadersfiguur. Een agressieve middenfielder die het ek de boel goed deel zetten kind agressief in de goede zin van het woord van zelfs. Dit kan misschien een beetje, ja, een beetje agressiviteit om een Cambuur-tajekje in de trege fase met de layout te zien zitten. Dus dat wie Juste Joen nog de berjochten. Dat maakt het dat Jereveen in deze transferperiode 6 nieuwe spelers helle had. En bij Cambuur wint de liefst 12.
0: Ja, daar ze dus een volslijn overtal plus in hebben ze daar binnen. Dat valt wel op als die twee tabellen naast de cross just.
3: Ja, bij Jereveen wie het eind een vrij rustige transferperiode. Daar ben ik maar zijspielers voor die. Zo, want ik zie ze, want Luc Brouwers kwam daar nog bij. Maar dus dat valt alleen voor mij. Alleen bij Cambuur ging er een heel soort spielers voor. In totaal ging dat er om tretje. Dus ja, dan moet je natuurlijk een heel soort vervangen. In die zin had Jereveen een luxere positie. Want ja, je wilde natuurlijk min mogelijk verorgingsdwan in je overtal. Trainer Robin Veldman die had eigenlijk de hele tarieding bij de ploeg. Spiel je ken dat er voor hier ik maar spelen. Ja, dat helpt wel als je on een vestigheden werkje, als je on een team werkje. En dus wie de uitdaging bij Cambuur is Stik Rutte. En verklaart dat ik waarom de les tol van hij spelers helpen binnen.
0: En de technisch managers hebben die goed werk verzet, vind je dat?
3: Ja, ik denk dat Jereveen eens al je logische dingen die je had. De spelers die het voortgien binnen ieder op ieder vervolg. Waarbij het wel even de vraag is hoe groot het gemis versus van Joris van Overhem die naar FC Utrecht gien is. Dat wie wel echt vier bij de beste speler van Jereveen. Daar hadden we met Dirk Proper een middenfielder van Vromhellen. Alleen ja, dat moet even zien wij vinden om te zien als die ekken dat niveau van Overhem benaderen je kind. Hansma had bij Jereveen dus eens vooral logische dingen die je. Bij Cambuur heb ik wel wat vraagtekens. Want bij Cambuur is het beleerd om in te zetten op jonge en talentvolle spelers. Nou, dat had Cambuur nou echt dien. Want er zijn een heel soort jonge spelers naar de club hellen. Alleen ja, in de Eredivisie nou, weet ik wat oorsvregen. Het is net wanneer dat de layout dus nou naar jouw wedstrijd puntlees onder ons tegen. Mijn stream in doelsaldo. Ja, daar kun je het net alleen nog op talent. Want daar wil ik een stukje routine vregen. Spelers met Eredivisie ondervinding. Ja, en daar is Lamboy net echt die slagen om die te helien. Want als je de list erbij pakken, dan zit er één speler bij van Jintrid Giroud. Voor de rest binnen het al je spelers die het vooral rond de 20 hier zitten. Ik nog een paar die het een beetje jonger binnen. Dus ja, binnen zeker talentvolle spelers werd Cambuur naar de takkomst staan een heel soort onhak in. Alleen de vraag is of die jonge spelers nou al goed kunnen afbinnen om dit seizoen in de Eredivisie te blijven. En dat is vanzelf wel de doelstelling van de club.
0: Goed, Andor Faber, dank wel voor het bijpraten. En was dat nou nog eens rustig trollezen? Dan kist op omroepfriesland.nl of in de omroep-app een artikel vinden. En daar zit alles even mooi op een rigje. Andor, dank wel.
3: Graag gedaan.

0: Hij zullen, ze stralen gewoon weer onderwijs wijzen, Fijke.
1: Waar?
0: Chris Ria.
1: Ja. Ja, bij Coming Home for Christmas.
0: Driving Home for Christmas. Dat is als met z'n vier. Dat is z'n vier ek van het Frieske Nijs. Komt er rond.
2: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
3: En wel een begin alleen hoor.
2: Ja. De Nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligersmoordje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
4: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
0: Ja, wat zeiden ze hier dan?
4: Ja, nou ja, Mienskip. Geweldig.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
11: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: 12 minuten door Jel van Jochenen is het. Fijke Wouda.
1: Goeiemorgen.
0: Een goeiemorgen.
1: Twee boeren hadden gisteren een bekeuring kregen onder de demonstratie bij het provinciehuis in Ljouwert, omdat ze het kenteken van hun trekker opplakt hier op de Jedroppedij. Hier ze daar al een waarschuwing voor kregen. Neemt de politie bij meerdere boeren oorspritsen op het rieten zonder kenteken. En na een waarschuwing hadden de meesten dat weer zichtbaar maken. De boerenactie had geen nieuwe tassessings opsmieten van de provincie, want die stier neffens deputaire Matthijs de Vries al achter de boeren.
16: Ik denk dat het heel wichtig is om als college echt te duiden dat wij van binnen dat legaal vergunde vergunningen, dat die legaal binnen. En natuurlijk kan iedereen daar een beroep zien doen. Maar de opstelling van deze provincie bleef dat wij er alles om doen binnen uw mogelijkheid dat te voorkomen.
1: Op de A-Zaan tussen Beesterswijg en Drachten ben vannacht 12 voertuigen op elkaar botst. De bestuurder van een bestelbus verklaarde dat de auto voor hem niet stilstier en dat hij een botsing net voorkomen kon. De beide bestuurders ben behandelen door ambulancepersoneel, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. Vanwege glas op de dik had de A-Zaan een skofje dicht west. De beide voertuigen binnen futsleept. De gemeente Noord-Oost-Friesland erkent dat de onderhoudstoestand van gewoon gemeentelijke sportvelden verbeteren worden moet. Meerdere voetbalverenigingen zien een omdenken vragen voor de kwaliteit en bespeelbaarheid van de velden. De gemeente neemt nog maatregels en zal onderzoeken hoe er verbeteringen nodig binnen. Over een paar dagen hebben in het Fries Museum de grote tentoonstelling Redbad, de legendarische koning. Op basis van nij Nederlands-Duits onderzoek werd het verhaal van de Friese heersker op een nij verteld. Net als de man die zijn voert Weromluts uit het doop vond, maar als de oerkening van een groot Friesia onder de Noordzeekust. Conservator Diana Spiekhout oer dat onderzoek.
17: En dat ligt eigenlijk aan basis van deze hele tentoonstelling. En daar hebben we echt hele spannende dingen ontdekt. Want we weten nu dat Redbad naar alle waarschijnlijkheid niet zomaar een koning was. Nee, hij was een overkoning van een verenigd Frisia. Dus de Friese landen waren meerdere netwerken met elk hun eigen leiders. En daar stond Redbad boven, maar niet als absoluut heerser. Hij moest zich steeds tot die netwerken verhouden.
1: In de tentoonstelling binnen topstikken te zien, zoals de fibula van Wina, naam en een bijzonder beeldje van Odin. Ze krijgen bezoekers een beeld van de koning en de tijd waarin Redbat libbe.
0: Ik lees op perceptie, de Fries Museum zet beeld van Redbat op een kop.
1: Oh, dat mag ze net wel.
0: Nou ja, ik lees dat wat een letterlijk ding. Ja, dan moet ze hem even omdraaien, dan is dat oplost. Ja. Is net helemaal wat is klit. Ja. Goed, ja. Een melding van het verkeer.
1: Ja, zit ik een beetje op een kop op de A32 tussen Steenwijk Noord en Ter Itzet. Ter hichte van Wolvergeer. Er staat een file van 3 kilometer. Meestal hebben een extra reistijd van zo'n 10 minuten. En dat heeft te krijgen met werkzaamheden op die A32.
3: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Pieter Wilkens, die is aan het warm spelen. Die is daar niet in Friesland van de Moor. Maar eerst het Waarbrugt, Ditske Wiepinga. Goeiemorgen.
24: Een goeiemorgen.
0: Hoe zetten we deze uiteen?
24: Nou, het is wat zutterig. Ja, het is gries. Ik dik zo aasend even de gardinen niet. En toen zei ik echt, oh, het is gries. Nou, een beetje tjuster ding het aan. Toen dacht ik, oh, nou, het begint echt jes te worden. Nou, het is hier en daar slacht het ik wat wie het aan. De temperatuur ben wel aan de hege kant. Het viel ik een beetje warm brotsen gewoon. Dat wie just jong eigenlijk al het geval. Kon je echt voelen dat we in een warme lucht zitten. Nou, skilge, zontje kom in je een graad. Dan wordt, zegt 15,2. Dezelfde temperatuur is ik meten in Akrum. Laaksem, Sontje, 6. 15,9 in Bakkeveen en Siegerswaard. En Frieske Pjelm die schroeft 15,6. En ik met erbij zitten, er bent trouwens de minimumtemperatuur. Dus dat jouwt ik maar aan dat we al rond de nacht echt maar hege temperaturen te krijgen gaan. En ja, de temperatuur nou op dit stuit, die is al oprong naar zo'n 16 graden in het eerste. En het is al jochentje graden op de Waadeiland. En qua millimeter zet het ik wil wat opsmieten. Ik zag in Ljouwert 4,1 millimeter ontnota. Skiel geregistreerd 3 millimeter. En op orenplakken is zo'n 1 millimeter rijnval. Alleen nog in het zuideerste van de provincie, daar is nog net een heel soort van. Nou, wat we verder verwachten kennen is dat we van de morgen echt nog wat te krijgen hebben met een soort bewolkingen. Dat ik echt gries aan. Wat buiige rijn. Zo nou, dan slacht het wie het aan. Dan ben ik wel een beetje, nou, wat droegere rietes. Nou, en in de midden dan giet het wat meer oer in Sanoon dan als wat stoorrein. Nou, misschien ik wel een beetje liek als Juste Jong. Juste Jong, hierin we te krijgen mijn stoorrein, maar dan echt van dat hele fine. Nou, soms viel je het net eerst of twijfel je wat van. Nou, rijnt het nou of is het nou droeg? Nou ja, dat wie juist jong het geval, dat verwacht ik eigenlijk van vanmiddag. Ik wil op een soort plakken. Het zal ik wel droeg wijzen in een midje. Let er op een midje, zo'n glimp zinnen ik nog wel mogelijk wijzen kan. Nou, en verder, de wien uit het westen wij matig ontkrachtig. Ik wil vlegerig. En op de Waadeiland ben zeker ik nog wel een PW winstje mogelijk. En de maximum temperatuur, ja, die rint nou wel op 9 graden 20. Nou, dat heeft vanzelfs alles te krijgen, maar die warme lucht. Nou, jong, dan jouwt die Wien en Boppelan wat del. Maar dat is voor eerst. En dat is wel echt stilte voor de, nou ja, storm tussen jekjes. Want dat zullen we morgen misschien net hellen. Maar dat de Wien en Boppelan vielen lid, dat zullen we in de rin van de nacht wel merken, want die helpt dan aan. Wien krijgt zij zijn zoon hebben aan het einde van de nacht al in het noordwestelijk kustgebied. En dan ben ik de eerste buien er al. Nou, voor die buien uit, dan wordt het zo'n 15 à 16 graden als minimumtemperatuur.
0: Nou, de wind die helpt aan. Buien, ja. Die ons is. De temperatuur, gaat die ook onderuit? Ze staan er rond?
24: Nou, die temperatuur die zal morgen geende wij de dag wel wat zakje. Morgen hier zitten we ik nog in die warme lucht. Maar morgen hier zullen we ook merken dat die wind nog wat verder aanhelt. Ik verwacht je dan wel dat het rijnwetter en de wind morgen de haatrol pakken. Nee, ik heb verwacht je wind krijgt zon en 18 in het wat westelijk kustgebied. En ik verwacht je daar ik zwiere windsteden van 24 rond 80 kilometer de oeren. En dan zitten we dus nog in die warme lucht. Een soort rijnwetter ik op gewoon plakken. En er zit wat verschil in de waarmodellen. Maar de watereilanden, het noordelijke part van de provincie, daar zullen ze een heel soort rijnwetter vallen kennen. Maar daar ben ik waarmodellen die het in het zuidelijke part van de provincie vallen litten. Maar meer dan 20 millimeter dat met er op gewoon plakken wil inzitten. Nou, dan zitten we dus nog op zo'n jochentje of 20 graden zelfs. Als die buien voorbij binnen en de wind giet om naar het westen, noord-noordwesten, dan zakken die temperatuur en dat zal ze jou bij de midden al wijzen. Dan zitten we op zo'n zonnetje misschien nog 18 graden. Maar dan zullen we, ik wil al veel meer in een orenluchtsoort zitten, want die warme, vochtige lucht, die ben we dan kwijt. En aan het einde van de midden dan litten zinnen misschien ik nog wel even zien.
0: Nou, dan kunnen we voorzichtig vloedsen naar het weekend. Een weekend waarin ik zag dat er heel wat gebeurt in de provincie. Een zeepkistenrace in Koudum zag ik. Er werd zwom op het Jarrevien.
24: Ja.
0: Ja, wat voor waren is er daarbij?
24: Nou ja, het is een beetje, beetje verschillend. Al moet ik wel zeggen dat snijden is echt de knapste dij van de week. Dan bloedt het de hele dij droeg. Zetten we de dij mooi uit aan mijn misbank en daarna mijn zinneskien waar. Maar op sneeuw kennen we eens een lichte bui verwachtje. Maar ik dan zullen de zinnen wel weer volle vaker zien litten. Want in het weekend hebben we te krijgen mij een hege drukke biert. Op sneeuw nog een westelijke wind, matig ontkrijftig. Dus dan die is dan echt nog wel onwijzig. Jochentje, misschien 20 graden en dan op snijden. Ja, een noffelijk waar. 21 om 23 graden. Droeg waar. Soort rondte voor de zinnen. En dan op meenje. Nou, dan hebben we eigenlijk ik nog wel heel knap waar. Maar we merken wel dat vanuit het westen wij de bewolking taaneemt. En letter op de dij. Mogelijk een dripke rijnwetter. Maar daarvoor uit hebben ik nog zo'n 22, misschien nog wel om 24 graden. En ja, die wind die giet dus weer om van zuidwest naar noordwest.
0: Kitske, dank u wel.
24: Ja, graag die in een mooie dag.

doen of in een ander uit de kop van je. Dan hast niks met mijn adviezen, denk ik zal die zeggen. Ik ben fut, wat wust, wat zust. En wat niet goed is, is niet juist. Ik kan die missen als een bust. Hij haast mij, daar haast in lust. Maar ik ben echt zo verhust. Onze paden worden nooit meer krust. En moesten dus

0: Ja, hoe vertel ik het nou? Hoe vertel ik nou dat ze bij me waai is? Zoals die dit noemer. 50 manieren om dat te vertellen. Eigenlijk bent er alve van wat telt het. Voor een paar dagen opent in het Fries Museum de grote tentoonstelling Redbad, de legendarische koning. Op basis van nij onderzoek wordt het verhaal van de Friese heerser op een nij verteld. Conservator Diana Spiekhout die vertelt hoe dat onderzoek.
1: En dat ligt eigenlijk aan de basis van deze hele tentoonstelling. En daar hebben we echt hele spannende dingen ontdekt. Want we weten nu dat het Redbad naar alle waarschijnlijkheid niet zomaar een koning was. Nee, hij was een overkoning van een verenigd Frisia. Dus de Friese landen waren meerdere netwerken met elk hun eigen leiders. En daar stond Redbad boven, maar niet als absoluut heerser. Hij moest zich steeds tot die netwerken verhouden.
2: Wat voor beeld moet de meester van Redbad nou krijgen? Of is er net een duidelijk beeld?
1: Ja, er zijn denk ik veel beelden die je van Redbad kunt krijgen. Het is maar net door welke lens je het bekijkt. Maar ik denk dat toch wel de boodschap die wij hier mee willen geven, die dus gefundeerd is met sterk wetenschappelijk onderzoek, is dat Redbad toch echt de vergeten overkoning is van een groot Fries koninkrijk wat nooit in de geschiedenisboeken van de vaderlandse geschiedenis is beland. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor de mensen. Want ja, zo'n groot koninkrijk dat een beetje de vergetenheid is geraakt. Ja, laten we zeggen, dat is toch sowieso al heel episch.
0: Ont februari is dat al je te zien in het Fries Museum in Leeuwarden. In de gemeente Zuiders-Friesland binnen dit jaar 190 echtperen die een diamanten huwelijk vieren. 60 jaar ben ze dan trouwd. De 190 keer op bezit gaan, dat zou het volle wijze van de burgemeester Janne Wietske de Vries. Dus noegen ze alle jubilarissen uit voor een grote geerkomst, een grote feest eigenlijk. En de vraag die ter het vaak stelt waard, dat is vanzelfs, wat is nou het geheim van een 60-jarig huwelijk? Het antwoord op die vraag komt van het echtpaar Johannes en Romy Reitsma.
3: Mekoor vrijlitten, dat hebben we ook al gehad. En van mekoor zwaardje. Ja,
4: dat gaat natuurlijk net altijd een vader heen. Maar wij zijn in die grootbracht van jouw beloofde trouw. Nou, in minnen en in goede tijden.
3: Ja, wij zijn al wat van het oude stempel.
4: Wist je, wij zijn al van de oorlog, hè? Krijgt van de oorlog geboren. En dus daar heb ik wel wat van mij gekregen. Dat ik hele minnen tijden wezen kan. Je moet er soms ook wel van vjocht zien. En je moet er daar dat een beetje anders. Wij hebben een heel verantwoordelijkheidsgevoel mee kregen. Oh, dan konden ze je daar nog wel eens naar zien.
5: Hoe zorg je hem de komende jaren nog voor je?
3: Ja, daar heb ik juist zin van. Dat moeten we nog aanwachten.
4: Ja. Nou, uw toekomst wordt kwetter natuurlijk, hè? Maar ik denk wel altijd de kap ervoor. In voor- en tegenspoed.
0: Nou, dat is toch mooi. Dit is Shepherd en Coming Home.

0: Het WK voetbal in Rusland, dat is dat noemen misschien nog van. De NOS die broekt Coming Home als afsluitnoemer van Studio Rusland. Heette dat toen nog? Ja.
1: Ja, even een stukje historie.
0: Coming Home van Shepard.
2: De media van de morgen.
1: WK voetbal in Rusland. En hebben we nou net meer?
0: Nee, ik zie het denken dat dat wie een oren tiet.
1: Ja, misschien heb je daarbij de Friese kranten voor me lezen. Ja, beide kranten hebben een heel soort onrecht verzeld voor de actie van de boeren Juster op weg naar het provinciehuis. En ja, even zien, wat er op tafel ligt is bagger en moet weg, anders overleven we het niet. Ja, wie werk je, u zit ernaad en dit leidt net in uw aard. Ja, de problemen mij bekend wijzen. We willen hier liever ook niet staan, maar de nood is hoog, zeggen de boeren. Minigas drie meesten van grootouders voor het klimaat. Die wonen in Tjenloeit Jerdelitten. Maar die waren echt naar een oorplakje gebracht. Zien demonstratie hier ze net. Een Tjen-demonstratie. Hier ze net onkundigen. Dus die waren naar een plakje echt vertrouwen gebracht. En ja, het is wel. Ze waren nog wel iets kolden en dan waar ik een middelvinger naar ze opstutsen. Dus nou ja, dat is dan wel netjes. Nou, goed nice. Mijn kanttekening. Voor de knieënopvang in de blessen. Ze hen naar plakje.
0: Oh.
1: Ze willen net krijgen ze weer. Het is ergens in eerste streek, maar ze willen eerst de bolje even op een hicht te brengen. En ja, ze moeten nou verhuizen. Hè, want ze moesten de orenopvang in de blessen moesten ze verlitten. De eigenaar hier orenplan. Maar ja, dan zit er een enorme verhuizing om te komen vanzelfs. En ze hebben geld nodig. Dus hoop je via allerhande stichtingen subsidies binnen te krijgen. Meestal die geld doneren worden. Ben ik van het welkom vanzelfs. Nou dan even zien. Via erop in de kranten, de layout de kranten. De Wilaterhof klaar met overlast vuurwerk. Gemeente die het, juster is er een actie geweest van de politie om de jongeren die mijn vuurwerk voor oorlog zwaar om te pakken. Je hebt niet gekregen dat er is nou, ze steken geen vuurwerk maar om, ze smieten nou aaien op de ruten bij de meisken.
0: Het volgende probleem.
1: Dus de materwer naar schoen worden. Nou, en dan schroot de krant ik nog dat de toekomst van vliegveld Drachten ongewis is. De pauzeknop werd indrukt.
0: Oei.
1: De ontwikkeling van de plannen daar.
0: In de leelte kranten dus. Arjen Overmaat, docenten Clever, nou ervoor.
3: Ja, ik had weer een hoffelijke muziek bij de koffie, mijn naam. En meisje, mijn bijzonder hobby had ik. Want Jan Wieger Hakbijl van Langwaar, die had een bijzonder hobby. Die maakt het ring van theelepeltjes.
0: Die zeg ik net onkom.
3: Nee, dat is
1: nou, nee. Heel dan bij die dame. Ik denk, nou, maar die maakt een mooie beelden of zo.
0: Nee,
3: Nee, arre theelepeltjes is een mooie sieraad maken natuurlijk ervan. Oh. Ja, even jaren hoe dat in elkaar stikt. Maar eerst lekker even muziekje.
0: Azen dat dus in. Nou, ervoor. Is nooit was krijgt.
3: Zo is het.
0: Blik me weg.
1: Altijd weer een verrassing.
0: Ja, ik liet dat nog even bezinken.
1: Ja.
0: Als het dus in nodig voor dit is Friesland van de morgen van deze morgen. We hebben er morgen vanzelfs weer bij. Wat dan?
2: Krijgt u allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
13: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
14: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
15: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
16: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Jurie Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, ter waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts eisten gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Muziek met Erik. Met Erik Klumper.

Zo, een hele goedemorgen en welkom weer bij Muziek met Erik. Tot 12 uur neem ik je weer mee. Dan is het donderdag de 3e september alweer. We begonnen met Dusty Springfield.

En dat was even Stef Echo en Johnny Hoes natuurlijk, ja zeker. En dat was even De Smokkelaar. En hier zijn de Eagles. Desperado.

Elvis Presley, natuurlijk in The Ghetto. Je luistert naar Muziek met Erik. En hier is André Hazes. Ik meen het, zegt hij.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. Alles. Alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

0: En de Melody Stars waren dat ook nog even. En de Familieman, jawel. En hier is Lou Reed. En The Perfect Day.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

was even Adele natuurlijk. Easy on me. En tot dan het nieuws van 11 uur. Blijven deze nog maar even van Diane Warten.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het politieonderzoek bij een woning aan de Ewijkseweg in Overasselt is vanochtend nog volop bezig, bewaakt door zwaar bewapende agenten. Burgemeester Juri Mintzes kondigt meer informatie aan over mogelijke sluiting van het pand dat eerder werd aangevallen door tientallen bewapende mensen. De gemeente plaatst ook camera's zodra politie het terrein vrijgeeft. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is eind augustus in Frankrijk aangehouden met 231 kilo cocaïne aan boord, te waarde van 6,8 miljoen. De Franse douane ontdekte de drugs bij een controle langs de snelweg. Het zat verstopt in het ventilatiesysteem van de cabine. De chauffeur maakte een zenuwachtige indruk en vervoerde opvallend goedkope Spaanse mousserende wijn. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld nadat in sommige ervan te hoge concentraties van de E. coli-bacterie zijn aangetroffen. Deze bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Ook fonteinen zonder juiste zuiveringsinstallatie zijn preventief uitgezet. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Amsterdam telt in totaal 88 fonteinen. Het Amerikaanse leger heeft in een jaar tijd 227 mensen gedood tijdens aanval op vermoedelijk drugsmokkelboot in de Grote Oceaan en het Caribisch gebied. In totaal werden 68 aanvallen uitgevoerd binnen operatie Southern Spear. Drie vermoedelijke smokkelaars overleefden de operaties. VN-experts huisden gisteren dat de VS stopt met deze aanvallen, die zij onwettig dodelijk geweld noemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend overheerst bewolking. Er vallen in het noorden en westen enkele buien. Later trekken deze neerslaggebieden verder over het land. In het noordwesten klaart het tegen het middaguur op. De temperatuur stijgt naar zo'n 18 à 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Muziek met Erik.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

Diana Ross en de Supremes natuurlijk en The Happening. We gaan door met Andy Kim. Baby, I love you.

0: mind. De kluisgei. Nou, door met de volgende maar hier.
1: Dat is wel even deze natuurlijk, hè?
0: Ja. René Schuurman. Is dat leven niet mooi? Moet er wat van maken natuurlijk.

En Chris Andrews, jawel. De Woman in Concert. En er was even weer zo'n evergreen natuurlijk, hè. Nou, John Denver. Hier is Andy Song.

Sally en I'm Sorry. Kan ik je meteen al vertellen dat morgenmiddag om 2:00 Nostalgia weer. Is Buddy Holly nog? Oh,

Scarlet Ribbons. En dat was even de Cats. Je luistert naar Muziek met Erik. Dit is even Charles achtervoer. The old-fashioned way.

Sandman. Ja, dit was het dan nou weer. Ik heb er nog eentje. Maar volgende week dan gaan we er gewoon weer mee verder. En morgenmiddag natuurlijk de vrijdageditie van Muziek met Erik. En om 2:00 nostalgia. Je weet, helemaal terug van weg geweest. Ik laat je achter met Connie Francis. My Happiness. Smaak.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
2: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wat als er een gieselingpaard op een veerboot naar de Waadeilanden? Nou, de veiligheidsregio die had zijn scenario oefenen. Jesteraas meer hoor in Nooi Friesland. Maar ik muziek, het Waar van Tjitske Wimmega en het Nijzertoren Media van Fijke Wouda.
6: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Die maait ze jouw kwastie vakkundig en secuur skin. Ik heb jullie een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
10: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
11: Nooi Friesland.
12: Lars de Leeuw.

0: Comes My Baby van The Mavericks.
1: Van Tolve om het in oren.
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland van Tons die 3 september. En we hadden het over een oefening van de veiligheidsregio op de Waadzee. De veerboot Oert is een gieseling naai spelen. Verschaten helpt Jason die werken daar al mooi.
3: Ja, dan denk ik dat ze vanuit de veiligheidsregio daar echt wel heel erg trots op zijn.
0: En we praten over het centrum van Jester Warden, want dat laait heel nul op de kop. Maar een speciale boottechniek wordt er een leading online. En we hadden het aanstek nog over het voetbal in Frenscher. En Aard Staatjes, die wordt op een bijzondere wijze betocht in Ljouwert. Maar het is nou eerst tijd voor het Waberjocht en dat komt Joert van Tjitske Wieminga. Een goeiemorgen.
4: Ja, een goeiemiddag, zou ik zeggen.
0: Excuus, ja, haast heel nogelijk.
4: Ja, nou, er vallen gatten in de bewolking, maar op orenplakken valt er nog een bui. De matige ontkrachtige westenwind is vlegerig, maar een peer windstieten in het noordwestelijk kustgebied. En bij dit alles is het nou een graad of 20. Nou, jong is het droeg, maar boppelaan wat kalmer waar. Maar in de nacht helpt de wind in het kustgebied aan en schoot er eerst weer een bui hoor. Nou, manier viel het warm oor, mijn jochentje graden. Maar verder is het compleet jest, met flink wat rijnwetter en een vrij krachtige ontstwarmige zuidwester en zware windpoesters in het kustgebied. Maar midje is het vaker droeg en zakken de wind een beetje aan en is het dan een gratis zandje.
1: Oort in oren, Noe Friesland.
2: Omroep Friesland.
0: Wat batter als er wat goed misgiet op een veerboot midden op de Waadzee. Dat was het waas die te joen tussen Holwert en het Ameland wie het weinig oefenen in de grote crisisoefening Poseidon. Helpt Jason en andere organisaties die werken daarbij gear op het wetter, in de loft en op het loon. Verslagjouwer Gita ten Nijenhuis van de Waddenomroep die weer bij de oefening onwezig en die praatte mooi Tim Bakker van de Veiligheidsregio Friesland. Een van de partners die het mooi doet aan deze crisisoefening.
5: We hebben een grote veerbootoefening gehad. Daar vond zich een incident plaats midden hier op de Waddenzee. Een complex incident waarbij meerdere hulpdiensten moesten ingrijpen en moesten helpen om het scenario op te lossen.
6: En welke hulpdiensten moesten meewerken?
5: Zonder dat ik alle mensen vergeet, maar de kustwacht deed mee, brandweer deed mee, de ambulancediensten, reddingsmaatschappijen deden mee en politie.
6: Hoeveel mensen waren er in totaal betrokken bij deze oefening?
5: Wij werken samen met 250 studenten van de NL Stende en de Maritieme Academie in Harlingen. En daarnaast nog alle hulpverleners en ketenpartners die ons ondersteunen bij deze oefening. Ik denk bij elkaar ongeveer 350 tot 400.
6: Heel aantal.
5: Dat is een behoorlijk aantal.
6: Ja, en waarom is het zo belangrijk om het hier te doen?
5: Juist omdat de Waddenzee voor ons een complex object is. Hè. We kunnen moeilijk daar te plaatsen komen. De bereikbaarheid speelt hierin. Een stukje alarmering ook, hoe we daar met z'n allen moeten komen. Dat is echt iets wat wij graag willen oefenen en ook kunnen oefenen gelukkig.
6: Want hoe ging het vanavond?
5: Over het algemeen goed. Natuurlijk zijn er wat leermomenten voor ons. Dat hoort erbij. Maar we kijken terug op een positieve oefening.
6: En wat voor leermomenten moeten we dan aan denken?
5: Het zijn leermomenten, een stukje alarmering, opkomst daarbij, communicatie. Dat zijn echt wel de standaard dingen die we vaak terugzien. En daarbij anticiperen we ook om dat verder te oefenen in de toekomst.
6: Ja, want wat gaan jullie daarmee doen?
5: We pakken het voor volgende oefening op. Het zijn leerdoelen die we volgende keer weer meepakken. We evalueren deze oefening ook met onze partners erbij. En voor de volgende oefening is dat weer iets wat we willen oppakken.
6: Hoe uniek is deze oefening?
5: Nou, zo'n oefening komt niet vaak voor tussen de 1 à 2 keer per jaar. Zeker op deze schaal. En ook met fysieke eenheden wat je hier allemaal ziet, dat komt niet vaak voor, nee.
6: Een stukje zee en dergelijke nog spannend?
5: Voor ons, wat ik eerder ook aangaf, ja, het is iets complexer. Een oefening op de vaste wal is voor ons iets vertrouwder om het zo te benoemen. Maar juist voor Friesland is dit uniek om te oefenen en mooi dat dat kan. En ook moet.
6: Je had het over 250 studenten van NHL Stende. Wat deden die?
5: Die doen voor ons het tegenspel aan boord. Nogmaals, was een complex scenario aan boord. Een gijzeling, een gemutseling daar aan boord. En ze geven ons het tegenspel daar.
0: Ja, dit soort scenario's die willen dus net vaak oefenen, maar binnen wel wichtig. Want ze binnen somtien best complex, vertelt Jan Regeling van de Veiligheidsregio.
3: Kijk, eigenlijk begint met een melding van de veerboot. En zo'n melding komt binnen bij het kustwachtcentrum. Die maakt een analyse en die alarmeert reddingboten en een search and rescue helikopter en alles wat daarbij hoort. Nou, zo'n melding wordt door het kustwachtcentrum ook doorgezet naar de meldkamer van de veiligheidsregio. Dat is de meldkamer voor ambulancediensten, brandweer en politie. Dus die gaan ook opschalen. En eigenlijk betekent dat we meer functionarissen, dat we een crisisorganisatie actief krijgen. En dat je inderdaad ziet dat bijvoorbeeld voor het aanlanden van de gewonden, maar ook dus voor de opvolgende zorg, dat daar bijvoorbeeld heel veel ambulances, maar ook het Rode Kruis hier in Holwert worden klaargezet. Om als dan de KNRM die mensen hier aan de wal brengt, dat ook dan daadwerkelijk de geneeskundige hulp klaar staat om hier die hulpverlening goed te doen.
6: Ja, heel veel partijen dus. Is dat lastig qua samenwerking?
3: Nou, het is niet lastig, want eigenlijk iedereen zit met hetzelfde doel in. Dus ook tijdens een echt incident van, hey, hoe kunnen we nou op een goede manier samenwerken om de mensen zo goed mogelijk hulp te verlenen. Maar het zijn natuurlijk wel partijen die hun eigen verantwoordelijkheden hebben, die soms ook gewoon hun eigen vaktaal hebben. En dan is het wel mooi dat in een oefening als deze dat allemaal bij elkaar komt. En dat we ons daarmee ook voorbereiden op eventuele daadwerkelijke incidenten. En daarvoor oefen je uiteindelijk.
6: Een grote oefening. Hoeveel slachtoffers waren er?
3: Nou, uiteindelijk waren er op de veerboot, en dat zeg ik even uit mijn hoofd, zo'n 220 mensen om nabij. Aan boord waren een aantal gewonden en er lagen een aantal mensen in het water. Voor mij lagen er 5 als oefendrenkeling in het water. En aan boord van de veerboot ook nog een aantal tientallen slachtoffers. En de rest was figurant, die had verder geen slachtofferrol. Maar was natuurlijk wel betrokken bij het incident en zijn uiteindelijk ook hier veilig aan de wal gebracht.
6: Kunt u nog even uitleggen wat uw rol was vanavond?
3: Ja, als je achter ons kijkt, daar zie je de mobiele commando unit. Dus eigenlijk wat we zien is, als er op wordt geschaald, dan wordt het niet alleen opgeschaald in eenheden, dus ambulances, brandweerauto's, maar ook met een crisisorganisatie. Dus bij grootschalige incidenten komt er een crisisorganisatie. Dat doen we dan in de vorm van een gripopschaling. Het was nu een grip 2 uiteindelijk. Maar wat er dan ook komt, is een lokaal crisisteam hier die zitting neemt in zo'n commandocontainer. En mijn rol is als leider Kopie om samen met de officieren van dienst van al die kolommen, van ambulance, van de brandweer, van de politie, geneeskundig, bevolkingszorg, om samen te doordenken wat nodig is om het incident te bestrijden. En dat doen we in zo'n commandocontainer. En wij zijn dus een van de crisisteams van de crisisorganisatie van de veiligheidsregio.
6: Nou, heel veel mensen hebben dus meegedaan vanavond. Bent u dan ook trots als u om zich heen kijkt?
3: Nou, zeker. Kijk, het feit dat je met zoveel mensen en zoveel partijen een avond vindt waarop je zegt met elkaar, we gaan dit beoefenen. En we gaan dit beoefenen om ervoor te zorgen dat we het echt gewoon goed kunnen. Hè, op het moment dat die hulpvraag komt, dat we het dan ook daadwerkelijk kunnen doen. En partijen als een kustwacht, maar ook een rederij als Wagenborgen, die werkt daar aan mee. En al die vrijwilligers die vanavond op woensdagavond die oefeningen willen doen, om ervan te leren. Ja, dan denk ik dat we vanuit de veiligheidsregio daar echt wel heel erg trots op zijn.
0: Een bijdrage van de Waddenomroep, wie dat?
2: Noi Frieson, Media Oersjoch.
0: Ja, dan is het nou tijd voor het Nijsuut, de Orenmedia. En Feike Wouda, die had dat voor u opzocht. Een goeie middag, Feike.
7: Ja, goeie middag, Lars.
0: En wat had dan precies al je voen?
7: Nou, een bijzonder ongeluk op de Rijkswei in Roermond van de Moon. Ik hoop net dat mensen nog aan de lunch zitten. Maar er was een vrachtwagen met dong. En die moest een neetstap, meidje. De auto voor de vrachtwagen stier niet op de rem. Dus die vrachtwagen maakt een neetstap. En door die kref van dat rem is die lading dong. Tjinnen vast hier van de tank onklapt. En via de klep is het naar buiten vlijn. En de chauffeur hier doet op weg, maar hier het hier.
0: Oh.
7: Dus de hele cabine er ik nog onder. Ach. En de man zelf ik. Nou, hij is nog wat rood naar een parkeerplak. Daaruit wij had hij de helpchase bellen. En daar is ik wasco voor glans op de dik. Want ja, dat glier is alle kanten nu vanzelf dat dat al hier op de dik leidt. Het is intussen een keer maken. En een collega die had de tank met de resterende lading dong maar even oornam. En de vrachtwagenchauffeur die komt daarna even opfrissen.
0: Net de beste dag in zijn carrière.
7: Net de beste dag, nee. Middelbare squal in Grange, die, of Grange Law, mag ik zeggen, die had een squalreisje van 4 VWO in Tsjechië inkwart.

0: leerlingen die het hadden wel onder regels houden, die ondervinden nou de gevolgen. Maar voor deze school is vertrouwen de basis. Ook het vertrouwen om je aan afspraken te houden. Ja, en in dit geval vindt de squad het dus belangrijk om een signaal uit te jaan. Dus ja.
1: Ja, nou ja, ik
0: hebben dat net
1: vind
0: al
1: het... Het jet er een beetje bij,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, het jet er een beetje bij. Ja, je mag het ontdekken.
1: De mensen die hebben we onderregels houden, hebben we ook nog hoeste schoenen. Dat gaat wel heel fier.
0: Het gaat heel fier, ja. Dus zijn net voor incidenten in Praag zwaren. Nou, dat ik nog. Dus het is ik net dat ze daar nou voor oorlijst zwaren.
1: Nee, precies.
0: Nou, je krijgt even over de grens. Bij Kuinderen, de heste de burcht van Kuinderen. Resten van het middeleeuwse kasteel kwam in Jantje 43 te Vaskien. En er wordt nu nieuw archeologisch onderzoek dienen. Met nieuwe technieken beziek je archeologen de missende puzzelstukjes over het verliezen van het kasteel te vinden.
2: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen, kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen hier hebben gewoond en geleefd.
0: Ja, ik zeg, ik kwam nog in documentaire door die heren van Kuinderen. Dat waren toch echt wel belangrijke heren, inderdaad.
1: Oké. Okay.
0: Want die hadden de hele controle. Ik was de Isel en zo opwoest, dan moest bij Kuinderen del.
1: Oh ja.
0: Ja, dan koest betalen.
1: Ja, precies.
0: Dus,
1: ja. Zo werkt dus, het, hè?
0: Nee, daar hebben we een burcht voor nodig, natuurlijk. Dan de Japanse politie, die had een man onthouden voor het deermeidje van 30 hamsters in een hotel. Een paar weken daarvoor wie hier ik al onhouden voor het deertraapje van de hamsters. De verdachte is een 36-jarige meiwerker van Middelburgse Squallen. En ja, hij was dus oppaakt voor zinloze moorden op 30 hamsters. Ja, het is een beetje een rare fetish, heb ik het idee. Hij had het dingen in zogenaamde leefdeshotels. Die zijn bedoeld voor kwarten verblouwen voor koppels, voor keppeltjes. En ja, twee vrouwen die hij daar moeite had, die ben ik onthouden. Want ja, wie ik nog een van die vrouwen, die wilde sowieso bij belutsen, bij deze van deze bisjes. En ja, op een telefoon van de verdachte zie ik video's waarop, daar wilde dus op te zien. Waarom? Dat is nog even de vraag. Want daar had de man ook geen verklaring over online. Ja, dit is natuurlijk wel een heel bijzonder verhaal. Ik weet net waarom die man het zou op die hamsters versjoen hier.
1: Ja, ik weet er eigenlijk wel misselijk van. Ik vind,
0: het is een beetje een raar verhaal.
1: Ja.
0: Ja. Dus, ja, zullen we dan maar gauw ophoren?
1: Nou ja, dan moeten we hier maar mooi eindigen.
0: Ja, toch? Is, ja, het is wel bijzonder.
1: Het begonsmarig en het eindigen deksmarig.
0: Ja, dan hebben we een thema te pakken.
1: Ja, nou, dat komt Fijkenwouda. Ik weet net als mijn onweerkomen meest. Nee, grapje. Fijkenwouda, dank u wel voor die media, hoe joch. Het is nu 18 minuten naar 12. Ja, er komt een steenmooi een gedicht van Aart Staartjes in Ljouwert. Waar en waarom dat je staast? Nou, Douwe Bob,

0: douwe Bob. Mooi, slow down. Ja, de bekende acteur Aad Staartjes die krijgt een poëzijtegel in Ljouwert. Op het plakdet Meneer Aad uit Sesamstraat, Sois in Lien bij een verkeersongeluk om het Limkaam, komt een stiermooie tekst van de dichter Willem Wilmink. Staartjes wennen de laatste jaren van zijn lim in Dronriep. En Geert de Vries die is van de stichting Poëzietabloos en die hebben we nog aan de telefoon. Een goeie middie.
1: Ja, goeiemiddag Lars. Hoi.
0: Hoi. Waarom moest deze tingstie in de komen?
1: Nou, het initiatief kwam uit die week, de MTV week, zo heet die officieel, hier in Ljouwert. En ja, wij hier altijd nog het idee van, we hebben wel een gedicht van Willem Wilmink. We hebben wel een plakje aan. En dit kwam al een keer heel mooi bij elkaar. Want het, ja, Aastatjes die is bij een heel raar ongeluk is er omkomen. Op 12 januari 2020, hier aan de Hazestreetwei. En dat we hier nog in de Vossenparkweek. Nou, mij die weekpanels hebben we al praat, dat kunnen we nog mooi realiseren. Ik als een soort ja, betinking van nou, die bekende. Ja, wat we er net hebben. Acteur, regisseur, presentator. Hij had documentaires maken. Maar hier is het bekendst, denk ik, als Meneer Aad van Sesamstraat.
0: Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Ja, je had dus kiezen van een gedicht van Willem Wilmink. Het gedicht ja. Dood zijn duurt zo lang. Waarom krijgt dat gedicht?
1: Nou, wist je, dat is ik vadroegen. Troch Tommy uit Sesamstraat. Bij de begrafenis ik van Aad Staartjes. En Willem Wilmink die schreef teksten. Gedichten ik, teksten voor Sesamstraat, ik verklok u trouwens. En ja, dat vonden we heel toepasselijk. Het is niet fijn om dood te zijn, soms maakt me dat een beetje bang. Het doet geen pijn om dood te zijn, maar dood zijn duurt zo lang. Nou, heel ontroerend gedicht is dat, het is langer. En dat vonden we heel passend. We hadden contact met de widow van de Aastaties. Die werd nog altijd een intro riep. En die weer ik nou, heel wies mij. En ik mooi vond ze dat, omdat dat gedicht krijgt als een soort eerbetoon aan haar man, aan haar staartjes, om dat gedicht op die poëzietableau te plakken.
0: Ja, jouw zoon kijkt al, het komt dan om de Hazestreet. Waar krijgt?
1: Nou, ik dacht dat de Westerparkstreet, Hazestreet, daar had dat ongeluk plakt van, het tragisch ongeluk. En nou, daar eigenlijk tegenbij, in het trottoir.
0: En wanneer?
1: Dus het is echt een plak trouwens dat nogal tiet nek blommen der lijn. Mensen die verloren zijn in de sjoggen, dat gebeurt nogal tiet. Hij heeft heel geliefd, hè, als Staartjes. Ja, waar ken hem net als die nukkige, rare man uit de Sesamstraat, meneer Aad. En trouwens ook van heel soort andere dingen. Maar dus ja, mensen die halen wat mij deze man. Dus dat is juist nog altijd blommen. En wie toch nou een blommend eerbetoon is als tien, krijgt dat tot plak.
0: Ja, want als ik het goed heb, dan zit er eigenlijk nog een foto van hem op dat plak nou, toch?
1: Ja, ik dacht net dat die foto er nog weer.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben niet helemaal zeker, maar ik dacht dat die foto inmiddels voor het weer.
0: Maar er zijn nog altijd mensen die het dus heen gaan om, nou ja, om hem te betinken.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar komt nou in elk geval een nijplak voor, dus mooi deze stier. Wanneer wordt er al splitst?
1: Nou, ik denk, we denken dat door in de onlisik, maar de initiatiefnemers zeg, met de MTV Week, het weekpanel daarvan en het weekpanel van de Vossenpark Week. Het is correct op de grens van die beide weken. En nou, dan mogen we nog verder even onlisik gaan. Maar ik denk eigenlijk ergens eind van dit jaar, begin volgend jaar, 12 januari, dan is het Sonier Isselwelien dat ondermaakt plakvond had. En nou, dat vonden we eigenlijk wel een mooi moment.
0: Ja, nou, dat is zo'n heel mooie datum bij zijn kind inderdaad. 12 januari is dus misschien mogelijk de ontbleting van die stien. In elk geval, dank voor jouw taaljochting.
1: Ja, succes verder met de uitsturing.
0: Dank u wel, Geert de Vries weer dat, van de Stichting Poëzietabloos. Ja, dus hoe die betinkstien eens mooi een gedicht van Aad Staartjes.

0: Papa Don't Preach van Madonna, weer dat. En het is nou 12 minuten voor jou, Ian. Dadelijk het Frieske Nijs in het kwad. En dat wordt lezen toch Timo Jepkema.
1: In Bureau de Vries.
2: Een nieuwe wijze van weien, van eco-erf.
3: De meeste mensen die eten ook biologisch. En ja, die vinden het heel belangrijk om daar. Die hebben daar verbinding mee.
2: Een groep mensen docht dat in Bolset.
3: Het is een hele lange adem, maar het is een heel leuk traject eigenlijk. Waar je heel veel leert.
2: Green en vooral sociaal.
4: Je wil op een orde mee samenleven. Nou, waar begint dat? Bij jezelf.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we al van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
10: Nee, Attents met ds.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is nou precies Jelwe Ian. Die het waar het nijs in Friesland. En dat komt van Timo Jepkema. Goeiemiddag, Timo.
14: Goeiemiddag. Boeren, mij skiep, kei, geiten en hinders van Vreethover op de polderdieken wijdje litten. Wetskiep Friesland loekt die dijt verbod op wijzen op kwetsbare wetterkeringen in. Dat verbod jilde zo'n 18 augustus, vaak goed 2600 kilometer rond dieken. Door de lange droogte wie het gas daar op soort plakken te zwak. Neemt het wetterskip is het verbod nou net meer nodig. Pieter-Jan Posma houdt op als adviseur van het scootje van Ljouwert. Dat meldde Bron van Omroep Friesland. De 44-jarige Posma kwam vrienden hier bij de bemanning van Ljouwert. En houdt een benam dwaande mij de tactiek van de sielerij. Hij bracht een soort ondervinding mij, trots zijn drievoudige deelname onder de Olympische Spelen. Waarom het erop had, is net bekend. De Nederlandse volleybalvrouwje met de Friesin Marit en Hester Jasper. In de selectie speel je vanmiddag de kwartfinale van het EK. Tegenstander om 3 uur is Polen. Nederland won in de 8e finale van Slovenië. En je hebt op basis van de vrouw ranglijst daar een van de outsiders van de titel. De groepswedstrijden waren in Azerbeidzjan spelen. De beslissende fase van het toernooi is nu in Istanbul. Sint-Niek stiet je in het teken van de 24e allegorische optocht. Er rieden in het dorp vlakbij de Jouwer 14 grutten en 6 liedse prilwijn mei. Begeleerd trog muziek van verskate korpsen en fanfares. De organisatie verwacht het weer duizenden mensen langs de route. Efter de wijn zitten vaak manwerk van stritten, jongeren en orenvrijwilligers. De optocht is een van de grutste tradities in het dorp. Onze vier.
0: Oké, okay, Timo, je hebt gemaakt. Dank u wel. Ja, het is druilerig waar je hoort, hoe het vierde komt, maar het waar dat Jeremy Aast van Tjitske Wibinga in dit allegorische Nijsprogramma.
15: Bouw of metaalproject?
16: Staal Digitaal.
15: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar
16: staaldigitaal.nl.
8: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeesje mij in beëining.
18: Maar gewoon CA Plus een certificering.
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
19: Staal, zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
21: De garage in jouw omkrieten?
22: Heima, service en auto's. Is de vat Els.
23: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
24: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
23: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
26: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
27: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
26: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
28: Noe in Friesland.
29: Lars de Leeuw.

0: In het centrum van Jesterwoude binnen ze een wetterleiding aan het onlissen. En dat doen ze maar een hele speciale boor. Nou, hoe dat kijkt zit, dat Jester haast. Maar eerst tijd voor het waarbrugt. En het komt Joert van Tjitske Wieminga. Goedemiddag, Tjitske.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zal het kijkt al, het is wat druilerig. Het waait hut.
1: Ja, zeker. De wind die neemt zeker taan wielstadje naar het noorden te rijden. Ik riet onderwijs ze krijgt van Tveen naar Ljouwen ta. En doet ik voorbij Grauwewier, moest ik echt wel het stuur wat steviger verst houden. Dus hoe noordelijker je komt, hoe steviger de wind. Hij waait uit het westen, maar is matig ontkrachtig. Dus windkrachten 5 en 6 stieten wel in het noordwestelijk kustgebied. En wat me ik opvoel is dat er hier en daar toch zal wel wat gatten in de bewolking vallen. Er zijn mooie stapelwolken te zien tussen die gatten. Dus de zinnen die liet hem ik ze nou dan eens even zien. Maar ik heb ik zeker wel 2 keer wat rijnwetter gehad op het oude ruut. Dus het is wat wikselender heel type. Maar het viel net een spruitkaart on. Nou, dat litten de sievers dan ik zien. Skilge en Kwaim die schroeven allebei de 20 en hele graad. En in Kwaim is van de morgen nog haast 2 mm rijnwetter van. Isbrechtum zit op 21,1. 20,4 dan werden in Eekmariep. En 20,6. Ja, dat wordt op een heel soort plakken skreun. Laaksem, Bakkeveen en Siegerswaard. Dus ja, echt koud is het net. Nou, wat ik vermeer je verwacht is dat het waarbeeld net een heel soort verroren. De zinnen die lid hem zo noemt dan een sham. Maar dus koot ik nog heel veel wat een licht buikenoer. Maar voor het grootste part zal het droeg wezen. En ja, wat een gries waarbeeld. Verder jong, dan zal de wien een boppelan wat del, ja. Dat durft maar heel even, want in de nacht dan neemt vanuit het naar het westen waar de wind daar toch zo wel behoorlijk on. En zo rond het einde van de nacht al een windkracht zon steen kennen in het noordwestelijk kustgebied. En hij waait dan nog uit het zuidwesten wij. En met die zuidwestenwind wordt er echt warm en vochte lucht onviert. En ja, dan hebben we een minimumtemperatuur van zo'n 17 graden. Maar ik verwacht zo aan het einde van de nacht dat hij al op 18 of 19 graden zit.
0: En betekent dat dan dat het morgen relatief warm is?
1: Ja, in elk geval de start. Want we hebben morgen een passage van een keldfront. En die zal in het eerste part van de dijplak vinden. Dat betekent dus dat we dus inderdaad vrij warm en zoel de dij uiteenzetten. Maar dan stiert ik al een flinke bak wien uit het zuidwesten wij. De ken windkracht zon en 8 komen te steen in het noordwestelijk kustgebied. De benelen binnen het nog net heel eens oer waar dat die windkracht 8 komt te steen. Vandaar dat ik dat KNMI alleen nog een cordegiel uitjong het in de provincie Noord-Holland en Zuid-Holland. En nog net voor de Waadeilanden en Friesland. Wat ik nou ontnota sinds ik ken is dat de grootste verwachting is dat de zuidwesthoeken, dat daar misschienlijk nog een windkracht zon en 8 mogelijk is, maar daar ik zwieren windstitten. Dipper het land in, daar horen we een vrij krachtige windoer en ja, de meeste rijnwetten, want die steuring, daar zit behoorlijk wat rijnwetten op. Dat liep nou over het noordelijke part van de provincie te lopen. Nou, de zo lokaal wel eens meer dan 20 mm rijnwetten vallen kennen. Nou, en dat front, dat schoot ze geen waar je de man tiert en in erin van de meeste ja, toch zo richting het zuid-eerste en dan komt ik de rest van de provincie onder beurt. Dus ja, dat is het eerste part van Adijn. Een klap tonger is ik mogelijk, maar dat zal op een heel soort plak net het geval wezen. En dan in de media, ja, dan wordt het dus daar gewoon droeg. En dan lit een wien een heel diep pietse zakje. Komt wat meer uit het west noord noordwesten en dan vielen we echt dat we in een orenluchtsoort komen. Want in de maand hier dus nog zo'n jochentje, misschien nog wel 20 graden. Maar in de media, dan houdt het mij een zonnetje of 18 graden. Op en nou ja, dan jerk de meesten denken, oh, dat is maar 1 of 2 graden, maar omdat het een orenluchtsoort is, viel het ik echt wel oors om.
0: Oké, en als ik de zaak goed begrijp, dan is de kans nog best onwenselijk dat het KNMI mooi een waskoging komt van morgen.
1: Ja, en omdat het, dat is dus even de vraag, want als het alleen nog maar om de zuidwesthoeken gaat, dan dat ze voor tongerbuien regionaal waskoging kennen, maar nevens mij dachten ze dat nog net voor Wien of voor Zwieren Rijnval. Dus ja, omdat het dan Sanlietse hoeken van Friesland is. Ja, ik denk dat ze dus nog net op cordegiel steen. Maar ik sluit het net uit. Altijd wat meer naar het noorden, dan schoot het grutte Wienfield. Dan pakt het ik een grutte pad van Friesland mee. En dan zou het samen wel ik voor Friesland jongeren kennen.
0: Ja. Oké, en dan zullen we nooit weekend, want ja. Ik ben wel weer sneuwen.
1: Ja, nou dan komt er wat meer kalmte in het hele gebeuren. We komen onder invloed van een hege drukgebied al. Nou ja, zullen we daar op sneur alleen nog van merken dat er wel volle meer zinneskien waar is. Dus kan toch ik nog wel eens even een lichte bui. En die wien, noordwestelijk, is nog heel tijd matig ontkrachtig. En althans zijn buiken oerskoot. Ja, dan viel je ik wel dat je, nou, dat het echt wel een stuk frisser is. En dan op snijn, ja, dan komt de wien er niet in. Werd heel veel uit de orenhoeken wij uit het zuid-noord-zuid-eersten. En dat merken we, want er zit nog een heel soort warmte in het zuiden van Europa. Ja, dan krijgen we een hele zwakke, misschien matig. matige wien, maar ik werd een ongename temperatuur 21 om 23 graden. Het bloed droeg mijn heel soort rondte voor de zinnen. Dus die snijn, ja, dat is wel echt de knapste dij van de week. En dan op Menje, ja, dan merken we alweer dat dat hege druk bij het vierde scoot. Vanuit het westen waar komt wat meer bewolking opzetten en dat we dan Oedijs droeg houden, dat is nog even de vraag. Maar de zinnen is er dan nog bij en ik dan soort nog makkelijk opwarmen kennen naar 22 om 24 graden. Dus ja, snijen en Menje liek je echt nog wel echt prima dagen te worden.
0: Ik vind de moeilijke tijd van het hier, want ik weet nooit wat ik om had.
1: Nee, en dat is ik dreeg en het is echt zo'n oergongsrieten, hè, dit. We zitten tussen de simmer en de jest in. En die tussenfase, ja, nou is de jest sowieso al een oergongsseizoen, maar deze fase is, het is ook wel heel dynamisch en ik vind het eigenlijk ook wel pittig. Maar het is wel heel leuk.
0: Mooi, dank u wel. Tjitske Wiemega.
1: Joe.

0: Heger van Jan, wie dat. In het centrum van Jesterwaarde wordt een nieuwe wetterleerling online. Bijzonder is benam de manier waarop dat bart. De stritten die hoegen daarvan net over het hele traject opengekomen te worden. In steed daarvan wordt de leerling met een speciale boortechniek onder het centrum toch online. Verslaggever Dennis Terpstra die bocht een besite aan die wetterleerling en die spruts met Jelle Soller en hij is de uitvierder van dit project.
1: Wie hij hoort een gestuurde boring maken van in opdracht van Vitens. En daarbij hebben wij een 3-4-50 waterleiding ondergronds trots centrum Hindeluts.
2: Ze krijgt de wind wel een stukje verom en de wind er hele grote buizen. Die wind kon trots de loft erom. Die steunden op een soort van containers. Dat is wel een vrij uniek ompak.
1: Ja, zeker. Zeker. De uitdaging is natuurlijk om het hele centrum bereikbaar te houden. We gaan mij omwend te maaien. En mijn winkeliers. En natuurlijk het verkeer. Dus dat weer de grootste uitdaging in de voorbereiding van het project. Om te zien van, hoe gaan wij het centrum bereikbaar? En daarbij hebben wij de buis van de volgende uitlijn door containers. Zij nemen de flyovers. Waar het verkeer, de vrachthouders, onder de buis erover rijden. Dat het hele centrum eigenlijk in principe bereikbaar is.
2: En binnen meestal vast ook heel blij mooi.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is natuurlijk een hele operatie om dat zo vol te krijgen. Maar het is fantastisch voor ons. Ja.
2: En het gaat ook wel om een vrij groot gebied, toch? Tenminste, ik zeg een heel volle containers in mijn buis.
1: Ja, we hebben uiteindelijk vanuit de Brinkstraat, in de Brinkstraat hebben we rolstijlen opgesteld. En vanuit het zogenoemde Rode Plein in Oosterwolde, daar zijn de containers opgesteld. En daar hebben 20 containers opgesteld met rolstijlen en flyovers. Over een lengte, totale lengte van 433 meter.
2: Nu stonden wij hier op het einde van het traject, kan wel zeggen. Want je had de buis nou helemaal onder het centrum teruglutsen, toch?
1: Ja, dat klopt. Uiteindelijk, ja, voor u is dit het beginpunt. Hier is dit de boormachine opgesteld. Dus hier is de zogenaamde pilotboring begonnen. Dat weer de eerste fase, de tweede fase weer het rommelen van de boortunnel. En de derde fase weer het inloeken van de boorbuis. En dat hebben we dan hier gedaan.
2: Ik zie mij Amanda Sinema-Hovenga van Vitens. Ja, waarom is deze wetterleerling hier nodig?
3: Wij kregen vanuit de gemeente de vraag vanwege een herinrichting die ze willen gaan uitvoeren in het centrum. Of wij ook nog werkzaamheden hebben om te verrichten. Dus we zijn gaan kijken van, hebben we nog iets met de waterleiding? Die stond voor ons ook op de planning over een aantal jaren. En die hebben wij naar voren gehaald, zodat wij vooraf de hele herinrichting van het centrum de leidingen kunnen gaan vervangen.
2: Nee, het centrum had weinig last hoe, want hij luidt er nog in, maar ze had weinig last hoe van het vervangen.
3: Ja, zeker. Daar hebben we ook gewoon zo goed mogelijk ons best voor gedaan. Zo min mogelijk overlast. Ik kan het nooit helemaal wegnemen, maar op deze manier hebben we het wel goed kunnen beperken.
2: Yeah. Wat voor gebied geeft deze wetterleiding betjening?
3: Het is een belangrijke transportleiding voor het gebied in Oosterwolde voornamelijk.
2: En hoe wichtig werd het dat die nou vervangen waren?
3: Uiteindelijk als hij lekkage krijgt, dan is het toch wel een grote leiding met een aardig wat water wat doorheen gaat voor de omgeving hier. Dat ze toch wel drukklachten kunnen ervaren. Dus op deze manier is de leiding gewoon vervangen. En als er dan een keer wat gebeurt, dan kunnen we het opvangen op die manier.
0: Amanda Sinema Hovenga, sorry dat, zij is van Vitens. In een reportage van Dennis Terpstra.
4: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
5: Oont 1 uur.
6: Oont 1 uur.
5: Nou in Friesland.

0: Animal van Cat's Eye. Ja, je zoen haast net denken dat ze er net in me heen, maar sportclub Frentje die had weer een Vallis team. Nooit 3 jaar lang geen Vallis in hand te hebben, komt de club uit de ster dit jaar weer uit in de 4e klasse. Achter de schermen is er het werk om dit Valko te krijgen en mooi succes dus. Verslagjouwer Jelmer Kampen van Omroep Zilt die praat met initiatiefnemer Aukje Kuiken, trainer Geert Kuiken en speelster Mare Burgsma.
1: Nou, het is in 2023 is het gestopt. Toen waren er gewoon echt te weinig dames om überhaupt een team op de been te krijgen. Vorig jaar ben ik bij de TC-kamer. Technische commissie van de SC Frentje. En toen heb ik eigenlijk als doel gesteld dat we weer een dames in krijgen. Nou, dat is uiteindelijk lukt. Oproep via social media. De MO20 van Frentje, die we toen wel hier de binnen een peer van Oergang van de dames. We hebben een peer dames van Chum erbij gekregen. Chum is spietig voor hun, maar die kregen op een gegeven moment net meer een team. Bij elkaar. Nou ja, geluk voor u, voor SC Frentje. Die dames hebben er eigenlijk bij gekregen. Daar werd een paar vriendinnen van. Via de oproep op social media ben er een paar bij komen. En nou zitten we op een jontje dames. Dus eigenlijk ben ik ontzettend blij dat we dit hier weer een damesteam erbij hebben.
2: Waarom vind je het zo wichtig dat Frentje een damesteam had?
1: Nou, we hebben vorig jaar gezien van, nou, we zijn bezig, de club groeit. We hebben nieuwe accommodatie gekregen. Hoe mooi zou het zijn om dat daar ik weer een dames bij te krijgen. Nou, dus dat heb ik echt als doel gesteld. Heb ik zijn bij de technische commissie. Jongens, we beginnen voor het plaatsen van Frentje. Nou, je hebt er gewoon een dames hierbij. Nou ja, het is natuurlijk ontzettend leuk dat we het varken krijgen. Hè? Het bijzondere van mij is dat mijn tweelingbroer de trainer is. Vind ik heel leuk om te zien. Wij hebben nou eigenlijk volle meer contact dan varentiert. We bellen wekelijks een paar keer even hoe het al reageert. Ik kom bij de wedstrijd te zien van de dames, volle mogelijk. Zelf ben ik nog teammanager bij de MO5. Daar speelt mijn eigen dochter. Ja, al heel leuk voor de toekomst. Ik hoop dat ik er zo lang mogelijk bij blow en dat ik mijn steentje kan bijdragen voor het damesvoetbal.
3: Maar ik ben op zich heel positief verrast. De eerste oefenwedstrijd heb ik al gewoon. En die ging heel goed. Al rond de sneu in de bekerwedstrijd. Hier wat minder. Kwam ik omdat er een aantal spelers misten. We hebben wat blessures al. En mooi werk. Maar ik ben op zich... ik heb er wel vertrouwen in.
4: En heb jij dan ik al een doel van we willen hier in de klas eindigen?
3: Nou, hiervoor al heb ik het doel om toch wel in de top 3 mooi te gaan. Nou heb ik natuurlijk een sneurtje Serum die. En nooit iedereen praat met de trainer van Serum. En die zou echt een hele zware competitie, omdat dat 3e klasse eruit is bij damesvoetbal. Okay. Dus ja, dat zo mooi was dat we toch in de bovenste helft van de competitie eindigen, dan ben ik tevreden.
4: Beetje gek toch, dat een stad als Frentje geen damesteam heeft?
5: Zeker, dat is inderdaad een beetje vreemd, ja. We hier in heel veel vankers in het team, die zitten maar studie of work en die binnen destijds eigenlijk al je ophouden. Dus vandaar dat we op een gegeven moment telkens te weinig in elk weekend. Ja. En spelers moesten lenen van onderal, maar daar wie toen op dat moment ik nog net genoeg aanvoer. Dus we kon ik net lenen van onder.
4: Okay. En nou, Hayo Spilio in dames Ian van Frenger. Ik denk dat ook wel een beetje speciaal is, toch? Want Joachim, kom ik uit de stad?
5: Ja, ik kom inderdaad uit Frenger. Dus ik vind het heel mooi om je weer rond te wijzen. Ik ken natuurlijk vorig seizoen een seizoen bij John voetbald. Omdat daar nog won dames team mee. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat ik hier weer in een kind slekker dichtbij. Kist iedereen. Dus het is alleen maar leuk.
4: Ik een leuke groep.
5: Absoluut, ja. In het begin moet je natuurlijk even wennen, want sommigen komen we nog net helemaal. Ik denk dat het een beetje 50-50 is. Die ene helft is ongeveer meer leeftijd, de andere helft komt van nu de MO20. Dus het is natuurlijk eerst wel weer even wennen om te komen, maar het klikt eigenlijk heel goed.
4: En joh, ik een doel?
5: Nou ja, doel wie natuurlijk heel enthousiast kampioen worden. Maar ik denk dat dat nog een beetje enthousiast is. Dus ik hoop top 4 ongeveer. Zullen we wel mooi wezen? Ja.
4: Hoeveel play-offs voor promotie?
5: Nou, dat is wel helemaal een mooi doel wezen. We hopen als we in de top 4 eindigen natuurlijk een beetje op tweede plak. Vaak in je, dan krijg ik mooi nog maar de play-offs. Dus zo leuk wezen.
0: Ja, dat is zo mooi wezen voor het team. Maar het is natuurlijk het allerwichtigste dat de Noe Frallis voetbal is in Frentje. Een bijdrage van Jelmer Kampen van Omroep Zilt. Wie dat?
6: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, Aasen, dan is het tijd voor Goeiemiddag, mooi Diana de Groot.
6: Goeiemiddag, Lars.
0: En wat heb je in het programma?
6: Het Forgotten Word. We hebben op elke torsdag hebben wij contact met Ian van de AVOEK. En Joert wordt er weer even een wut boppen tafel hellen, wat we eigenlijk net zo heel vaak meer broeken. En nou ja, de budgetting daarvan en wanneer we dat misschien toch nog wel eens even in het dagelijks leven erin smieten kunnen. Dus dat juist van de middag. We hebben het ik hoor september, dat is de trouwmannen. De meeste meisjes die trouwen, die doggen dat in de maanden september.
0: Oh, is dat zo?
6: Ja, dat is niet. Okay. Maar wat is nou op dit stuit hot and happening in trouwverhaal?
0: Ja, dat hing het aan elkaar van de trends. He,
6: ja, dat is wel heel trendgevoelig, dat houdelijk. Dus daar hebben we het ik hoor. En dadelijk praat ik met Roos. Roos die kuiert eigenlijk heel Nederland terug. En dan bellet ze jongens bij willekeurige meisjes om van... Hi, Maaike sliep.
0: Oké.
6: En ze is op dit stuit in Friesland. En ja, het is een heel project wat ze doet eigenlijk. En ik bel hier dadelijk even met haar om te vragen hoe het hier in Friesland gaat. En daar zie ik een leuke linkplaat bij. Dus nou ja, iets meer sliepen of zo. Of onbel je, ik weet het.
0: Nou, wat een bijzonder verhaal. Ja, het is een beetje zo'n televisieprogramma. Hè? Maar dan haast altijd die camera. Dan is het van meisje een dreger om nee te sissen.
6: Ja, nee, maar ze het nou wel eens dat ze nee krijgt. Maar dan rint ze terug. En dan wordt ze toch weer achterna zitten van, kom ik maar.
0: Oh, ja.
6: Ja, dus dat is wel heel leuk.
0: Eerst even checken of het net zo'n nepagent of zo. Of dat
6: nou ja, zoiets. Ja, weet je wel, volle wat een rare meisje. Maar ik kon horen kant, hè. Ze bellen dus bij een willekeurige meisje. Dus dan wist ik net wat de door die op
0: dat is
6: en dat is zo, ja, kom maar binnen. Ja, ik weet het net.
0: Nou, heel benieuwd naar haar verhaal. Aanstus in Goeiemiddag om in oren mooi Diana de Goot. Dit wie nou in Friesland van Tons die 3 november, volgens is het september. De mannen van het trouwen. Ik wens je nog een heel noffelijke dag.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
12: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Nooren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf door brandbommen te gooien op de bouwplaats van het kantoor. De politie onderzoekt of de aanslag een politieke reden heeft. Een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit zijn aangehouden.
13: En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
14: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
15: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
16: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. Gisteren bewezen zo'n 4300 mensen hun laatste eer aan de overleden Noorse koning Harald in de Paleiskapel in Oslo. Tot de uitvaart op 9 september kunnen Noren elke dag tussen 10 en 6 langskomen voor het afscheid. 9 natuurorganisaties zijn ontevreden over het ontwerp natuurplan dat minister Van Essen indiende voor Europees natuurherstel. Dat plan maakt geen concrete keuzes over aanvullende maatregelen en financiering. De organisaties eisen dat de minister uiterlijk 1 november duidelijkheid geeft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Volgens VN-weerorganisatie WMO kan de huidige El Niño uitgroeien tot de sterkste in 40 jaar. De directeur waarschuwt voor grote risico's op overstromingen en extreme hitte wereldwijd. De situatie houdt vrijwel zeker aan tot februari, met de sterkste effecten tegen het einde van dit jaar en gevolgen tot ver in het nieuwe jaar. Mecht A. uit Hoofddorp, verdacht van lidmaatschap van de gewelddadige online groepering De Kom, komt vrij onder strenge voorwaarden. Hij zat sinds 14 oktober vast. De politie vond 1635 beelden van seksueel misbruik van meisjes tussen de 6 en 14 jaar. Hij mag geen sociale media gebruiken. De rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie opgedragen de namen vrij te geven van 8 anonieme ondertekenaars van een brandbrief over de euthanasie van de 17-jarige Milou uit Bavel. De ouders willen de artsen, voornamelijk psychiaters, juridisch aanpakken omdat ze na het uitlekken van de brief werden bedreigd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor 5 werkdagen. Politie en het Openbaar Ministerie signaleren een nieuwe generatie westerse cybercriminelen tussen de 11 en 25 jaar. Deze jongeren, die voornamelijk Engels spreken, zijn vooral gemotiveerd door geld en status. Ze worden vaak verleid via games als Roblox, Fortnite en Minecraft. En dan het weer. Vanmiddag is vooral in het noorden de zon te zien. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Streekmuziek Non-Stop.

verbeteren met een man in café. Dat is wat zij dagelijks deden. En had elke een hun raad nog eens te raden om een hart naar de wereld, denk ik nou dat stiekem beter geweest. Maar goed, op een dag bleef de kruk van Henkie leeg. Hij

dat cadeau. Maar de man zei, dat moest nou niet weten. Want zie je het zit zo, dat is zijn beste maat. Dus het moet ook voor die een verrassing wezen. Dat iets, ze vereerd, stak die oor met het cadeau. Want via zes, hij moest dat ook brengen. Hij belde aan de deur, ging open, wat moest jou nou, kom erin. Ga dan maar zitten, moest jou misschien wat drinken. Maar Hinkie blijft verrasken, het papier van het cadeau. Maar doe

dat er stond iets meer op de stoep tussen de ploisters in de tuin. Die rotzakken hadden hem te pakken. Maar hij zou zijn moeres leren, ja, de kiezen van de baan. Met die looi heb ik niks meer te maken. Dus op hoge poorten toog hij weer om naar het café. Zien bakken.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Paralink en Co. Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Politie, er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Donkere wolken boppen Vleenveld Drachten. De gemeentes Melkeland, Boert Vleenveld Oostzitten en Rendabelmarkt ziet door de bouw van de sanering de hangarwenden. Huizen, maar een garage voor een liet sleertuigje, maar dat dreigt te mislukken. Eerst er dadelijk alles hoor in onderwijs.
7: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
9: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of in die tij wekker houdt.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toet in toekomst keer.
12: Waar kan ik van uw werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
13: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
14: Hoe blauw ik zo in uw werk?
9: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
15: Naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
16: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
16: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je menske dit shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
18: Onderwijs.
19: Mai Erik Enema.

0: 1, wat is een song?
1: Sarah Bareilles.
2: Zij is het nummer Love Song.
3: Van jou en ons wijs.
2: Onderwijs.
3: Mij Erik Ellema.
0: Het is nou exact 8 minuten oerfjouwen. Van harte welkom bij Onderwijs op deze tongensie 3 september 2026. Tijdens de dag dat bekend wordt dat Aart Staartjes een poëzietegel krijgt in Ljouwert. Het wordt een gedicht van Willem Wilmink. En de widow van Aart Staartjes is er blij mee.
4: Omdat dat gedicht krijgt als een soort eerbetoon aan haar man, aan Aart Staartjes, om dat gedicht op die poëzie tableau te plakken.
0: Dat zei Geert de Vries, hij neemt het initiatief van die poëzie tegel der in Ljouwert. Het is ik een die after, na de transfer deadline day in de betelde voetbal. Maar een transfer van een voetballer die net in omkomt zich. Oud-Cambuurspits Robert Uldrikus. Geert naar Jereveen.
5: Toch altijd een beetje pikant. Ik denk ook dat een grutpad van de Cambuurfans hem dit net in tank oornemen zal.
0: Ja, en dat zei André Faber, uw sportcollega. En op deze squaldij ben ze op de liefste middelbare squal in Nederland weer aan het lezen, Jan. En die stiert die squal op Schiermonzeer. En dat is bijzonder, dat vindt de directeur. Dat is daar weer dus mijn onderwijs van Fjouren en Sizen bij muziek, Nijs en Achtergroen. Dadelijk het verhaal dus van het Drachtse Flamefield. Maar eerst het waar in het kwad. Hier is Tjitske Wiemenga. Tjitske, een hele goede middag.
6: Een goede middag. Nou, de bewolking overheerst het, al is het wel oerel droeg. Maar u ten trog een glimp zinnen. Jong valt er ook nog geen rijnwetter en is het aardig kalm waar. Maar in de nacht schoten de eerste buien oer en helpt de wien in het kustgebied al on. Nou, monier viel het wat brotsig on en is het jochentje graden. Maar verder is het aardig roerzig, maar in krijgt gewoon soms stormige zuidwester en windpoesters in het kustgebied en kan er lokaal flink wat rijnwetter vallen. In de middag een bui, maar ook een zinnestriel en is het dan een gratis zonnetje, maar een matige ontkrijftige westenwind.
0: Het Drachtse Flamefield, de airstrip, zo rendabel maken we maar. Maar het trog de bouw van Sientan zal in de hangar wenden. Huizen maar een liets vleertuigje in de garage. Dat je rond de ronde van de Flamefield. Om dat mogelijk te maken, moet de gemeente de exportage van de airstrip oerdragen aan het bestuur van dat Flamefield. Nou, drie in naam dat besluit in 2023. Maar van de ambitieuze plan is het nog net volop hispelkaam. Dat zie je het nog net in een hangar wenden. En de exportage van het Flamefield wordt nog heel die dien, trot de gemeente Smelling zelfs. Het immer kritische raadslid Inge de Vries van de ELP beschouwt de Flamefield-ambities dan ik als loftfietserij.
7: Inge de Vries van de ELP, hoe zag je de toekomst van deze airstrip?
8: Nou, om te beginnen lijkt het prestige en het voorkomen van gezichtsverlies wel belangrijker dan een realistische kijk op een economisch rendabel vliegveld. En het is dan ook wel heel bijzonder dat we vanuit 2014 al rapporten hebben die het aanjouwen dat het heel moeilijk worden zal om dit vliegveld ooit rendabel te krijgen. En dat we nu op basis van het Didamarest wat 21 november 21 lukjong is, of ingong is, we nu betekenen dat het Didamarest misschien mogelijk wel een bottleneck wijzen kan. Dus dat is al bijzonder. En dat we dan ook naar betekenen dat we op Nijwerden ton uitjouwen voor een onderzoek, terwijl er al stapels onderzoeken liggen die al je tot dezelfde conclusie komen. Dan hebben ze staan aan meer dan een miljoen, ik heb het net exact, maar meer dan een miljoen, al je uitjouwen aan dit hele gebeuren hierachter. En wij van dan net een millimeter verder binnen en in uw zegen economisch ik net een millimeter verder komen als vliegveld Drachten.
7: Want het idee van de gemeente is, het is van de gemeente Soent Njochtje 24. Dus de gemeente die draait elke keer op voor kosten en onderhoud. En de gemeente die wordt austeren zodat het geen gemeentelijk geld meer kost. Maar dat ligt het nou net een slag in.
8: Nee, er weer een lumineuze idee ontstond dat je dan een hele serie hangarwenningen komen zoen. Die dan op basis van erfpacht geld inbrengen kon om een vliegveld in de stand te houden. Het is natuurlijk al heel bijzonder dat je wenningen bouwen moet om een vliegveld in stand te houden. Terwijl je op deze gebied in deze hoeken hele oren economische activiteiten volle verstandiger wijze zoen en ik volle beter in het belang van Drachten wijze zoen.
7: Want de eerste hangarwenden, ja, net als het advies van 2022, die hinder nou wel steermat, maar ik zie ze nog net.
8: Nee, we hebben een vliegveldje wat baseerd is op luchtkastelen.
7: Want vliegveld dat zit er. En ja, dat ben ik wel meesken. Hier in Smellingeloon, die ben de grutskop. De Drachten een eigen vliegveld had.
8: Natuurlijk, je moet het beste grutskop wijzen. Maar je moet denk ik wel een beetje realiteitszin hebben. Dat alles wat je grutskop binnen net in stand bedoelen kan. Want als we nu al showen wat ik krijg gewoon al meer dan een miljoen aan onderzoeken die in hebben. Dat er nu al wat rijden 200.000 euro beschikbaar werden besteld door hem om achterstallig onderhoud te plegen, ja, dan wordt het wel een hele dure hobby voor een hele lietse groep mensen, terwijl we in Smelling gewoon een hele grote mensen hebben die het heel goed nog wat extra centbroeken kennen. En wij brengen hier het belastinggeld met bakken vol heen.
0: Dat zijn Hienje de Viers dus van de ELP in de gemeente hier van Smellingenloon. En heeft de gemeente binnen de Verenigde Plan alleen nog een beetje vertragen vanwege juridische toekeltje. Burgemeester Fred Veenster van Smellingenloon heeft nog hield het vertrouwen in de economische potentie van het Vlienveld.
9: Ik denk dat die E-strip, Ekkel is die nog steeds vrij lietschalig, een mooie onwinst in alle voorzieningen van deze gemeente is. En daar ben ik nog steeds bedreuwen. Daar werd wij contact mee gehad. Iets is eigenlijk zo'n duur dat graag vestigen willen. En daar ben natuurlijk dat Sjoerd de Muzin allerlei ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaart, bijvoorbeeld in de drone-industrie. Nou, daar zou Drachten een mooie rol in spelen kennen.
10: Minder dan ik had bedroeven die dree binnen om daar in te investeren. Die ik al tassisings die je naar daarvoor.
9: En Safir is nog net. Wij hebben contacten. We zijn nu bezig die juridische dingen goed uit te schikken. En in de eerste maand van volgend jaar gaat de discussie verder.
10: Ben ik rietsleden in deze gemeente hier. Ja, die hebben het wel honger met deze airstrip. Die sissen van, we kennen dat beter uitzitten, want rendabel wordt er nooit.
9: Die loeden heb ik net, dat weer van de laatste discussie, maar dat weer voordat ik hier aan het werk rekken. Maar aan de andere kant, weer een grote meerderheid. Die zei, ga maar terug. Nou, op basis van die meerderheid gaat het college terug. En lezen we dus begin volgend jaar een nieuw voorstel voor aan de gemeente hier van Sak. En wij de problematiek die we nou zien gaan oplossen. En zo soort verder kennen om die airstrip, dat Vlienveld Drachten, een mooie rol in deze regio te gaan.
10: Ja, dus dat voorstel voor hangarrenten is vrij ongebruikelijk in Friesland en ik in Nederland. Wanneer gaan we die eerste hangarrenten zien hier in Drachten?
9: Nou, de wie dus een ontwikkelaar, die is daar heel druk mee te wandelen. Wie. Alleen die maakt nou ik even watje op de uitslag van die juridische vragen die we nog gaan. Maar hij is er wel degelijk. En natuurlijk ben er maar weinig gemeenten met een airstrip zoals die van u is. Dus er zijn eigenlijk weinig gemeenten wijzen die praten over hangarwenningen. Maar je kent het en we zullen zien of dat het komend jaar toch nog mogelijk wordt.
10: Dus het kost het even wat meer tijd, maar jouw bloemen optimistisch.
9: Jo kennen mij als een optimistisch mens.
10: Hier ben ik grutsk op het eigen Vlienveld.
9: Jazeker. Jazeker. Ik ben zelf ook wel eens mijn verleden terug omheen geweest van oude airstrip. En dat is altijd mooi dat dat in deze regio kan.
0: Zij Fred Veenster, dus de burgemeester van Smellingenloon. Nou, Onno, die sputs by the man, die zit in de reportages. Hij zit hier nou in de studio. Onno Valkna, nevens mij is de eerste beurt dan helemaal net zijn, hè, hoe dat Vlienveld heeft van Drachten.
11: Nee, de burgemeester die zei het, van we komen begin taken hier, komen we waarom mij een nieuw voorstel richting de gemeente hier. En wat Fred Veenster onbelangrijk, wordt dat dan een voorstel mij hangar wenden, en ik mij bedroeven die haar vestig is zullen op het Vlienveld. We toch dat de Vlienveld de airstrip rendabeler worden moet.
0: Ja.
11: En hij had er nog heel veel vertrouwen in. Alleen nog, ja, dat voorstel wat in 2023 dienen en dat wie het doet, nee. En ja, dat wie ik wel een beetje een bijzonder voorstel. En het is ook een beetje een kwestie van, ja, leeuw je de wol in of leeuw je de net in?
0: Ja.
11: De Wenten steen er in elk geval nog net.
0: Nee.
11: Maar ja, de burgemeester zei, er is een project ontwikkelaar, Dieter Bree in Sjocht, dit soort ontwikkelen wel. Ik ben heel benieuwd.
0: De juridische procedures is eerst even afwachten. Maar waarom het eigenlijk Drachten van airstrip, van Vlienveldje?
11: Ja, dat wie een initiatief van Philips. Want Philips had een grote fabriek, Delzet, in Drachten in de jaren 50. En liet hij het wie in de verbindingen natuurlijk nog net zo goed. Rijkswaai 43, zat de A-zoon doorjette. Dat wie dus ik een twabaans betonsneldiek. En dat wie het van Frits Philips en van Oren Directieleen van Philips. Het is wel heel handig om mijn vlintuurtje naar het eigen Vlienveld vleren te kennen naar Drachten. Zo, op die wijze, ik wil leenpoetsjes mijn naam. Had ik mij vertellen van de arbeiders en vooral de arbeidsters die doen in de Filischeef fabriek werken. Nou, in 24 wie dat net meer nodig. Dus toen had Philips die airstrip oerdien onder de gemeente. Ja, en de gemeente, ja, die zit er nog maar.
0: Ja, maar de gebakken

0: buschauffeur Jamal. De achternaam die zit mij nog net even te binnen. Mm-hmm. Mijn excuses daarvoor. Maar hij zei van ja, wij als SP, we zijn een wolf van het Vreemdveld. Want het is een unieke verschijning. Had je dat kwietraadje, dan krijg je dat nooit weer. Maar die hangarwenden, ja, Friesland is geen Amerika, is geen Australië. Dus hij is je dat net zitten. Hij zou er meer in zijn om die plan wat bij te stellen. Wat minder uitvriesk, wat minder ambitieus. En misschien dat je dan dat Vreemdveld nog wel Oerijnhoorden kennen. Maar het Oerijnhoorden van Lietse Vleerveld is in Nederland een probleem. Zucht naar het Vleerveld van Eelde. Ja. Daar moet continu yield bij. De feestjes Greensloon en Drenthe, die moeten er tonnen extra voor op het kleed lezen. Die van noordelijke provincies had ik alles op Friesland vregen. Van, wil je ik participeren? Ja. Nou, de Friese steert niet aan het wegeren. Waarom lezen put? Ja. Nooit waan.
1: Ja.
0: Hetzelfde hield ik voor het Vleerveld van Maastricht. Dat is bijvoorbeeld de provincie Limburg. Ik kan heel soort hield bij lezen. Dus de exploitatie van Lietse Vleerfielden is net makkelijk.
1: We zullen afwachten hoe de terrein in Drachten, Aurins. Dank u wel, Onno Valkenaar.

het vee mooi weer rond op de polderdieken. Het verbod op bewaaijing gaat er morgen aan. Tolvoeren. Hoe dat zit, dat is dadelijk. Naar de muziek van Fleetwood Mac. Dit is Big Love.

0: tussen poesten nog even terug. De vrouw in de Mali van Fleetwood Mac. Hier is het nummer Big Love.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Ja, het vee maaien we weer om op Polderdieken. Wetterske Friesland maakt het morgen een eind om het verbod op bewaaien. Dat hier heel augustus instelt vanwege de droogte. De skiën en orenbusters waren.

0: verskeer onder gasmatten. Intussen heeft het blijkbaar genoeg ruimte om het vee weer te zien op de polderdieken. Praat je roer met Frank Jorna van het wetterschip. Een goeie midje.
1: Ja, ik met je.
0: Ja, het verbod zou eerst ont 1 november worden. Doe ik wel zijn worden, dat is wel heel drastisch. Komt dat nou dus ik een beetje uit?
1: Nou, we hebben toen zijn dat we maximaal tot 1 november het verbod instellen zoen. En dat het jaar koer dat we jaar het verbod opheffen zoenen. En dat doen we nou ik.
0: Dat is wat gauwer als je hem 18 dus.
1: Ja, we hebben het verbod 2-3 weken in instelt. En toen wien de vooruitzicht nog net zo dat ze nou binnen. Dat ze nou ik ontwikkelen. Een soort bui in de hand de laatste weken. Dus het giet de goede kant uit, maar dat 2-3 weken in hier dat dan net in het beeld zit, nee. In het vizier.
0: Dat is mooi nice voor alle veehouders. Kan het vee weer op alle polderdieken komen van Oumon?
1: Nou, ja, in principe wel, maar we hebben 3 locaties, bij Akrum, en Ballingewier en bij Heeg hebben we nog wat problemen. Dat ben wat zwakke plakken en daar moeten dan wat herstelwerkzaamheden die in Wurrevaartwerk waar het vee weer om kan. En ik maak zin, dat is net al even droeg, maar ik tot de moezers keer ons tien daar. En ja, daar moeten we hebben even extra aandacht voor.
0: Ja, die moezen die graven daar gong en dat zwaagt ik verzwakt om die dikken.
1: Ja, de moes zit natuurlijk in de toplaag van het diek en die fretten de gaswattels kapot. En als het dan droer is en de zinneskindvel, ja, dan gaat dat zo'n diek hut achteruit. En ja, daar meteen wat extra aan te omsteden.
0: Ja, hoe is het beeld eigenlijk naar deze extreem droege zimmer als het gaat om die polderdieken en de wetterkeringen?
1: Nou, we zorgen wel weer vlot herstel. Ja, nou, de wetter van de weken lijst het zien dagen. Dat komt op het algemeen wel goed. De moezerskeer is wel overal wat aanwezig in meer of mindere mate. Nou, dat speelt op deze plak even extra patten, zou ik maar zeggen. Maar we zorgen vlot herstel en het wetter is dus meer wetter van dan we toch niet in. Dus dat ziet er goed uit.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd is het wat koeler worden. De verdamping is wat minder worden. Dus ja, dat draagt bij ons vlot herstel.
0: Heb ik proeven dien met het bruin van polderdieken bij Akrum, bij Allingewier. Wat heeft dat op smieten?
1: Ja. Ik heb dezelfde plakken en dat heb ik wel vertuten dien van die diekstikken, van die diektrajecten. En ik denk dat we altijd werk is een periode hebben dat we dat wel verder oppakken zullen. Op kwetsbare plakken en ja, want we hebben 2600 kilometer aan de polderdieken in Friesland. Dat kennen we net oerodwaan vanzelfs. Dat door echt door plakken waar het echt noodzakelijk is.
0: Ja, en dat is onroerend derde zijn op meer plakken naast ze misschien wel. Dat besluit zwaargend bleuder over de droogte op de Waadeilanden. Hè? Want hoe slim is het er, hè?
1: Ja, de Waadeilanden kampen wat langer, maar we hebben een behoorlijk delslag te kwad. Deze de jaren ophoort maar ruim, wat maakt niet. Het beeld van de hele provincie is dat het delslag te kwad dus ongeveer 220 mm is. Op de Waadeilanden luidt het boven de 300. Ja, daar maakt je wel zwaar genoeg. Maar ja, de primaire keringen daar, die hebben ik word in beeld, ja. Maar ja, die hebben echt verlet van ruim daar.
0: Ja, ja. Ja, dus daar maak ik beruinen.
1: Nee, dat hebben we net bereiden, want op de Waadeiland is geen zoet water aanvoer. Dus daar moet het echt van het hemelwetter zetten.
0: Ja, dan gingen we dus gewoon weer oud van het waard. In elk geval, het verbod op bewijzing van de polderdieken gaat morgen om 12 uur er aan. Dan maak je de skiep de dieken weer op. Nou, dat is mooi, nice. Frank Jorna van het wetterskip die dat. En dit is Alex Warren en Fever Dream.

0: Hier lees ik familie was kwart 4 voet.
1: De kop van een schut uit de Mitsiwan komt daar libben.
2: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw, einde van de vikingtijd bijna.
0: Ja, maar we dat beetje jacht naar het zustere eeuwen.
1: Schut, dit weekend in Friesland ook.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het krijgt Jan van Vieven West, moest het iets, de heeste tiet zoek als deze wollen. Van het Lensen naar Zuid-Friesland. Met Lars de Leeuw, Lars, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag. De bannerjochter had al een week ingriep bij een gezinshoes in Veenkleester. Vier minderjarige bij van de gezinshoesouders binnen hoe de tafelsjocht stelt. 12 van haar binnen in zo'n hasten uit hoes pleetst. De jonker binnen 12 ben die het in het gezinshoes verbleun naar een andere locatie bracht. Neemt de rechtbank binnen de ernstige zwagen hoe de veiligheid binnen het gezinshoes. Aanleiding van die zwagen is onder meer de veroordeling van de gezinshoesheid vanwege een slim zedendelict in een minderjarige. De jonker is een meerderjarig lid van de huishouding aanhouden op verdenking van één of meer ernstige zedendelicten die het minderjarigen bij belutsen binnen. Lettering onderwijs meer info deze zaak. De politie had nog geen aanhoudingen die een aanleiding van sportclub Cambuur Feyenoord halve dagen lien. Onder deze wedstrijd smeert een Feyenoord supporters vuurwerk naar het supportersvak van Cambuur. Zo'n mensen krijgen daarbij verwoenen. Een wutvierder zei dat de politie druk dwaande is met het beschermen van de beelden, maar dat het persoon een keppeljongen strafbare feiten een tiedroovende klus is. Tennisser Sander Arends en dubbelpartner David Pell maakt het in eerste ronde van de US Open opnemen tegen Sirian Ballaji en Evan King. Het is een lotting met perspectief. Ze zijn een gimpleerd koppel. Ze staan op de wereldranglijst respectievelijk 50ste en 49ste. En dat is vergelijkbaar met Arends en Pell. De wedstrijd die we het vreed of sneun spelen. En sportclub Cambuur had een nieuwe stadionspeaker, de 39-jarige Tim van der Meulen. Hij volgt Ryan de Vries op, die tot tientallen jaren de stem van Cambuur is. De Vries die hier onjoen ophoorde te wonen. En daarom werd er een talentenjacht organiseren voor een nieuwe stem. Van der Meulen is keersend tot de Vries zelfs, clubtopscorer Jan Bruin en kern van Cambuur voorzitter Maarten van Thun. Van der Meulen komt uit Ljouwert, is supporter van Cambuur en weer je vast stadionspeaker van de ijshockeyclub Flyers.
9: En die zit op het Jereveen, even bij.
10: Die zit op het Jereveen, ja, ik hiet er bewust net bij zetten. Nee. Ik denk, naar al die pikante, ja, even naar rest gewoon.
9: Dat is ik zo, ja. Het maakt ik al je niks uit. Dankjewel, Lars, het Fries Kanijs, dus ik naar het lezen op de site en de app van Omroep Friesland.
11: In Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
12: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsingen.
13: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
15: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
16: Onderwijs. My Erik Enema.
17: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
18: Joen, voor de vierde keer is de allegorische optocht in Sint-Niek. Vanmorgen weer trouwens de eerste keer van de optocht al. En daar waaide ik behoorlijk. En dat is net de jennigste wedstrijd met de maatjes niet in de organisatie. Want ja, regels en eerst kunnen ons aan zo'n optocht, die weer heel iets strenger. En je wilt het evenement elke keer wel weer horen natuurlijk. Nou, dat verhaal, dat is dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst maar eens even het waarbericht, Tjeske Wibbing. Dat was natuurlijk het waarbericht van Friesland.
19: Ja.
18: Maar er was even de blik wat verder rikkelit.
19: Ja, ja, en zeker dat we dan aanstond even naar Snijs joggen. Dan is het wel even nieuwsgierig om even naar de... Ja, hoe staan we er in Europa eigenlijk voor? Want de verschillen beginnen al aardig op erin. Je merkt dat vanuit het noorden wij eigenlijk dat daar de dagen... of dat het daar al aardig aan het alcoholen is. Wil het in Europa al nog aardig onder warme kant is. Maar dan kom ik direct op Snijs. Had ik daar ben even op Weberom.
18: Ja.
19: Want ja, Joert hier in uw provincie, ja, wie het voor de Ine Haatzaak wel aardig beroemd. Vanmorgen hier werd ik nog wel wat rijnwetten bij. Nou, nou stiet er nog heel tiet een matig ontkrachtige westerwien. En ja, een glimpzinnig van een beetje. En ja, we zitten ik wat in die warme lucht. Jij meestal ik wel zissen van ja, het is...
18: neer.
19: Ja, het is neer, maar het is ik lastig om te bepalen wat je nou aan hebt. Want als je naar boeten gaat, dan denk je, oh, het is wel noffelijk, maar dan zet je een stap en dan brekt het zweetje uit. Maar als je naar boeten sjoggen, dan denk je, nou, ik kan wel een jas omhoeken. Ja. Dus het is het waren het verskaarde gezichten. Nou, je hoort een prima dag. Maximum temperatuur, eigenlijk oerel boppen de 21 graden. Even in de details. 21,4 op Vlieland en in Laaksem. 21,1 dan weer in Kwaim en Offenweer. En 21,3 hier in Bakkeveen en Friske Pjell. En ik geloof dat het ergens in een achtertuin ik nog 22 graden worden is. Maar prima temperaturen. En die binnen ik, nou ja, krijg ik nog een beetje boppen. Normaal voor het hier van het hier. Nou jong, dan is het ik nog droeg. Die wien die jouwt een boppelaan nog wel even del. Het is al een keer tijdelijk. Want vannacht dan helpt die wien eigenlijk al wat meer aan in het noordwestelijk kustgebied. En ja, dus koot dan ik al eens een eerste buien oer. En dat het alles te krijgen mijn keldfront. We hebben morgen hier dan maar te krijgen hebben. Van het keldfront uit kan de temperatuur nog oprinnen naar zo'n zontje graden. Of ja, oprinnen. Het zakt vannacht maar aan. Het bloed stiekje op zijn zontje graden. Maar morgen hier, dan hebben we alweer een jochentje graden te pakken.
18: Oké. Okay. En het Dijvermoorn brengt bluisterig waar, wil ik geloven, hè?
19: Ja, absoluut bluisterig waar. En de wind komt eerst uit het zuidwesten. Wij vieren dus die warme lucht ik aan. Warme, vochtige lucht. En dan hebben we dus de maximumtemperatuur. In de betierde morgen dus, een jochentje graden. Maar die stevige wind. Matig ont hut, soms in het kustgebied. Maar ik heb ik een windkracht 8 steen. Nog heel tijd binnen de model daar wat oer aan het nou ja, wrakselen, als het ware. Maar het liek het er nou echt op dat de zuidwesthoeken, dat die daar nog een stevige pak wien verwacht je kan. Wien krijgt zon. Mijn uitzicht is van 80 kilometer in het oeren. Maar ja, de rest van de provincie krijgt vanuit het noorden wij ik nog te krijgen met die hele scherpe keldfront. Er zit echt even een hele scherpe linie. Die zal op de radar ik heel mooi te zien wijzen manier. En als dat dan even oerskoot, dan helpt de wien even flink om. Maar dan valt er in een kwartiertje even flink wat rijnwetter. Nou, lokaal kan dat meer als 20 millimeter opsmieten. Ja, ik zit er dan weer lokaal bij, want ja, dat verschilt nog wel eens.
18: Ja.
19: En ja, en als dat front dan in een keer voorbij lutsen is, dan is de wien om. Die valt dan heel even fut, maar in een beetje dan loekt er eigenlijk wel weer aan. Matig ontkrachtig, komt er wat meer uit het westen, noordwesten. Maar wat dan vooral weer opvalt, is dat het field frisser aan. We zitten echt duidelijk in een oren luchtsoort en dan is het nog zo'n zontje 18 graden, maar het field echt wel oorzongen als de jochentje graden in de maand hier.
18: Ja, vooral door die wind dus.
19: Ja, ja.
18: En dan de dagen daarna, ik is snuffel, let van mooi waar.
19: Ja.
18: Krijgen we dat ik?
19: Ja, eigenlijk wel. In Trosnee kreeg wel sinds dat het een prima dag werd. Was het wat die vlegerige wien nog hield, uit het westen wij, matig ontkrachtig. Heel nog droeg hadden we het net, maar de zinnen liet hem zeker al volle vaker zien als moan en joet. Dus ik verwacht je sneun een prima dag. Njochentje, misschien nog 20 graden. Snijn, de knapste dij van de Piekijn. Ja, zuidelijke streming. Dat merken we dan niet gelijk, want die temperatuur vlucht omheen. 21 en 23 van de graden. En ja, maar in zuidelijke wien, Joordhiense Biegeliks in het zuiden van Spanje nog 40 graden. Rome ziet nog op 34 graden. En in Parijs, ik nog zo'n 20 graden als temperatuur nou. Ja, het genoeg stelde, er is ik al aardig wat kelt in het noorden van Europa. Trondheim Biegeliks, dat zit nog maar op 11 graden. Helsinki, ik maar zo'ntje graden. En ik heb ik al de 6 graden stinsjong echt in het noorden van Noorwegen. Dus de grote verschillen beginnen alweer wat op te komen. En ja, dat ken de komende tijd. Ik wil weer nog wat dynamischer waar op smieten. Meen je, dan heb ik nog wel aardig hege druk waar. Ik nog wel noffelijke temperaturen 22 of 24 graden. Maar zou jou uit de dij, dan gaat die wien om van het zuidwesten naar het noordwesten. Er komt wat meer bewolking. Let er op de dij zo'n dripkarijn werd er mogelijk weer ze kennen. En dan zorgen we dat we dus op tientje al weer te krijgen hebben, maar wat legere temperaturen.
18: Oké, okay. Nou, geniet je maar even, zeker voor die snijden, hè dan.
19: Ja, dat ben ik al van doel.
18: Oké, okay, dank u wel, Tjitske.
19: Graag gedaan.

0: Ze vormde de held eigenlijk van 10cc. Godly and Cream. En uit die band ophouden, Tennessee. Zie dus Bisse, Machine Biden, Trokongen. Maar als Godly and Cream. En daarvoor is het Griets en Griezen en Sai Agen. Onderwijs.
1: My Erik Elma.
0: Joen loopt voor de verjaardagsantwoordste keer de allegorische optocht trog Sint-Niek. Vermoen we de eerste optocht al te zien. En Joen komen de versieren waar een wet trog het dorp. Maar het organiseren van zo'n allegorische optocht wordt er net makkelijker op. Regels en eersten worden heel iets strenger. Wil ze het evenement al hier een toch al trok je een maat verzeld. Want dat is wat je wil als organisatie. Christian Hoekstra is voorzitter van de allegorische optocht Sint-Niek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, eerst maar even voor een moment. Je hebt hier aardig wat wien, volgens mij, of niet?
2: Ja, zeker. Dat is hier een beetje minder ken. Maar ondanks dat hebben we een hele mooie opdracht gehad. De eerste ronde die er al goed. De tweede hebben we helaas jouw wijze overritsen met een, omdat er wat malheur weer in mijn wijn. Dus helaas zijn de meesten net helemaal zo'n ronde schenken. Maar dat hopen we aanzien en nog een keer goed te kunnen gaan.
0: Ja, pech maar de chill, nog wat weer aan gaan.
2: Nou ja, ze konden een bepaalde draai net krijgen. Oh. Dan krijg je iets groter binnen dan dat mooi, dan brekt dat je op binnen op.
0: Dat mij van tevoren even een beetje meer te liggen meer, hè?
2: Nou, ik ben daarin best wel uniek, want we hebben al die nauwmetingen. Dus wij houden de bouwers op dat ze een wijn op route zetten maaien en die met ze aanpassen onder route.
0: Ja, maar dan mij wel weten hoe die route precies qua breedte is.
2: Ja, maar de meesten die deze route rijden, die had ik al een paar jaar daarvoor ik al die. Okay. Dat wie even een smet. Maar ja. We hopen dat het jong in ieder geval goed is. Pas je de wijn aan en zo maak je een proefronde. En dan hoop ik dat de meesten jong wederom kunnen iets kennen van een hele mooie optocht.
0: Ja, nou jong, de herkansing dus van die allegorische optocht, de optocht van de Gutte Wijn. Organiseren, maar te weer dus confronteerd met regels. Maar eerst, waarin hier als organisatie iets in hoor?
2: Nou ja, toch wel het stukje mobiliteit buiten de route. Nou, wij hebben een uitsluitende route. Dat is het centrum van Sint-Niek. Draaien strutten die ook nog over boem binnen, maar draaien bochten. Verhinnen, volstier, dat je er gewoon stekken om hen zetten. We doen wat kleden daarin, dat we dat afsluiten. Mm-hmm. De meesten konden dan her en der in zitten parkeren en dat werden hem al gaat. Maar sinds twee jaar hebben we parkeerplakken. Hè. Dus we hebben al twee parkeerplakken, daarin en ik meesten om die dat al gaan dirigeren. Met dus per parkeerplakken in dat is sowieso een verkeersregelaar zo. Nou ja, dat ben natuurlijk kosten en ik, al een keer tekening ik wat erbij komt zien. Die we vier dat zien in ieder geval net niet.
0: Ja, en dat rekenen je hem dan toch, liek het mij in de entreeticket, want je mag dus gewoon een kaartje kiepen voor je naar de allegorische optocht kennen. Kan je met Temmai financieel wat dekken?
2: Ja, zeker wel. Wij zijn een financieel gezonde vereniging. En uiteindelijk is het zo dat wij organiseren de optocht. En ik op vredes neun nog wel een activiteit in Sint-Niek, maar dat laat de buiten. Maar de intrail die wij helden is maar de hele bezorgingskosten van nou. En maar de rest, dat wordt verdeeld in prijsgeld en dat gaat naar de wijn.
0: Ja, dan heen winnen en noem het waar enzovoort. Het is al voor de verjaardagsant als een keer dat je deze allegorische optocht organiseert. Dat is een respectabele leeftijd die je dan helden. Hoe kent het dat je hem er elke keer weer in slaagt je omzocht op touw te zetten?
2: Ja, ik denk dat ik wel iets unieks is vanuit Sint-Niek. De groep van buurten die mij doen, die doordat ik al tientallen jaar. Ze zijn elke keer gedreven. Sint-Niek is van origine een bouwvakkersdorp. Dus ze ben ik elke keer handig. En dat valt dus jongelijk te zien dat de kwalitatieve rieden vind je hele grote wijn en dan size liedjes.
0: Ja.
2: Maar dat is een genot om naar te zien.
0: Dat is respectabel inderdaad, ja. Hey, Fjouwer Zandegier, kent nog Fjouwer Zandegier? Joost had net met mij maartje en ik net, maar kent nog heel lang verder, maar de tocht en Sint-Niek?
2: Zeker, de basis die je leidt in Sint-Niek, die is geweldig. En het verenigingsleven. Ik voor de jeugd, voor de middeljeugd, voor de oudere jeugd hier is daar gewoon voor de toekomst zitten wij hier sowieso net doorheen.
0: Oké. Okay. Hey, hoe laat is Jon in Sint-Niek?
2: Helder jong. En dan rijden we 200% van Sint-Niek. Dan is het al wat donker, dus dat maakt het extra mooi. Alle lampen en alle lucht. En dan rijden ze voor alle toeschouwers.
0: Ja, nou ik zeg Tjerske Wiebinga, waarvoor zit je nog? Tjerske, hadden ze het jong droeg daar in Sint-Niek?
3: Ja, dat verwacht ik al. Ja, voor nou, verbetert het waar helemaal alleen nog maar. De zinnen die lid hem zelfs misschien nog wel even zien. En de wien zakken Bob Alain een beetje aan. Dus nevens mij treffen ze het heel dal.
0: Ideale omstandigheden. Je Jared, Christian Hoekstra.
2: Ja, dat moet helemaal goed komen.
0: Succes, Joen. En bedankt voor het verhaal. Oké.
2: Hoi.
0: Hoi, hoi. Dat is mooi om te hebben natuurlijk, hè. Dit is Sixpence, None the Richer. Dat noemen we het Kiss Me in the Eye. Wat meer de programma's bij Eurovision op televisie. Haastens om 4 woorden. En onder andere het programma Heer. Dat is ik weet het, ja. Maar eerst dus Sixpence, None the Richer.

0: Omroep Friesland.
1: Televisietip.
2: Ja, dadelijk om 4 voor de weer met Friske Nijs. Maar je Fries van Joerts. En daar is just het gezicht en de stem van Timo Jepkema. De Night War met Jitske Wiebinga. En ik werd een aflevering van Heer. Goed 30 jaar heeft het hele land terugreizigen. Maar zien nostalgische zweefmoenen. Dirk Wolters is als jonkje van Section begonnen. Maar het nou nog on een oorlippen.
3: Al bij al 30 jaar inclusief dan... Van de vorige eigenaar.
4: Ja. En wat maakt het nou zo leuk, zo'n zweef?
3: Ja, het is altijd gezellig hè, met de mensen. En wil feest door een oerel waar je komt. Natuurlijk ben de meesten blij dat je komt.
4: Maar hij moet maar weer.
3: We doen maar om.
2: En dan gaat het dan weer. En we gaan de golfen maar de 50-plus vrouw van golfclub De Hildenberg uit Appelskeer. Les muziek in de eerste hoor is van Chris Andrews. Dat is Pretty Belinda. Onderwijs, die raars. Nou, vanzelfs Fleur de Vierder. Nou erbij.

0: doedeledoe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
10: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een soort belangstelling voor het hoes van schreeuwer Gerard Reve. Hij werd er ooit in de jaren 60. In Grunterp zie je dat hoes. En dat hoes ziet de kip. We winnen erbij van de midi. Toet ze ter meesken ontvangen om het hoes te beschermen. Eerst het dadelijk hier in Onderwijs.
12: Bouw- of metaalproject?
13: Staaldigitaal.
12: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
12: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Mij toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en rondom jouw bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Ambassador Vermogensbeheer.
0: In een vrouw die heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de Value Belizzer.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
16: Onderwijs.
17: Mijn Erik Enema.

0: Dat vind ik de minuut, hè, wat die man maakt. Bruno Mars, yeah, that's an On My Soul.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is al wat 8 minuten of 4 van Goeiemiddag. En verder welkom bij de 12 uur van Onderwijs van deze tongsdag 3 september. Het is de dag dat ik het plan weer voor het Vlinfield in Drachten. Maar er is eind nog niet van de landen kwam. Riestert Inge de Vries in Smellingenland zocht het Vlinfield lever heel verdwijnen. Maar krijgt in de rie net genoeg stiepen.
2: Het trieste is dat er nog wel weer een ton uit zo jong wordt. Of beschikbaar gesteld wordt om weer een nijplant te maken. Nou, die kennen we op de stapel. Dan kennen we onderhand even door Hennesjen.
0: En het is ik daar te melden dat het vee weer rommaai op de polderdiek. En dat is morgen om 12 uur het geval. Want het koers aan 3 weken lang net vanwege de droogte.
3: We hebben toen zijn dat we maximaal 3 november het verbod instellen zullen. En dat het jij de koer dat we jij weer het verbod opheffen zullen. En dat doen we nou ik.
0: En het is ik daar dat het alweer de fjouwere zandigste keer is dat de allegorische optocht in Sint Niekhoden wordt. En net sinds de alle regels die alle jaren strenger worden, slagen het de organisatie toch om terug te keren.
4: Ja, maar ik denk dat dat ik wel iets unieks is vanuit Sint Niek. Ze zijn alle keer gedreven. Sint Niek is van origine een bouwvakkersdwarp. Dus ze ben ik altijd handig.
0: Dat is wel handig natuurlijk. Wij zijn een allegorische optocht dat al die wijn makken, wurren, matten en ze maar de kan je rieden natuurlijk. Nou, dat wie het nijs in het kwad van deze tongsdag. Dadelijk omtekend voor een ingriepen bij een gezinshoes in Veenkleester. Bij een die binnen maar spoed uit de hoes pleert. Er binnen alle vertinkingen van seksueel wangedrag. Dat verhaal, dat is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het waar in het kwad. Tjeske Wimminga, een goeie middje.
5: Een goeie middje. Nou, de bewolking oerheerst het, al is het wel oerel droeg, maar u ten trog een glimp zinnen. Jong valt er ook nog geen rijnwetter en is het aardig kalm waar. Maar in de nacht schoten de eerste buien oer en hellet de wien in het kustgebied al on. Nou, morgen viel het wat brotsig on en is het jochentje graden. Maar verder is het aardig roerzig, maar in krijft gewoon soms stormige zuidwester en wienpoesters in het kustgebied. En kan er lokaal flink wat rijnwetter vallen. In de middje een bui, maar ek een in de striel en is het dan een gratis zonnetje, mij een matige ontkrachtige westenwien.
0: De bennerjochter het verleden weken ingrepen bij een gezinshoes in Veenkleester. Fjouwer, minderjarige ben binnen onder tas zich pleerst. Bij van twa die het mij spoed uit de hoes pleerst binnen. Twa oren ben binnen naar een oren locatie oerbracht. Ben de Jager van de collega's van RTV NOF het dit verhaal. Goeiemiddag Ben.
6: Goeiemiddag.
0: Wat is er aan de hangen daar in dit gezinshoes? Heeft ze daar wat een beeld van krijgen?
6: Ja, intussen wel, want ja, de rjochter die had ingrepen, zoals krijg ik zei, dus vanwege zwaar genoeg de veiligens binnen dat gezinshuis. Verliende week binnen fjouwer minderjarige band van het gezinshuishouden onder tafelsjoch stelt. Twaalf van haren binnen daarnaast mijn spoed uit huis pleetst. En ik binnen twaalf band die het via de jeugdzwaarig in dat gezinshuis wen naar een oor plak daar bracht. De onleiding die leidt bij een jedere veroordeling van de gezinshuisheid voor een zedendelict tegen zijn minderjarige dochter. Daarna is binnen de nieuwe signaal van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag om een oor intussen volwassen gezinslid hinnen. En de rechtbank vindt die zwaargen ja, zo slim dat verder onderzoek nog plak vinden mat. En in een situatie waarin ben ja, vrij uit met de politie en de hulpverleners praten kunnen matten.
0: Ja, en dat kon ze pas doet dit feit om het jocht gaan. Toch opmerkelijk zeg ik dan even als boetensteender dat de haard, die is al veroordeeld weer voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat hij dan toch nog ben in dat gezinshoes hier.
6: Ja, ja, dat is inderdaad ja, vrij apart en nuver te nemen. Maar die heid die zit op het stuit vast. Dus die is net in dat gezinshoes. De heid die is jeder dit hier eigenlijk veroordelen voor seksueel misbruik van een minderjarige. Dat speelt wel een wichtige rol in de uitspraken van de rechter. Maar de recente maatregels die binnen net alleen nog daarop baseren. De rechter neemt net nieuwe signalen om een oorvolwoeksen gezinslid hinnen. Dat bij het ministerie had intussen bevestigen dat het een 18-jarige man uit de gemeente Noord is Friesland is. En hij is als verdachte onmurken. Hij is net onhouden, maar wordt in kwaad een. De man is als verdachte onmurken op basis van verklarings van twee famkes over seksueel gedrag dat een aantal Ierlien plakvoen hebben zoen.
0: We binnen Vinkleester. Wat voor hoes is dit, Ains?
6: Ja, het is eigenlijk een soort ja, wemboerkerij. Het is een gezinshoes ja, onder Rane van Veenkleester. Het is een gezinshoes dat onderdeel is van de jedere zwartboerkerij buitengewoon. Jutendij heet het Hineni-zorg. In een gezinshoes ja, waar je bent die het net thuis waar je kennen in een normale gezinssituatie. Maar het is ja, professionele jeugdzorg eigenlijk. En op zijn verschijning wordt tafelsje gewoon door instanties zoals de inspectie van gezondheidszorg en jeugd en door de jeugdbeschermingsorganisaties. En de inspectie wie in het ferline kritisch, maar stelde na een letter onder zich vast dat jedere verbeterpunten wol oanpakt wienen. Tagelijk zorgen we nou dat de jeugdbank en de jeugdzorgorganisaties vanwege de recente ontwikkelings ja, op een nij tige grote zwaargen haar oer de veiligens.
0: Ja, de ketting ik hoort vraag deze spreekt ze toch bij de mate van tafelsjog.
6: Ja, dat is in die vier. En ja, daar zit ik nou ook nog volop in. Maar de maat ook nog rechtszaken komen en dergelijke. Dus ja, daar ken ik zelf op het stuit ook nog net een heel soort hoe sissen.
0: Dan snap ik. Ben er nou nog ben in dat gezinshoes?
6: Nou, voor Safir bekend, voor Safir ik, daar wat hoe zit ik in, ik weet het echt net. In elk geval zei de jochbank wol mij klam dat het om voorlopige maatregels gaat. Er volg je dus nog zittingen, wat ik correct zei, waarbij de orden, ben en ook de helpverleningsinstanties haar een verhaal dwang kennen. Belangrijk is ook dat de jochbank mij klam zei dat je mij net versteld is dat de gezinshoes mem de kwatie in de zwaar of verantwoordelijk is voor mogelijke strafbare feiten van oren. Daar wordt juist verder onderzoek naar dienen.
0: Ja.
6: En ja, vernoost je het nevens de rechtbank één ding centraal, de veiligens van de blutsen ben. Daarom binnen de maatregels al vast naam, ja, vooruit erinnend op dat verdere onderzoek werd ze nou, ja, tiger druk maar binnen.
0: Ja, het is triest natuurlijk, niet om kwetsbare ben, die is nou uit dat hoes pleers binnen. Ja, de zouden er komt meer onderzoek, hoe gaat het dan verder?
6: Ja, morgen volg je, aftermijn juiste wie al in van de zittingen in deze zaak. En morgen volg je de nachtwet 2 en ja, we blijven het volgen.
0: Oké, doch dat, Ben de Jager, hoe dat gezinshoes daar in Veenkleester.

0: Van Jochtje Fjouwerseks tot Jontje Jens Santigvenne, een van de grootste auteurs in de Nederlandse literaire geschiedenis. Gerard Reven in Grunterp in Friesland. Het hoes dat die doen in Wennen, huizen het gras, stiert het nou te keer. En het blijkt dat er een heel soort belangstelling voor is.
1: Zo.
2: Welkom in huizen het gras.
3: Ja, mooi is dit, hè? Ja, ik vind het alleen al mooi om hier te staan omdat Reven hier stond. Ja, hè? Dus het is al. Ja, geweldig. Ik zie ook meteen portretten van hem hier aan de muur hangen. Eén portret en een foto. Ja, het is klein.
2: Ja.
3: Ik had het laag, hè? Ja.
0: Ja, Koen Peplombos, hij is docent Nederlandse taal aan de NHL Stendenhegeskwallen. Die wierde voor het eerst, een leervouwer van Gerard Reven, van het werk dat hij maken heeft. En Koen nog eindelijk keer in het hoes geschermd. Hij er nooit in West. Nou, verslagjouwer Geke Leenstra, die wierde ik. En die bezocht het hoes met mij makelder Trientje Wagen naar Stenekes op de bezichtigingsmiddag.
4: Goedemiddag. Hoi, Trientje. Welkom in het mooie Grunterp.
5: Dankjewel.
4: Nou, we gaan binnenkijken op dit bijzondere plekje. Kom verder. Ja, echt een stukje geschiedenis. Zoals we het ook wel in de tekst zeiden. Het is nog karakteristiek en authentiek. En dat is het ook zeker. Dus we gaan de rustige doorheen lopen.
6: Ja? U bent hier voor een bezichtiging. Wat was uw motivatie om hier naartoe te komen?
5: In eerste instantie dat ik een nieuwe plek zoek om te wonen. Waar ik kom helemaal uit Arnhem. En ik zoek iets rustiger. Waar ik meer rust heb. En misschien ook wat kan schrijven. En toen kwam ik tot mijn verrassing erachter. Dat dit het schrijfhuisje van Gerard Reven is geweest. En toen was ik helemaal verkocht. Want ik ben Neerlandicus. Ik heb ook literatuurgeschiedenis gestudeerd. Dus ik vind het echt helemaal fantastisch dat ik hier nu sta.
6: Wat was uw eerste reactie toen u binnenkwam?
5: Ja, dat ik het meteen mooi vond. Ja. Ja, dat ik mezelf hier nu al zie zitten, zeg maar.
6: En van het dorpje zelf?
5: Ja, wij zeiden net al toen we hier aankwamen rijden, komen we helemaal uit Arnhem rijden. Van, het lijkt wel alsof we het gewoon aan het einde van de wereld zijn terechtgekomen, waar het ook nog eens een keer super mooi is. Een paradijsje, zeg maar. Ja.
6: Dus u heeft er wel een goed gevoel bij?
5: Ik heb er wel een goed gevoel bij, ja.
6: Denkt u dat u een bod gaat uitbrengen?
5: Dat denk ik wel. Maar goed, we gaan natuurlijk nog even kijken, maar ik vermoed van wel, ja.
6: Gerard Reven, wist niet over wie dat weer?
4: Nou, ik wist dat het een scroller was, maar de hele geschiedenis wist ik ons net. Nee. Dus ik heb hier nou al even inlezen, want we hebben ontzettend soorten reacties gekregen. En de zogenaamde Revianen, die komen hier wel op af.
6: Ja, hier is dat verwacht, hè? Zal voor je inschrijven?
4: Nou nee, net zo vol. Als je het in natuurlijk bonnenwenning, maar een vraagprijs, ja, die hebben net een heel soort meer. Dus je weet het dan wel dat er een soort waar komt. Maar is dat dan de jeugd die er graag wat moois vermaakt wil? Of binnen dan de oudere mensen die ik van stikke skeertnis komen? Ja, nee, zoals dit hier we het net verwachten. Nee.
6: U bent hier ook voor een bezichtiging?
7: Ja, zeker.
6: En hoe laat heeft u bezichtiging?
7: 3 uur.
6: Dus je bent een beetje aan de vroege kant?
7: Ja, zenuwachtig.
6: Ja, kijkt u er naar uit om binnen te kijken?
7: Nou, ook wel dat, maar ook om mijn eigen plek te hebben. Dat is nog meer een pluspunt voor mij.
6: Kent u de schrijver die hier gewoond heeft, Gerard Reven?
7: Nee, totaal niet.
6: Dus dat was voor u niet de motivatie meer te komen kijken?
7: Meer voor het huis, niet voor de schrijver. En misschien had ik me daarin moeten verdiepen, maar...
6: Komt u zelf uit Friesland?
7: Ja, Noordwolde. Ja. En ik ben op leeftijd tenminste... Ik wil met pensioen en ik wil een rustig plekje. Daar gaat het eigenlijk meer om.
6: Hoeveel bezichtigingen heeft dat nou op de planning?
4: Nou, ik loop dat er nu ondertussen 34, 40 in agenda staan. Ja, en dat er nog een lietse wachtlist is.
6: Wordt het huis snel verkocht, denkst?
4: Ja, het verwacht zie ik mooi zo'n groot aantal bezichtigers. Zoen je dat al hard zessen. We hebben nu deze week 2 dagen de meesten hier komen kennen. En dan hebben we tot na je week kennen de meesten een vaststel inzien. En dan verzamelen we die en die lezen wij voor aan de verkopers. En dan zien we wat eruit komt. Ja, daar ben we zelf ook heel bereid naar. Dat is heel moeilijk in te schatten, ja.
0: Nou, dat zei de makelaar. Het Trientje Wagen naar Stenekes. Hoe dat hoes daar in Grunterp. En dan worst over zelfs weten was Del Tellemast. Voor het Laan Arbardeshuis in Grunterp. Maar literaire connecties. Nou, er wordt 184.000 euro voor vegen. Maar het is wel een opknappertje. Dat mag duidelijk wijzen. Van Grunterp bij Chicago is een liefste stap. Dit is 25 or 6 to 4.

0: Wijn in Bureau de Vries.
1: Een nieuwe wijze van wijnen, van eco-erf.
2: De meeste mensen die eten ook biologisch. En ja, die vinden het heel belangrijk om daar... Die hebben daar verbinding mee.
1: Een groep mensen docht dat in Bolset.
2: Het is een hele lange adem, maar het is een heel leuk traject eigenlijk... waar je heel veel leert.
1: Green en vooral sociaal.
3: Je wil op een orde samenleven. Nou ja, waar begint dat? Bij jezelf.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Het is, Jelmer Saars, een mooi moment om het nijs van deze tongetje even op een rietje te zetten. Lars de Leeuw, die is hier. Goeiemiddag, Lars.
4: Goeiemiddag. Hoe goed binnen helpt je eens een tarret als er op de Waadzee een grut incident plak had? Dat was just een test op crisisoefening Poseidon tussen Holwert en het Ameland. Voor de oefening waar een neetsituatie op een passagiersveerboot naai maken. Verskate helpdiensten en organisaties die kwamen in actie en die moesten daarbij geerwerkje op zee, van de loft en van de wal. Jan Regeling van de Veiligheidsregio Friesland die shut waarom op een slagoefening.
5: Het feit dat je met zoveel mensen en zoveel partijen een avond vindt waarop je zegt met elkaar, we gaan dit beoefenen. En we gaan dit beoefenen om ervoor te zorgen dat we in het echt gewoon goed kunnen. Op het moment dat die hulpvraag komt, dat we het dan ook daadwerkelijk kunnen doen. Ja, dan denk ik dat ze vanuit de veiligheidsregio daar echt wel heel erg trots op zijn.
4: De bekende acteur Aad Staatjes krijgt een poëzijtegel ter ontdekking van zijn lippen. Die tegel die komt op het plak in Ljouwert dat de acteur van meneer Aad uit Sesamstraat zoals Lien omkwam bij een verkeersongeluk. Op de stien komt een tekst van dichter Willem Wilmink. Dat is maar een reden, zo vertelt Geert de Vries van de stichting Poëzietabloos.
6: Dat vonden we heel toepasselijk. We had contact met de widow van de Aad Staatjes. Die werd nog altijd een intro riep. En die weer direct heel wies mij. En ik mooi vond ze dat, omdat dat gedicht krijgt als een soort eerbetoon aan haar man, aan haar Staatjes, om dat gedicht op die poëzietableau te plakken.
4: Mooi maar viertje leerling en is de middelbare school van Schiemons Echt de alderliedste van Nederland. Schooldirecteur Herman Kraak, die is de grutskop.
7: Ja, op een gegeven moment ga je dat realiseren van, goh, het is de kleinste middelbare school van heel Nederland. Nou, dat is toch wel heel speciaal. En dat je daar dan ook leiding aan mag geven en dat je onderdeel mag zijn van dat bijzondere, speciale team. Maar ook die speciale, bijzondere leerlingen.
4: Ja, en als je nog denkt, is dat dan een fulltime baan om directeur te wezen van een squalle mooi viertje leerlingen? Dat is het net, want Kraak die is ook nog de directeur van het Dokkinga College in Dokkum. Het jedderhoes van Gerard Reven in Grunterp zit de kip en er is massaal belangstelling voor. Deze vrouw die kwam op een bezichtiging en ze luidt uit waarom.
8: In eerste instantie dat ik een nieuwe plek zoek om te wonen. Maar ik kom helemaal uit Arnhem. En ik zoek iets rustiger waar ik meer rust heb. En misschien ook wat kan schrijven. En toen kwam ik tot mijn verrassing erachter dat dit het schrijfhuisje van Gerard Reven is geweest. En toen was ik helemaal verkocht. Want ik ben Neerlandicus. Ik heb ook literatuurgeschiedenis gestudeerd. Dus ik vind het echt helemaal fantastisch.
4: En dan het praat bij de koffieautomaat voor de Friese voetbalfans. Want oud-Cambuurspits Roberts Uldrikis die had tekenen bij Sportclub Heerenveen. De 28-jarige let die komt over van het Duitse Arminia Bielefeld. Ik Sportclub Cambuur die nog zaken op de laatste dijk van de transfermarkt trouwens. Onvaller Jason Sekka die wordt van één seizoen hier van het Duitse Elversberg. En middenvelder Wout Asselman die komt over van het Belgische AA Gent. Ik op hier basis. De deadline voor het keerpje van spelers Roen vannacht. Oh. En sportverslaghouwer Ando Faber die vertelt nog even hoe die onvallende onkip van Sportclub Heerenveen.
9: Toch altijd een beetje pikant. Spelers die het in het verliezen voor de Ierne Friese club spelen haar en dan letter weromkeren bij de oren. Ik denk ook dat een grutpad van de Cambuur-fans hem dit net in tank oornemen zal. Maar aan de andere kant is het een sportief mooie stap voor Uldrikis.
4: Nou, onszelf hier het nijs.
3: Het is wel noodwaardig zien op de eerste keer dat de derby spelen wordt natuurlijk.
4: Ja, in het Sinterklaas-weekend, hè, is dat.
3: Is dat hier in het koorstadion?
4: Nee, dat is op het Heerenveen.
3: Nou, dan zullen we er dan net zoveel les van hebben. Maar als hier komt, dan wordt het wat oorst, denk ik.
4: Tink het
3: we zullen het oudwaardig zien, maten. Het Friese nijs, wie dat van deze tongetje de treden september. Dank u wel, Lars. Dadelijk, het waar, Majitske.
10: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesters op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
11: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is er voor Els en hier?
12: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
13: met Erik Enema.
3: Leerlingen van het Dokkinga College in Dokkum Burkje Maaien een bijzonder kunstproject om de muziektheatervoorstelling De Zonnekoning van Dokkum hinnen. Hoe dat kijk je in Burkjit, dat is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst maar eens even het waarbericht, Tjeske Wibbing. Dat was natuurlijk het waarbericht van Friesland.
14: Ja.
3: Maar we moesten even de blik wat verder rikkelen.
14: Ja, ja, en zeker dat we dan aanstond even naar Snijs joggen. Dan is het wel even nieuwsgierig om even naar de... Ja, hoe stien we er in Europa eigenlijk voor? Want de verschillen beginnen al aardig op erin. Je merkt dat vanuit het noorden wij eigenlijk dat daar de dagen... of dat het daar al aardig aan het alcoholen is. Wils het in Europa al nog aardig onder warme kant is. Maar dan kom ik direct op Snijs. Had ik daar ben even op Weberom.
3: Ja.
14: Want ja, Joert hier in uw provincie, ja, wie het voor de Ine Haatzaak wel aardig beroemd. Vanmorgen hier weet ik nog wel wat Rijnwet erbij. Nou, nou stiet er nog hield hij een matig ontkrachtige westenwien. En ja, een glimp zinnen van een beetje. En ja, we zitten ik wat in die warme lucht. Jij meestal ik wel zissen van ja, het is...
3: neer.
14: Het is neer, maar het is ik lastig om te bepalen wat je nou aan hebt. Want als je naar boeten ging, dan denk je, oh, het is wel noffelijk, maar dan zet je een paar stappen en dan brekt het zweetje uit. Maar als je naar boeten sjoggen, dan denk je, nou, ik kan wel een jas omhoeken. Ja. Dus het is het waar het verskate gezichten. Nou, Joert, een prima dag. Maximum temperatuur, eigenlijk oerel boppen 21 graden. Even in de details, 21,4 op Vlieland en in Laaksem. 21,1 dan weer in Kwaim en Offenweer. En 21,3 hier in Bakkeveen en Friske Pjellen. En ik geloof dat het ergens in een achtertuin ik nog 22 graden worden is. Maar prima temperatuur. En die binnen ik, nou ja, krekt ik nog een beetje boppen normaal voor de tijd van het dier. Nou jong, dan is het ik nog droeg. Die wien die jouwt een boppelaan nog wel even del. Het is al een keer tijdelijk. Want vannacht dan helpt die wien eigenlijk al wat meer aan in het noordwestelijk kustgebied. En ja, dus koot dan ik al eens een eerste buien oer. En dat het alles te krijgen mijn keldfront. We hebben morgen hier dan mij te krijgen hebben. Van het keldfront uit kan de temperatuur nog oprinnen naar zo'n zandje graden. Of ja, oprinnen. Het zakt vannacht maar aan. Het bloed stiekje op zo'n zandje graad. Maar morgen hier, dan hebben we alweer een jochentje graden te pakken.
3: Oké. Okay. En de dag van morgen brengt bluisterig waar, bekloof, hè?
14: Ja, absoluut bluisterig waar. En de wind komt eerst uit het zuidwesten. Wij vieren dus die warme lucht ik aan. Warme, vochtige lucht. En dan hebben we dus de maximum temperatuur. In de betierde morgen dus, een jochentje graden. Maar die stevige wien, matig ont hut, soms in het kustgebied. Maar ik heb ik een wienkrijft 8 steen. Nog hield hij het binnen de model daar wat oer aan het, nou ja, wrakselen als het ware. Maar het liep het er nou echt op dat de zuidwesthoeken, dat die daar wel een stevige pak wien verwacht je kan. Wienkrijft zo'n. Maar uitzit is van 70, 80 kilometer in het oeren. Maar ja, de rest van de provincie krijgt vanuit het noorden wij ik nog te krijgen. Maar die hele scherpe keldfront. Er zit echt even een hele scherpe linie. Die zal op de radar ik heel mooi te zien wijzen manier. En als dat dan even oerskoot, dan helpt de wien even flink om. Maar dan valt er in een kwartiertijd even flink wat rijnwetter. Nou, lokaal kan dat meer als 20 millimeter opsmieten. Ja, ik zit er dan weer lokaal bij, want ja, dat verschilt nog wel eens.
3: Ja.
14: En ja, en als dat front dan een keer voorbij lutsen is, dan is de wien om. Die valt dan heel even fut, maar in een beetje dan loekt er eigenlijk wel weer aan. Matig ontkrachtig, komt er wat meer uit het westen naar het westen. Maar wat dan vooral weer opvalt, is dat het viel frisser aan. We zitten echt duidelijk in een oren luchtsoort en dan is het nog zo'n zonnetje 18 graden, maar het viel echt wel oorzongen als de jochentje graden in de maand hier.
3: Ja, vooral door die wind dus.
14: Ja, ja.
13: Het slotstuk van Onderwijs.
3: We waren volgens mij een voetbalwedstrijd van Cambuur West, hè, in de Harde of in Nijenstadion. Die zal de stem ongetwijfeld yet hebben, die van Ryan de Vries. Hij wie stadionspeaker. Maar hij heeft intussen een opvolger gevonden. Tim van der Meulen, ja, dat is de plek in de Nijs. Hij is de Nijen stadionspeaker van Cambuur. Jochen Zietig hier, supporter van de club en iemand van Jouwert. En hij zal de tachtiger, die te Ryan de Vries intussen knikkel is, opvolgen. Voor het eerst op 18 oktober zal er hem presenteren. In de tussenwedstrijd in AZ. Dan werd ik ausgien om van de oude stadionspeaker Ryan de Vries. Nou, dat bracht mij erbij dat we misschien wel een plaat betinken kennen die het oor stemmen gaat, oor speakers gaat. Maar misschien wel oor stemmen, oor The Voice. Ja, Frank Sinatra is zijn bijnaam eigenlijk. Hè. Maar misschien heeft wel een oorartiest in de Holland of een oorvesk in de Holland dat het begrip of het stem in voorkomt. Nou ja, let die fantasie even werken. Kom maar een leuke suggestie voor het slotstuk. Ik ben liekens altijd weer razend bereid, weet je maar komen. 0620, Fjouwen, Njoggen, Ian, Njoggen, de wist het, dat is het beste het hinnensjoeren, maar ik heb het even via de app dan op die telefoon, de Omroep Friesland app. Ik ben heel benijd dus West maar komst. En de leukste, ja natuurlijk, die draaien we. Onder eind van deze onderwijs.

0: muzikaal project van Jeroen Seinstra. Die kennen natuurlijk ik van Hoenekoop natuurlijk. Maar dit is weer Sandstra's. Het verskeerde paad in de mist.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Jongeren leerlingen van het Dokkinga College in Dokkum werken mee aan een bijzonder kunstproject van de muziektheatervoorstelling De Zonnekoning van Dokkum in. De leerlingen van HAVO en VWO maken mee met verschillende versies van het schilderij Maaltijd te Dokkum. En die kunstwerken krijgen haast een plak bij de voorstellingen in het Bonifatiuspark in Dokkum. Verslaghouder Annemarije Reitsma van RTV NOF die zich bij leerlingen Semina en Milan oer een plezier
3: moet dat doen. Het gaat een beetje chaotisch, maar op zich wel prima, denk ik. Met een grote groep gaat op zich wel prima, denk ik.
4: Is het leuk om te doen?
3: Jawel. Het is beter dan in de lesboeken zitten, dus...
4: Want wat ben je nou correct aan het schilderen in?
3: Een schilderij van de Zonnekoning die we hebben gezien. Over verschillende karakters die op het schilderij staan en wat voor rol ze vroeger hadden. En ja, ook over... Ja, hoe heet het ook weer? Julian of zo, Julius. Julius van vroeger, dat het lijkt alsof hij een karakter is, maar dat is het blijkbaar niet. Omdat een beetje, hij staat een beetje op de onverwachte plek, zeg maar, als de hoofdpersoon.
4: Hoe is dat ook leuk?
3: Ja, nou, matig. Het zijn leukere dingen om te doen, want ik heb zelf niet zoveel van schilderijen, maar op zich was het wel prima om te doen.
4: Nou, om dit te schilderen vind ik wel leuk. Want, zit er eigenlijk een soort techniek in?
3: Nou, we gebruiken heel veel felle kleuren om het in te kleuren. Zeg maar geen standaard bruin of zo, echt fel roze en fel geel. Dus ja, dat is onze techniek vooral.
4: En je bent al maar in je eigen stukje bezig en uiteindelijk mag dat dus in je geheel worden.
3: Ja, het is een soort van puzzel. Dus iedereen heeft een verschillend stukje. En dan uiteindelijk wordt het samen één geheel die we allemaal met verschillende stukjes hebben gemaakt.
4: Denk je dat mooi wordt?
3: Ik hoop het. Daar ga ik wel vanuit.
5: Dit is QBV, KUBV, kunst, beeldende vorming.
4: En wat schilder je hem dan krijgt?
5: We schilderen het schilderij Het Maaltijd of De Maaltijd in Dokkum. Dat hing het eigenlijk in het dwarpshoes. En dat komt dan op achtergrond te hingen.
4: Ja. Want je bent eerst vanuit Sted Hoestawest om de schilderij te bezinnen. Hoe wie dat?
5: Ja, dat is best wel leuk, want de zuster toch niet echt. Terwijl dat is het heel vaak wel op die laptop of die telefoon zuster.
4: En vind je het ook leuk dat het dan uiteindelijk te zien is?
5: Ja, op zich wel. Alleen nog een beetje extra mijn best dan.
0: Ja, Miranda, die dochters extra zien best. De stichting achter het theaterstuk De Zonnekoning vindt het belangrijk dat elke keer een deal nemen mag onder de tarierings van het stuk. Zo zei het Tjerk Pieter de Vries van die stichting.
6: Wij willen als stichting verhalen vertellen en dat willen we eigenlijk gewoon de hele regio vertellen. En dat maakt ik door iedereen. Wij willen dat iedereen daarom meedoen kan. En daarom kiezen wij er ook voor om op deze manier scholieren erbij te beloeken. Maar ze doen wij ook denk voor inclusiviteit. En ja, ze zorgen er eigenlijk voor dat iedereen meedoen kan.
4: Ja, wat zijn al je fiauwe kansen die ze beschilderen? Hoe gaat het al in zijn werk?
6: Dat klopt inderdaad. Ja, wij hadden verkozen om het verhaal ging natuurlijk een stukje beeldvorming. Ja, hoe vertel je verhaal? En daar heb ik deze leerlingen het verhaal van Julius Kelter van Aits, maar zelf vertellen door middel van het schilderen. En zo hebben wij het doek als lijntekening printen litten. En dat is in al je stukjes knipt. En dat wie best wel een heel ingewikkeld proces, want daarbij moet het beschilderen. Dat maakt natuurlijk aan al je weer onrecord. Dus DVC had dus daar heel erg bij geholpen om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Dat we het aan zijn nek weer een beetje netjes in elkaar plakken kunnen. En dat alles mooi in een kapel tentoonsteld kan worden tijdens de vaststellingen.
4: Ja, dus dat is echt het doel. Dat ze uiteindelijk echt tijdens de vaststelling te zien binnen.
6: Klopt inderdaad. Wij willen dat... klopt inderdaad. Wij willen graag dat iedereen die die naar de voorstelling komt, ik ken Shim, want deze band van het verhaal maken haar van wat ze te jaren kregen haar in het stadhuis en in het museum.
4: Ja, want wat is daar al je verteld en gebeurd?
6: Zij binnen al rond een week naar het stadhuis was. Daar zei het originele schilderij Sjoen Hingen van Julius Kelter van Aits, maar dat hij in opdracht meidje, of in opdracht van hem maken is. En vervolgens binnen zei ik naar het museum was. Daar zei zien verschillende schilderijen Sjoen haar. En die tien verschillende schilderijen, die winnen al die verschillende technieken, verschillende schilderkunst, zodat ze eigenlijk inspiratie op konden doen en zodat ze ook goed konden kiezen wat voor schilderstijl als zij het schilderij zelf doen, meidje.

0: Want het is toch een feestelijk feest eigenlijk, hè? Dat is eerst de Polyphonic Spree. Eerst en Hold Me Now.
1: Het slotstuk van
0: Onderwijs. Ja, met Arski van de speaker van Cambuur, Rijn de Vries. Dacht ik, is het leuk misschien om een feestje te vregen die mij ja, iets meer stemmen te maken heeft, mijn voices te maken heeft. Is het jet, Tim van Meulen, die dat werd een nieuwe stadion speaker van Cambuur. Hij is nu ook aan het rieten en volgt Rijn de Vries op, die dat jirren en jirren en jirren dingen heeft. Maar ja, anders komt er eigenlijk natuurlijk ik om deze stadion speaker. Tenminste, een chauffeur werk van Cambuur natuurlijk. Nou, wat voor plaat moeten we daarbij draaien? Een soort suggesties binnenkrijgen. Ultravox, ik doe ze even in de volgorde van binnenkomst. Johannes, je komt mij The Voice van Ultravox. Tineke Hoekstra, die zei de Stimmen im Wind van Julianne Wering. Shanna, Anna en Rina uit Sint-Anne, die wees je mij een fijn jongen. Dat wees ik hem al jaar trouwens, alvast. Hey, Erik, wat dacht je van Soppy en Soe? Dat is wel Spooky en Soe wezen, maar You Talk Too Much. Dat is wel een leuke neer. Nol, die zei The Moody Blues, maar The Voice. Tamme Messler, die komt mij Labicifre, Listen to the Voices. Joke Ludema, die zei het, of eerst een player, plezierige jongtafrinske. Inderdaad, dankjewel Joke, doe ik. En zij tocht een spraakwater van Extins. Dat is ook wel een leuke neer. Shen, ik heb er meer binnen. Lionel Richie, wat je suggereert door Peter Boersma. I Hear Your Voice. The Voice zelf, komt ik nog even binnen. Frank Sinatra, tenminste hij net zelf, maar via Bouke bij me. Hij zei het, toch Autumn Leaves maar. Dat is ook wel een mooie neer. Dat is zeker een mooie neer trouwens. En Midi Erik, ik zei eens goodbye, Ryan. En kies dit noemer, goodbye van Mary Hopkins. Zei de Gary Laborde. Er zijn nog twee binnen op een valreep. En we zijn, ik heb maar hier een noemer wijze. Dat is een genot van Ricky. Want wie een genot om die stem te jaren in het stadion. Haha, buurman. Dat zei Dirk de Vries. En hij had gelijk natuurlijk. Even zijn, Peter Boes, maar die komt verder nog maar. Kate Bush, the man with a child in his eyes. Nou, de hiktes kan net hier zijn tocht. Nou ja, goed. Al die prachtige suggesties, maar we kunnen er niet in draaien.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Nou, we hebben eigenlijk nou kiezen voor een suggestie die je binnenbracht waard droog Henk. En net alleen Henk, ik Teun Woudwijk, die zei van draai nou deze maar eens eventjes. En dat is nog Liekik, hersen Liekik, ja. Dat is een nuntje zo'n 80, hè. John Farnham, You're the Voice. Dat is de laatste plaat die we draaien in deze aflevering van Onderwijs van Disserdai. Dadelijk Noorderwien, mijn Willem de Vries. Ik bel bij morgen weer op jou, hoor. Mijn nagelij Onderwijs. Fijne jongen!

0: Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielt. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzig en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor...
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
7: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft in de nacht open voor scheepvaart. Rijkswaterstaat en de binnenvaartsector vonden samen een oplossing na dreigende sluiting vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Vanaf 10 uur in de avond gelden extra veiligheidsmaatregelen en houdt de binnenvaart zich aan de maximumsnelheid op smalle kanaaldelen. Bij een overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden zijn waarschijnlijk meer dan 80 mensen omgekomen. De Spaanse reddingsdienst vond gisteravond een kleine houten boot met 5 lichamen en 44 overlevenden. Het vaartuig vertrok op 7 augustus vanuit Gambia met 127 mensen aan boord. Het commissariaat voor de media heeft mediaminister Letschert van D66 in een brief gevraagd de erkenning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Kamerleden van Pro, CDA, VVD en JA21 reageren positief en roepen de minister op het vertrek van de omstreden omroep niet langer uit te stellen. Na 7 weken is in Nederland geen sprake meer van een landelijk watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen besloten om de situatie af te schalen van een watertekort naar een dreigend watertekort. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het zo'n 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Vanavond kan er nog een bui vallen en vannacht koelt het af naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
8: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen...
9: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Zilt Klassiek.

Beste luisteraars, welkom bij Omroep Zilt met het programma Zilt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt deze keer verzorgd door Marlies van Bon. En verder helaas geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van de Engelse componist van Duitse afkomst, Georg Friedrich Händel. Hij werd op 22 februari 1685 in Halle aan der Saale geboren. Hij verloor heel vroeg zijn vader. Aanvankelijk studeerde hij rechten. Händel kreeg in 1694 les van Friedrich Wilhelm Sackhoff, die de basis legde voor zijn latere muzikale stijl. Vaak wordt gezegd dat Händel de schakel was tussen Monteverdi en Mozart. In 1712 ging hij naar Engeland en keerde nooit weer terug naar Duitsland. Hij liet zich naturaliseren en werd na zijn dood begraven in de Westminster Abbey. Zijn orgelconcert in Bes Groot ging op 27 februari 1740 in het Lincoln Inn Fields Theater in Londen in première. En daar heeft u net naar geluisterd. Fikret Amirov groeide op onder de sfeer van de volksmuziek. Zijn vader, Mesmedi Jamil Amirov, was een beroemde zanger uit Susha, die ook componeerde en de taar bespeelde. In zijn kindertijd begon Fikret met het componeren van stukjes voor de piano. Nadat hij afgestudeerd aan de Ganza Muziekschool, begon hij te studeren aan het Staatsconservatorium van Baku, waar hij les kreeg van Boris Seidman. Amirovs muziek werd sterk beïnvloed door Azerbeidzjaanse volksmelodieën. Hij creëerde een nieuw genre genaamd de symfonische mugam. Amirovs symfonische mugams waren gebaseerd op klassieke stukken en zijn wereldwijd uitgevoerd. Luister u naar zijn Azerbaijan Capriccio.

Kroatië, het huidige Split. Hij was een echte wereldburger, want zijn vader was van Italiaans-Vlaamse afkomst en zijn moeder was een Weense met Tsjechisch-Poolse roots. Van zijn ouders kreeg hij weinig steun voor zijn muziekcarrière. Hij kreeg les van de plaatselijke dirigent van het muziekkorps en van de dirigent van het kerkkoor, bij wie hij fluit en compositie studeerde. Op aandrang van zijn vriend Donizetti begon hij te componeren. Zijn stijl stond onder invloed van Jacques Offenbach. Het origineel van de operette Dichter und Bauer is een blijspel met liederen uit 1846. Oorspronkelijk had dit een operette moeten worden, maar met als basis het komische toneelstuk van Karl Elmar. Maar ja, de operette is nooit echt van de grond gekomen. Zelfs de ouverture werd in het begin nauwelijks gespeeld. Maar nu echter wordt ze zo vaak gespeeld en is heel populair geworden in Weense programma's. Luistert u naar de ouverture Dichter und Bauer.

De Hongaarse componist, muzikoloog en pedagoog Zoltán Kodály stamde uit een muzikaal gezin waar veel aan huismuziek beoefening werd gedaan. Hoogst geïnteresseerd in klassieke muziek leende hij uit de bibliotheek van het naburige stadje Nagyszombat partituren van de grote meesters en bestudeerde deze zo nauwkeurig dat hij reeds op 16-jarige leeftijd in staat was een mis voor koor en orkest te componeren. Kodály wordt na Béla Bartók als de belangrijkste Hongaarse componist gezien. Evenals bij Bartók is de ontwikkeling van Kodály als componist onlosmakelijk verbonden met zijn werkzaamheden als onderzoeker van volksmuziek. Zijn werk is meer traditiegebonden dan dat van Bartók en in tegenstelling tot diens oeuvre ligt het accent vaak op de vocale composities. Luistert u naar zijn adagio uit zijn duet voor viool en cello.

Giacomo Meyerbeer, geboren als Jacob Liebman Meyerbeer, was een Duits componist en dirigent van Joodse afkomst. Hij was een van de succesvolste operacomponisten uit de 19e eeuw en de voornaamste vertegenwoordiger van de Grand Opera. De laatste werken van Meyerbeer, die toen afwisselend in Berlijn en Parijs leefde, waren L'Étoile du Nord uit 1854 en Dinora ou le Pardon de Ploermel uit 1859. Deze ging op 26 juli 1859 in de Royal Opera House in Covent Garden in Londen in première. En uit deze opera hoort u de Schattentanz.

Antonin Dvorak werd op 8 september 1841 geboren als zoon van een veehouder die tegelijkertijd dorpslager was in een boheems dorp ongeveer 70 kilometer ten noorden van Praag. Dvorak schreef slechts 4 soloconcerten. 1 pianoconcert waarin de invloed van Beethoven overduidelijk is, 1 vioolconcert geschreven voor de violist Joachim en 2 celloconcerten. Het eerste is in de vergetelheid geraakt. Het tweede werd het celloconcert van Dvorak. Het was zijn laatste werk dat hij in de Verenigde Staten componeerde. Hierin legt Dvorak zijn gehele ziel bloot en klinkt vooral zijn verlangen naar Bohemen, zijn vaderland. Dit concert ging in 1896 in première en was al heel snel een van de meest gespeelde werken. Het symfonische karakter van dit concert blijkt al uit de uitvoerige orkestinleiding van het eerste deel. Een ander opvallend element is de enorme melodische rijkdom van dit gedeelte, maar liefst 4 thema's tot onderwerp heeft. Ik draai direct voor u de finale uit dit concert en met deze muziek van Dvorak komt de uitzending van Omroep Silt Klassiek weer ten einde. Heeft u reacties of verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepsilt.nl. Samenstelling en presentatie Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Marlies van Bon. Bedankt voor het luisteren en nog even als mededeling, we zijn er pas weer over 14 dagen.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag op Schiphol Plaza een 18-jarige jongen met een vuurwapen en munitie in zijn nektas aangehouden. Bij een daaropvolgende huiszoeking zijn 10 bivakmessen en diverse kapmessen in beslag genomen. De verdachte zit vast, terwijl de marechaussee en het Openbaar Ministerie de zaak verder onderzoeken. Rijkswaterstaat ziet na de felle kritiek uit de binnenvaartsector af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. De voorgenomen sluiting wegens een personeelstekort bedreigde de bevoorrading. Om de veiligheid te garanderen houdt de sector zich nu aan strengere vaarregels. Het opleiden van nieuwe verkeersleiders gaat nog jaren duren. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden.
4: En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, beste luisteraars, en dan is het weer donderdag en dan is het weer tijd voor Uit de Schatkamer van. Hadden wij voor de verkiezingen mannen, vrouwen uit de politiek bij mij in de studio om een beetje kennis te maken. Toen zeiden ze, vinden we zo leuk, we willen nog wel eens terugkomen. En gelukkig, vanavond heb ik Ingrid de Vries. Nu als Ingrid de Vries van haarzelf, maar toen was ze van Haarlingen Belang. En we gaan het komende uur luisteren naar haar muzikale schatkamer.

0: Ja, en alles wordt beter. Nou, kijk, daar gaan we voor. Emma Heesters. En tegenover mij in de studio is Ingrid de Vries. Ingrid de Vries, wij.
1: Jazeker.
0: Jazeker. Goedenavond. Het is alweer een tijdje geleden. Ik zeg maar, het voelt eigenlijk al zo vertrouwd. Heel gezellig, alsof we nou regelmatig samen in de studio zitten. Het is gewoon helemaal gezellig.
1: Heerlijk.
0: Welkom in de studio weer.
1: Dankjewel.
0: Ondanks dat het visserijdagen is, vind ik het leuk dat jij hier zit bij mij.
1: Maken we tijd voor, zeker.
0: Er zijn ook mensen die hoeven niet de stad in en die willen heel graag luisteren. Dus daar ben ik gewoon heel blij om, dat jij die uitnodiging wilde aannemen. We hadden het al afgesproken, hè, toen we voor de verkiezingen zaten. Van, straks als het helemaal allemaal achter de rug is, dan moet je nog een keertje terugkomen. Want het is natuurlijk ook veel te leuk.
1: Ja, want toen hadden we ook minder nummers. Hè? Want toen gingen we toch met Katie Arends en ik zaten hier samen en dan moesten we toch even splitsen.
0: Een half uur. Maar een half uur. En een uur is zomaar om. Een half uur is helemaal zomaar
1: daarom.
0: Om. Dan kom je nooit eigenlijk echt aan je eigen muzikale schatkamer toe. Ik bedoel, 1, 2, 3 nummers hooguit. Nou, dan heb je het wel gehad, hoor.
1: Dan ben je ook een beetje aan, hè? Want je bent natuurlijk in de verkiezingen. Dus je bent een beetje aan. En nu is het gewoon helemaal ontspannen. En ik heb lekker mijn muziek bij je aangeleverd.
0: Ja, lekker. Lekker. Heerlijk. Ja. En het is toch een leuk rij. Wel relaxte nummers. Rustige nummers. Ik vond het heerlijk. Ik denk, oh, heerlijk. Want van tevoren moet je het natuurlijk even uitzoeken.
1: Ja.
0: Sommige nummers dacht ik, die ken ik helemaal niet. En die andere, bijvoorbeeld van die Emilia Jones. Ik denk, die ken ik wel, maar die ken ik van iemand anders.
1: Die is natuurlijk van Joni Mitchell. Die is officieel in 1966 geproduceerd. En ze hebben hem gebruikt in deze film. En ik vind de cover van dit meisje gewoon heel mooi.
0: Nou, kijk, dat bedoel ik. Maar goed, daar komen we straks op. Blij dat je... Hoe is het je vergaan na de verkiezingen? Want ik denk, jeetje, hoeveel ballen moet jij in de lucht houden? Daar hebben we toen ook wel een beetje over gehad, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar hoe lukt het tot nu toe?
1: Ik heb een heel mooi balletjesveld. Nee, het is, weet je, ik heb natuurlijk een groot gedeelte van mijn eigen agenda. Ik werk voor mezelf, dus die beheer ik ook zelf. Kijk, ik heb nu 20 uurtjes in de week, 23 uur, iets meer eigenlijk officieel bij de griffier liggen. En de rest, dat is door mezelf in te delen. Ik ben eigen baas en ik heb de kinderen, de planning, de huishouding, alle anderen eromheen. Dus wat dat er gaat, en ik heb een hele sterke man die achter mij staat.
0: Ja, waanzinnig. Ja. Maar dat moet ook wel, want anders dan lukt het ook gewoon niet.
1: Ja, dat gesprek heb je ver voordat je de verkiezingen ingaat al.
0: Ja.
1: Wil jij lijsttrekker zijn, dan zeg ik eerst nee. En je hoort volgende week van mij. En dan hebben we samen de tijd al voorgenomen.
0: Goed overleg gehad van, realiseer je dat?
1: Ja, want... maar ook meenemen dat het mijn ambities zijn. Dat hij echt wel zag van, je vindt het leuk. Je doet het al meer dan 9 jaar. Je vindt het interessant. Het interesseert je. Je vindt het belangrijk. Ja, en dan nu op die zetel kijken of je daar komt. Ja, gaan we.
0: En nou zitten we er.
1: Ja.
0: Ja, leuk man. Ja. Hartstikke goed. Ja. Hartstikke goed. Maar we zitten hier dus ook voor jouw muzikale schatkamer.
1: Ja.
0: En Emma Heesters, alles wordt beter. Heb je daar een bedoeling mee? Of waarom zit hij erin?
1: Zij bracht het nummer later uit. Maar ik ben zelf 15 maart 2024 geopereerd. En kort daarna nog 2 keer.
0: Zo.
1: En Emma Heesters bracht toen in 2025 dit nummer uit. Zij was toen zelf gediagnoseerd met baarmoederhalskanker.
0: Oef.
1: En ook bij mij... Het was geen kanker, maar dat was bij mij preventief handelen. Maar toch 3 hele pittige operaties, waarvan 1 heel heftig.
0: Ja.
1: En dat nummer sloeg wel op mijn momentje toen.
0: Ja.
1: Dus dat is wel, alles wordt beter.
0: Alles wordt beter. Kijk.
1: 2 jaar verder.
0: 2 jaar verder. En we zitten in de politiek en alles wordt beter. En En we zijn aan het jong leren met allemaal ballen. Kinderen, gezin, partner, politiek.
1: Ja.
0: Vul maar in.
1: Ja, is het nog jong leren? Het is al jong doen, denk ik. Want je hebt al, alles loopt en de kinderen gaan goed. De 10 minuten gesprek, dat doe je ook weer samen. De planningen doe je ook weer samen. Heel veel overleggen. Godzijdank hebben we tegenwoordig WhatsApp. Lieverd.
0: Ja, heel snel. Ja,
1: had ik jou ook niet kunnen antwoorden. Ja, ik kan wel.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel echt dat je dus zegt van, oké, hoe gaan we, welke bal moet ik nu weer opvangen? Maar nee, dat gaat goed. Dus helemaal goed, man.
1: Ja.
0: Oké. De volgende. Welke wordt dat?
1: Dat is een zangeres uit Engeland, Amerika. Ik weet even niet heel eerlijk. Dat is Rachel Platten. En dat nummer heet Girls.
0: Ja?
1: Nou ja, dat slaat natuurlijk op ons derde kindje. Dat werd toch nog een meid. Na de 2 jongens. En dit, ik moet heel erg aan onze dochter denken als ik dit nummer hoor. En dan denk ik, ja, girls, you're born to run.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Voor de kleine meid.
1: Ja.
0: Komt-ie.

0: En hoe oud is de kleine meid inmiddels?
1: Ze wordt 14 september 6.
0: 6?
1: Ja.
0: Als ze later groot is, dan gaat ze deze tekst helemaal begrijpen.
1: Ja.
0: Dat wordt hartstikke mooi. Ja. Goed bewaren dit nummer.
1: Ja, dit staat standaard in mijn... Ik heb zo'n lijstje, zo'n playlist. Lang leven Spotify natuurlijk. Even reclame. Maar ja. Het is, ja, weet je. Je hebt gewoon al die nummers erin. Alle oude nummers.
0: Ja.
1: Nou ja, weet je. Gewoon zo'n mooi nummer wat hier dan niet tussen staat. Van Dikhout, Mijn Houten Hart. Maar dan akoestisch en zo'n a cappella versie. Dan die staat er bij mij altijd in.
0: Ja.
1: Me wel, ja.
0: Ja, nee, dan hoef je niet. En dan moet je je niet spijten. Dat is gewoon heerlijk.
1: Ja. Ja.
0: En weet je, je kunt nu voor elk kind een eigen lijstje maken. Dat je zegt van, ja. Kijk. Die vind ik belangrijk.
1: Dan
0: en dan
1: mama
0: denk ik aan jou.
1: Aan jou denken. Ja, absoluut.
0: Weet je,
1: ja.
0: Dus dat is hartstikke handig.
1: Ja,
0: dan heb je het altijd bij de hand.
1: Ja.
0: Helemaal bij de hand. Prachtig, mooi nummer, Rachel. We gaan naar Louis.
1: Ja, Louis Capaldi. Sowieso is zijn stem natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk geweldig. En hij is best wel ook een advocaat voor mentale gezondheid. Hij heeft zelf ook wel wat mentale struggles gehad. En dat nummer sloeg bij mij er wel in. Het gaat ook voor hem over iemand die heeft verloren. En dat hij de liefde en iedereen heeft iemand nodig. En dat sloeg bij mij heel even op een artikel uit de Leeuwardenkrant. En dat vond ik dit nummer wel mooi aan koppelen. Over de taboe en de schaamte die soms in de mantelzorgers leeft. Dat artikel was van Marcia van der Vlies.
0: Ja.
1: En ze hebben de avond van de mantelzorgers georganiseerd. En er kwamen gewoon, ondenkbaar weinig mensen heen, terwijl je weet dat er gewoon heel veel mantelzorgers zijn. Maar ben je mantelzorger of liefde of geliefde? En hey, je verliest die liefde en je hebt altijd you always need somebody. En weet je, dat is gewoon echt zo'n gevoel. En dit nummer vond ik daar wel mooi bij passen.
0: Voor
1: dat artikel maakte wat indruk. We kregen hem binnen onze app op Harlingen Belang van een lid. En ik vond dat wel...
0: Want die avond die was afgelopen of dinsdag vorige week terug. Dinsdag vorige week terug was die avond. Bedoelde je die avond ook?
1: Kijken wanneer... Dat we de vergadering hadden, je bedoelt...
0: Nee, van die avond van de mantelzorg. Dat er heel weinig op...
1: Nee, die was...
0: Ook niet belangrijk. Maar
1: nee,
0: het is...
1: Nee, het is, weet je, het was een avond. En na schatting, zoals het onderzoek, hoe ze dat landelijk wat rekenen en dan op Harlingen berekenen, zou je tussen de 300 en 350 mantelzorgers alleen hier in Harlingen al moeten hebben.
0: Ja, ongetwijfeld.
1: Die mensen, die hebben ook gewoon een steun en een hart onder de riem nodig. En je hebt gewoon altijd iemand nodig.
0: Ja.
1: En dat was zo'n avond mooi voor.
0: We gaan hem draaien. Louis Capaldi. Someone You Loved.

0: gun je iedereen.
1: Jazeker.
0: Toch?
1: Nou, we hadden het nog even over de naam, Linda Miedema.
0: Juist.
1: Zij gaf dat interview, ze werd geïnterviewd door Marcia van der Vlies.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat maakt wel indruk.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel tekst, ja.
0: Ik hoop ook dat de andere mantelzorgers dat lezen en snappen. Ik sta er niet alleen voor.
1: Nou, ja.
0: Dat.
1: Maar ik ben zelf niet een mantelzorger. En het lijkt me... Nou, door dat artikel kan ik weer een beetje wat meer in dat... Hè, meer meevoelen.
0: Ja.
1: Maar ik zal het nooit helemaal snappen. Dus dat heb ik echt alle respect voor.
0: Maar daar had ik het met Linda toen ook over. Van wanneer stopt het moederzorgen en de liefde voor je kinderen. En begint het mantelzorgen. Want dat is natuurlijk een hele dunne scheidslijn.
1: Ja.
0: Ik bedoel, je zorgt ervoor dat je kinderen liefde krijgen, dat ze aandacht krijgen, dat ze alles wat ze nodig hebben om zelfstandig in het leven te staan.
1: Ja.
0: Dat hoort allemaal gewoon bij de opvoeding.
1: Ja.
0: Maar wanneer gaat dat knopje om en wordt het mantelzorg? Als de zorg extra wordt omdat de kinderen drugs gaan gebruiken of als kinderen gepest worden op school en daardoor eigenlijk alleen nog maar verdrietig kunnen zijn.
1: Ja.
0: Want dat is er ook nog steeds. Ik
1: zo
0: snap het niet.
1: Heel dun lijntje en het is het erkennen en het herkennen. Hè? Dat is ook hoe Linda Miedema dat zegt. Ik zag het bij mezelf en de signalen herkennen en ik ben er zelf over gaan praten. Nou, dat is heel waardevol.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Heel goed. Goed, wetende dat je er niet alleen voor staat.
1: Nee.
0: Someone to love. You loved. We gaan naar B.O.B. Wie is dat? Bob?
1: Ja.
0: B.O.B.
1: Featuring
0: Harley.
1: Rap?
0: Nee. Dit is echt helemaal onbekend terrein voor mij. Vertel.
1: Nee, dit is een beetje hip-hop, rap, R&B. Wat is het? Een mix. Het is een liedje. Airplanes heet het.
0: Ja.
1: Als je een vliegtuig door de lucht ziet vliegen, dan zie je natuurlijk altijd dat lichtje wat aan de onderkant s'nachts.
0: Ja. Knipper, knipper,
1: nou,
0: knipper.
1: Meestal doe je een wens op een ster. Maar hoe makkelijk is het als je even het lichtje van de vliegtuigen elke avond kan pakken? Dat je elke avond gewoon even die wens kan doen. En elke avond even die wens. Dat is in principe...
0: Oké.
1: If airplanes in the night sky.
0: Oké, dan gaan we ernaar luisteren.

0: Ja, kunnen we eigenlijk allemaal wel een beetje gebruiken soms.
1: Ja, en als je dan gewoon net doet alsof dat vliegtuigje die vallende ster is, dan heb je gewoon net even je wens.
0: Kijk. Oh, ik ga hem vanavond even zoeken.
1: Ja.
0: Heb ik dan zoveel te wensen? Nee hoor, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. We gaan heel wat anders doen. Ja. Nederlandstalig.
1: Ja.
0: Jeroen van der Boom.
1: Ja, Jeroen van der Boom, jij bent zo. Ja, heerlijk. Is wit in de mode, draag jij zwart. Weet je het zeker? Dan nog volg jij je hart. Ja, weet je, de goede tekst voor elke vrouw. Doe je ding.
0: En niet naar iedereen naar luisteren.
1: Nou ja, weet je, het is niet op dat ik denk van ja, is mijn nummer, is mijn beat. Want ik denk dat elke vrouw dit lekker zo aan mag horen en doe je ding. En jij bent zo.
0: Wijsraad van Jeroen. Ja. We gaan er naar luisteren.

0: jij bent zo. En weet je wat zo leuk is? Als je dan inderdaad een relatie hebt, dan is dat werken. Dan is dat hard werken. En niet zo van, ik heb ja, ik wil gezegd, dus we zijn klaar. Nee, dan begint het pas.
1: Ja. Nee, het is ook een beetje samen erin opgroeien natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is ook niet zomaar even gemaakt. En ik geloof dat ruzie met me maken erbij hoort. Af en toe even de discussie en weet je, het goed maken is weer zo leuk.
0: Oh ja, leuk is dat. Te veel informatie.
1: Okay.
0: Nee, ja. Nee, ja, je hebt wel gelijk. Ja. Nee, maar dat is toch ook samen je weg vinden in het leven zelf. En, en met alle dingen. Natuurlijk, de een heeft de opvoeding zo gekregen en de andere zus. En die twee, die vinden elkaar leuk. En, maar die moeten wel weer samen zus en zo bij elkaar voegen. En ze zeggen, ja, maar wij doen het altijd zo. Wij delen dat altijd zo. Nee, ja, maar wij moeten het samen doen.
1: Ja, nee, ik denk dat mijn man en ik het er nog wel eens over hebben. Dat ik ben een kindje uit een gescheiden ouders verhaal. Hè? En hoe dat dan ook vroeger ging. Er was nog niet alles zo geïnstalleerd als nu. Dat je waar nodig de hulp krijgt. Gebiedsteams, jeugdzorg of wat ook maar niet. Hoe erg het dan maar moet worden. Het was vroeger, de kinderen gaan naar de moeder. En de vader is aan het werk. Dus ja, wat wil je? Nou, daar.
0: Ja.
1: Dus ik zag mijn vader pas weer op mijn 21ste.
0: Oef.
1: Maar goed, ander verhaal. En mijn man, die heeft gewoon... mijn schoonouders zijn 60 jaar getrouwd. En weet je, dat is... Nou ja, helaas is ze afgelopen jaar overleden.
0: Ach, ja.
1: En daar kwam ik in terecht. Dus ik weet heel goed hoe het niet moet. Hij weet heel goed hoe het wel moet. En dat hebben wij samen.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja. Ja.
1: Dat voegt mooi aan.
0: Ja, mooi is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja. En wel leuk om dan zo'n gezin te zien waar mensen dus inderdaad zo lang nog liefdevol met elkaar kunnen zijn.
1: Ja.
0: Dat is toch prachtig?
1: Ja, maar ook gewoon paar maanden hadden ook gewoon lekker de discussies waar wij natuurlijk bij zaten. Ja, dat is helemaal niet serieus.
0: Als wij
1: natuurlijk
0: dat ook hebben, dan zegt de dochterlief, nou lief spelen. Zo leuk. Zo leuk. Goed, jij bent zo. Maar wij gaan door, want het is al 19:30 geweest. We hebben nog heel veel nummers. En als we nu helemaal niet praten, kunnen we bijna ook nog alles draaien. Maar dan geloof ik niet dat dat gaat lukken met ons. We gaan naar Emilia. Emilia Jones. We hadden het begin van het programma al over. Dit nummer ken ik heel goed.
1: Ja.
0: Van Way Back.
1: Ja.
0: Maar hoe komt dat dus bij jou terecht?
1: Nou, weet je, Joni Mitchell, ik kende het nummer ook al wel. Maar dit is gewoon een hele leuke, frisse uitvoering van het nummer. En het is natuurlijk, hoe ken je de liefde? Hoe ken je de wereld? Hoe ken je het weer? Hoe ken je de zon? En ja, misschien ken ik het wel allemaal helemaal niet. En ik ben nu in de 40. Hey, de plusjes te vertellen.
0: Oh, je mag een beetje al meedoen met de grote mensen. Ja, nee, ik snap hem.
1: Ik moet soms ook nog nadenken. Misschien weet ik het soms ook nog wel niet. Misschien leer ik ook nog wel van mijn kinderen met de wijze opmerkingen. Die zei in een nieuw wereldje, weet je, wie weet wat van. En dat is natuurlijk door Joni Mitchell, 1966, al op papier gezet. En dit is gewoon een mooie vertolking vanuit de film Coda. En dat meisje dat heeft dove ouders en zij zingt.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Mooie film was dat, hè?
1: Ja, prachtig.
0: Komt-ie.

0: Ja, en dit is dus kippenvelmuziek.
1: Ja.
0: Ja, prachtig. Ja. Weet je, ik word hier eigenlijk heel blij van. Mooie muziek.
1: Aan de ene kant ook weer wel, inderdaad. Want het is, je kan ervan genieten. Ook hoe het is
0: gezongen. In de schoonheid van de diepgang van de tekst. Ja, dit is gewoon puur genieten.
1: Dat vind ik. Een heel klein nootje eindigen.
0: Ja, ja. Maar dat maakt het juist de finishing touch. Dat je denkt, kippenvel. Ja. Goed, we blijven toch een hogere sfeer hangen.
1: Ja.
0: We gaan naar Isaac.
1: Ja.
0: En wie is dat? En wat doet hij?
1: Nou, Isaac Matters. Ja, die heb ik een beetje gevonden via TikTok. En in de stream van liedjes horen en in een bepaalde sfeer hangen. Dan gaat AI voor je uitfilteren wat je kijkt.
0: Ja. Wat staat er op jouw menu? En dit krijg jij voorgeschoten. Ja, dit vind jij leuk? Oké, dan vind jij dit misschien ook wel leuk.
1: Nou, dit is een nummer dat is... ik vind het mooi. Vind ik het leuk? Ik vind het een heel mooi nummer. En ik bleef er ook in hangen. Heaven couldn't wait for you. En dat schreeuw ik dan denk ik wel in 2020 naar mijn vader. Nu afgelopen 16 mei naar mijn lieve schoonmoeder.
0: Ach.
1: En nu afgelopen 23 juni naar een lieve oom van mijn man. Dus ik hang wel wat in de tekst.
0: Ja.
1: Heaven couldn't wait for you.
0: In deze fase. Nou, we gaan er gelijk naar luisteren.

0: Nou, op ons moeten ze nog even wachten, want ja, we hebben nog zoveel leuke dingen die we nog willen doen.
1: Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Wij stellen dit nog hopelijk even een hele poos uit.
1: Ja.
0: Maar voor de mensen, de dierbaren die aan gene zijde zitten.
1: Ja, ja, nou ja, heaven could wait for you. En ja, weet je, het is... Als je soms te lang bij ze nadenkt, dan zit je ook nog echt wel even in het verdriet. En dat is ook oké. En dat is ook prima.
0: Heel
1: en,
0: belangrijk dat je daar ruimte voor neemt en dat je er tijd voor neemt.
1: Ja, nou, dat zegt hij ook wel. They say time heals all wounds. Nou ja, dat is niet altijd helemaal waar, maar het wordt wel ietsjes makkelijker.
0: Je leert er beter mee omgaan.
1: Ja.
0: Nee, het heelt nooit helemaal, maar je leert er wel beter mee omgaan.
1: Ja.
0: Dat is zo. Dat is de tijd. Door de wind. En dat hebben we vannacht en morgen. Heel veel wind.
1: Ja, hij loopt een beetje over in het nummer hiervoor. Hè? Door de wind. Dus eigenlijk ook... Ik wil je nog niet missen. Ik kan je nog niet missen. Ja, het sluit een beetje aan op... het is ook gewoon een heel mooi nummer. En Kimberly Fransen, die zingt het gewoon. Ik vind het een van de mooiste covers. Volgens mij is hij officieel van... Montreal? Is dat zo?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Miss Montreal.
1: Maar ik vind dit gewoon een hele mooie versie. En hij doet...
0: En het is jouw schatkamer. Dus mag jij daarvan genieten.
1: Ja.

0: dit was een hele mooie cover van Kimberly Fransen, Door de Wind. Ja. En we zeiden van, Miss Montreal heeft dat gedaan. Die heeft het inderdaad ook gecoverd. Ja. Maar Google is mijn beste vriend.
1: Nou echt.
0: Door de Wind is het nummer van de Belgische zangeres Ingeborg, geschreven door Stef Bos. En tevens was het nummer waarmee ze haar land vertegenwoordigde bij het Eurovisie Songfestival in 1989. Ja. Waarvan akte? In Zwitserland.
1: Nou, dit is toch ook gewoon leuk dat wij even daar ook even induiken.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja.
0: Ik vind dit leuk.
1: Ik hou ervan.
0: Ja, nou kijk, dat bedoel ik. Maar het blijft dus eigenlijk een tijdloos lied.
1: Ja.
0: En ik, ja, dat is mijn persoonlijke mening. Toen werden er dus nog echte liedjes geproduceerd. Want tegenwoordig heb ik daar toch wel mijn twijfels over.
1: Ja, ik heb met heel veel spijt en met heel veel weemoed ga ik toch wel zeggen. Ik schaam me diep, maar ik heb ook een paar AI-nummers in mijn playlist staan.
0: Ja, dat kan.
1: Ja,
0: maar, ja. Maar dat zijn gewoon hele goede nummers dan.
1: Ja, dat AI is heel mooi in elkaar.
0: Gaat, ja. Maar die heeft ook zijn kennis en know-how. Dag Evert van Bon. Zijn kennis en zijn know-how van andere goede zangers, zangeressen. Want anders kan AI ook niks bedenken.
1: Nee,
0: die moet ook ergens een inspiratiebron weghalen.
1: Nou, dan is misschien het volgende nummer toch ook wel weer het leukste, hè?
0: Oh ja? Vertel. Ja,
1: nou, hij staat gewoon altijd in mijn playlist. Ik zei net al, ik ben ergens in de 40. Maar de tijd van de goede tijden, slechte tijden was natuurlijk met Anthony Kameling. En toen ging hij ook nog zingen.
0: Mm.
1: Hij staat gewoon altijd in mijn playlist. Toen ik je zag, ik kan niet zonder. Nee,
0: leuk,
1: ja.
0: En denk je dan ook aan je man?
1: Nee.
0: Oh,
1: nee,
0: sorry. Ik heb het geprobeerd, hè. Nee, sorry. Maar
1: nee, ik heb het wel meer als ik de cover van Doe heb. Want Doe heeft hem ook gedaan in volgens mij een van die eerdere muziekprogramma's. En dan zie
0: Beste
1: zij
0: zangers.
1: Hem. Nee.
0: Oh.
1: Nou, ik weet hem even niet. Maar Doe heeft dan de versie toen, de vrouwelijke versie ervan. Dan denk ik wel aan mijn man.
0: Oké, okay, nou vooruit. dit is, om het goed te maken.
1: Ja.
0: We gaan naar de Hero.
2: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg, totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw, totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Oké, ik krijg hier een prachtig bericht binnen. Hey Marlies, Ingrid kan ook mooi zingen. Leuk voor de uitzending. Groetjes Dennis.
1: Hoezo?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat gaan we een keertje uitproberen. Nee, dit was een prachtige uitvoering van Anthony Kamerling. Toen ik je zag. Heerlijk. En weet je,
1: ik vind het gewoon een heerlijk nummer ook gewoon. Het is gewoon echt. Het is hoe hij dat zong ook. En ja, Anthony Kamerling, het hele verhaal kennen we.
0: Ah, maar ja, joh.
1: Hij staat gewoon altijd
0: poster,
1: in de playlist.
0: Poster op je kamer. Heerlijk.
1: Vroeger wel, ja. Zeker, vanuit de breakout.
0: Ja. Dat bedoel ik. Ja. Dat is toch machtig? Ja, nee, ik ben natuurlijk van een halve generatie verder. Dus ik had, wat had ik ook alweer? De Wrekers.
1: Ja, die kijken wij ook. Die hebben wij thuis op zo'n datastation staan. Dus die kijken wij ook.
0: Nou gewoon. Ja, dat is gewoon zo'n oude Engelse serie. Ja, nee, prachtig. Goed, we gaan weer naar jouw playlist, want dat is veel veiliger. Niels Geuzebroek.
1: Ja, dit is ook wel even een nummertje van... Niels Geuzebroek kan sowieso met zijn stem. Die komt ook binnen. Hè? Ik weet niet, iedereen die weet het nog wel met Hanneke. Nee, hoe heet ze nou?
0: Hè, ik gun jou ook je seniorenmoment.
1: Ja,
0: dat mag.
1: Heerlijk.
0: Denk er
1: Hij
0: even
1: heeft
0: over
1: toen
0: na.
1: Een nummer geschreven op de echo-geluiden van het hartkloppen van zijn collega. Dat liedje.
0: Oké.
1: Give it all up. Nou, maakt niet uit. Dit is Niels Geuzebroek, maar dan want later is nu. Later is niet later. Zeg niet, ik ga het een keer doen. Zeg niet, goh, komt wel. Zeg niet, hè, weet je, dan zie ik wel. Zeg nu. Nou ja, ik wil dansen in een tutu. En later is nu.
0: We gaan naar luisteren.

0: Want later is nu. Ja, daar knoopt dat goed in je oren. Wil je nog wat leuks doen? Moet je het nu doen.
1: Rennen rond de wereld, dansen in een tutu.
0: Ja, heerlijk. Ja. Nou, als jij een tutu wil hebben, lieverd, ik maak voor jou een tutu.
1: Ik voel wat aankomen.
0: Nee, oké. Okay. Dennis, dit heb je niet gehoord, dus dit krijg je niet...
1: Ja, hou op met me.
0: Nou ja, goed. Hey, ik wil je niet teleurstellen, maar...
1: Ja, we gingen kiezen. Je zei, wat doen we? Pink of Abel? We doen Pink.
0: Ik heb Pink gedaan. Ik heb Pink al een beetje opgestart.
1: Go.
0: Ik wil jou ontzettend bedanken voor dit afgelopen uur. Ik vond het supergezellig.
1: Ik ook, helemaal leuk. Ik had er ook echt zin in.
0: Nou kijk, ja, dat moeten we hebben. Dus zijn er luisteraars die zeggen, ja, maar wat Ingrid heeft gedaan, wil ik ook. Meer dan welkom, meld je. Het zij via Ingrid, het zij via mij. Direct, altijd goed. Ik kan altijd wel wat mensen gebruiken. Ik heb nog wel een lijstje met mensen die ik nog even moet bellen. Maar toch. Waarom I'm here?
1: Pink, I am here. Nou, de tekst zegt het al. Ook als je in het laatste zit, I am here. En ja, naked and laughing. And
0: hier ben ik.
1: Maar dit is gewoon, I am here.
0: Yes! Je bent er. Hartstikke goed. Hey, bedankt hè.
1: Hey, graag gedaan.
0: En succes met alles.
1: Dankjewel. Fijne avond.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalasjnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge gaf tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona toe dat de communicatie over politieke dilemma's en onzekerheden tijdens de pandemie beter kon. Dit sluit aan bij eerdere kritiek van Kim Putters. De Jonge verdedigde zijn eerdere harde morele appel op ongevaccineerden als noodzakelijk middel om mensen wakker te schudden. Volgende week woensdag 9 september ligt het Nederlandse openbaar vervoer nagenoeg stil door een landelijke 24-uur staking tegen kabinetsbezuinigingen. Zowel treinen als het stads- en streekvervoer rijden niet, met uitzondering van een beperkte dienstregeling voor de airport sprinter naar Schiphol. Raadpleeg de actuele reisplanner voor de specifieke gevolgen en alternatieve vervoersopties in jouw regio. De verdachten van de schietpartij in Overasselt worden morgen individueel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Omdat alle 35 verdachten in beperkingen zitten, deelt het Openbaar Ministerie nog weinig details. Vrijdag maakt het OM het exacte aantal voorgeleide verdachten bekend en volgt mogelijk meer informatie over hun achtergrond en specifieke verdenkingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
4: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Donderdag.
1: Goedenavond, luisteraars. Hier zijn we weer met Barrel House, het programma waar de piano de baas is natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: En ja, goedenavond aan de luisteraars. We zijn te beluisteren op 107.5 en 106.2. En natuurlijk via internet omroepzeel.nl. We gaan beginnen met Christoph Steinbach met Boogie Boogie Be With Me. En dat is een nummer van Axel Swingenbergen. Ik zei al pas tegen Monister, je moet dat zien. Meat Lux Lewis met de Honky Tonk Train Blues. Albert Emmons met Boogie Woogie Stomp. En zo is ook dit nummer verbonden met Axel Swingenbergen. Maar het wordt vandaag gespeeld door Christoph Steinbach. Hier is die met Boogie Woogie Be With Me.

0: Ik kan het natuurlijk gemist hebben. Ja, applaus. Sorry dat ik er tussendoor kwam. Ik kan het natuurlijk gemist hebben, maar Boogie Be With Me, ik heb hem nog niet zo vaak voorbij zien komen.
1: Nee.
0: Dus, maar...
1: Het werd ook tijd dat hij gedraaid werd.
0: Ja, oké, dat is dan
1: wel zo. Ze hebben straks nog een nummer, heb ik ook nog nooit gebruikt.
0: Oh,
1: maar
0: ja?
1: Dit was Christophe Steinbach. En okay. Het is een nummer van Axel Swingenbergen. Die speelt hem zelf ook natuurlijk. En een heleboel boogie-woogie pianisten spelen, hebben dit nummer ook op hun programma staan. En dit kwam van het mooie album Boogie Brothers, Cents and Dollars uit 1999. En je hoort ook nog een drummer, dat was Armin Guschler. De vorige keer gingen we eruit met Carl Sunny Leyland. Alleen wegens tijdgebrek konden we dat nummer niet meer helemaal laten horen. En hier is die weer. Carl Sunny Leyland met Wine, Woman and Song.

0: Ja, Wine, Women and Songs, Carl Sonny Leland. En zelfs hij kan zijn eigen naam verweven in zijn liedje.
1: Ja, goed hè?
0: Ja. Ja, er zijn nog meer mensen die dat heel goed kunnen, hè? Nee, maar daar hebben we het nu niet over.
1: Nee, daar gaan we het niet
0: Maar
1: doen.
0: Dit was dus Carl Sonny Leland.
1: Ja, en die zat ook op de piano. En die had ook nog een gitarist, dat was Malcolm Chapman. En op de drums was het Brian Neville en Matt Redford op de bas. En dat kwam van zijn mooie album I'm Wise uit 1999. We gaan gauw verder met Nico Brina, ook zo'n geweldenaar op de toetsen. Just Easy Going.

0: Nou, dit was wel super easy.
1: Just easy going.
0: Ja,
1: hij kan ook heel snel, hoor. Het is een geweldig naar op de toetsen, zei ik al. Maar dit was een heel rustig nummer. Op die cd staan nog veel hele snelle nummers. Maar ik heb gekozen voor deze. En dat album heet The Boogie Woogie Collection. En dat is een album uit 2009. Nico Barina. Dan komen we bij Harry Connick Jr. Mooi nummer van Marlies.
0: Heerlijk.
1: Careless Love vindt ze prima.
0: Mooie uitvoering. Ja.

0: Zorgeloze liefde. Careless Love van Harry Connick Jr.
1: Ja, en dat kwam van het hele mooie album My New Orleans uit 2007. En op Facebook had ik hem al aangekondigd. James Goodwin is vanavond in het programma. En dan gaan we dat gewoon doen. Hij is hij mij de Goods.

0: Ja, James Goodwin. We hebben hem toen toch ook gezien bij Kees?
1: Ja, nou, daar was dat filmpje van wat ik op Facebook had gezet.
0: Aha.
1: Van het optreden.
0: Aha.
1: Een paar meer, ik ken nog meer nummers van hem.
0: Oké, okay. Dit was het nummer The Goods.
1: Dit was The Goods van die, zijn album Back to Barrel House uit 2012. Old Style Blues en Boogie Boogie Piano. Nou, laat dat maar aan James over. Een hele rustige, normale jongen. Als hij gaat spelen ook, hij gaat er eerst even voor zitten. En dan, hup, en dan komt hij. James Goodwin, The Goods. Dan komen we terecht bij Christian Bleiming. Samen met Izzy Stiles, Reckless Life Blues.

0: Ja, I really have got to go. Maar dat mogen wij nog niet, want het is nog geen 9 uur.
1: Wij blijven nog even. Dit was nummer 6 pas. We moeten nog een heel eind.
0: We mogen nog een heel eind. Ja. Nee joh, heerlijk man.
1: Christian Bleiming en Izzy Stiles. Reckless Life Blues. En dat kwam van het album, een LP, echt ouderwets vinyl, Blues Everywhere uit 2019. We gaan gauw verder met Frank Mouchel. Pine Tops, Boogie Woogie.

0: echt. Hij mag wel wat zachter. En ze gaan helemaal uit hun plaat. Voor Frank Mouchal. Pine Tops Boogie Woogie. Wat voor feestje was dit?
1: Dit was een feestje ergens in Duitsland. Frank Mouchal Live, zo heet zijn album.
0: Ja.
1: En die heeft op diverse locaties heeft hij optredens gedaan. En dat was in januari en februari 2000. En er zijn zogenaamde ausschnitten van op een cd samengebracht.
0: Juist. Ja, nee, dat snap ik. Nee, ik kan het helemaal. Ja,
1: net zoals
0: nee.
1: Wij dit programma samenstellen.
0: Ja.
1: Wij hebben maken ze deze cd ook gemaakt. Dus.
0: Ja, vooruit.
1: Was hartstikke leuk. Een leuk nummer ook. Pine Tops Boogie Woogie. Lekker. Ik zei al tegen Marlies, kun je lekker op huppelen op die muziek.
0: Wij
1: komen bij Axel Swingenberger. En die heeft de Friends of Boogie Woogie meegenomen. En in dit geval was het de Mojo Blues Band. En hier zijn ze met Let Her Go.

0: En we laten haar gaan. Let her go. Axel Swingerberger, Mojo Blues Band.
1: Ja, en de Friends of Boogie Woogie, de Mojo Blues Band. En dat kwam van zijn mooie album Heat It Up uit 1993. Heel mooi album ook. Dan komen we bij Henk Bluesharp Huisman uit Deest. Die stuurde van de week, of vorige week was dat, een pakketje op. En had hij nog even een dubbel cd in gedaan. Hij zegt, ik heb er nog een heleboel van. Want toen ik die cd mee begon, toen brak corona uit. Hij zegt, ik heb nog dozen vol staan. Dus, en het zijn echt wel, het is een leuke cd. En ik heb er ook een solo nummer van hem uitgehaald. De How Long Blues. Hier is Henk Huisman.

0: Ja, een hele mooie uitvoering. How Long Blues. Maar had voor mij wel wat langer mogen duren.
1: Nou, het was, ja.
0: Nou, het zei
1: was
0: zo.
1: Het was zonder meer gaven. Dat had ik niet gedacht.
0: Henk Blues.
1: Bluesharp Huisman. En de bluesharp, dat zegt het al. Want hij speelt niet alleen hartstikke leuk piano. Maar hij is ook een virtuoos op zijn bluesharp. En dit kwam van het album Henk Huisman en Friends. A Boogie Blues Left Hand. A Blues Harp. En Pretty Melodies.
0: Hey, wil ik van de gelegenheid nog wel even gebruik maken. Ik heb prachtige stropdassen binnengekregen van Henk Huisman.
1: Ja.
0: Hij zag dat ik hele mooie stropdassen gebruikt had op een tasje. En die heeft. Hij zegt, ik heb nog stropdassen over. Ja. Dus wil jij ze hebben? Ja. Nou, en hij zegt, ik stuur ze wel even op. Nou, mijn dank is waanzinnig groot.
1: Ja, er zat gelijk je dubbel CD bij. Ik zei, ja, we kregen
0: goed
1: een pakketje van Henk. Nou, jij hebt verteld wat er in het pakketje zat.
0: Ja, stropdassen.
1: Goed zo. Dan komen we weer bij, je weet wel. Bij wie komen we nu?
0: Ja, natuurlijk. Mr. Jerry Lee Rockatoom Lewis. En When I Get My Wings.

0: moet me wel stilhouden tot de laatste toon. Of wordt gelijk ja, opnieuw nog gezegd.
1: Dat was hij weer bijna te snel.
0: Ja, nee, nee, nee. When I got my wings. Hij heeft inmiddels zijn vleugeltjes gekregen. En hij is gaan vliegen.
1: Ja.
0: Mr. Jerry Lee Rocketfilm Lewis.
1: Ja, en hij kwam van de Kilroy Masters. Dus 1986. Unreleased Masters. En dat, die Kilroy, dat is dan... de producer was Eddie Kilroy die deze heeft gemaakt. Maar ze zijn officieel nooit uitgebracht.
0: Nou, ik wou net zeggen, hij is dan wel een genocide, maar aan deze kant heeft hij wel heel veel mooi materiaal achtergelaten. Dus
1: helemaal.
0: We kunnen nog jaren doorgaan met genieten van Jerry
1: Lee.
0: Ja,
1: ik hoop dat ik dat nog doen kan allemaal.
0: Jij wel. Ja, want je wordt 120, dus dat
1: dus,
0: scheelt.
1: We hebben nog even.
0: We hebben nog even.
1: Maar we gaan nu even verder met Daniel Paterok Trio. De Chechenuga Choo Choo.

En dat was hij dan. Daniel Paterok Trio, de Chechenuga Chuchu. En het kwam van zijn mooie album The Studio Sessions uit 2013. En dan speciaal weer voor Henk Nijlunsink. Die doet ook elk weekend weer mee. Of elke week doet hij mee. Hier is Reidar Larsson. Hij is op dit moment ook in Noorwegen bij een van de concerten van Reidar. En hier is Reidar met I'm a Bluesman.

0: daar kun je heel oud mee worden. I'm a bluesman, Ryder Larsen. Die loopt ook wel een eindje mee. Hè?
1: Ja, die loopt een eindje mee. Die zit inmiddels in de 70.
0: Ja.
1: En zo gaat dat. Dat gaan we allemaal doen.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, er zijn ook mensen die het niet halen, maar ja, dat is dan jammer.
0: Ja.
1: Maar dat kwam van het gelijknamige album I'm a Bluesman uit 1982. Dan komen we Boogie Phil en de Woogie Band. Maar hij speelt op dit moment het nummer solo. En dan hebben we het over Philip Ketels met The Fives.

0: Dat was een hele mooie, maar ook tevens een hele aparte uitvoering van de Fives. En het was Philip Ketels, dat is een Belg. En normaal heeft hij ook zijn Woogie Band erbij. Dan is het Boogie Phil en de Woogie Band. Maar dit speelde hij solo. En dat kwam van het album Groovy Move uit 2005. En dan komen we bij mensen die we toen op het Breda Festival zagen.
1: Geweldige band.
0: Geweldig. Echt zo'n stelletje bij elkaar eigenlijk.
1: Ja, maar de naam van de band zegt het al. This, That and Dada.
0: Met Blue Monday.

0: maandag is het een zootje, maar donderdag hebben wij altijd feest. Blue Monday van This, That and Dura.
1: Ja, en dat kwam van het album, en dan moet ik het even goed zeggen, Jason Rasmates.
0: Jason Rasmates, ja, klopt.
1: Ja, hebben van die hele rare dingen. Dat was ook wel, ja, heel komisch om die mensen te zien. En, maar wel goede muziek maken. Hè?
0: Hele
1: dat was heel leuk daar in Breda.
0: Ja.
1: En toen zeiden we van, nou, het begint aardig op te schieten.
0: Ja.
1: Dus.
0: Dit moet aftitelen.
1: We gaan aftitelen. Ik ga Marlies bedanken voor de techniek.
0: Ja, graag
1: gedaan. Ik ga Razende Roeland, die komt straks, maar die heeft ook nog een klein stukje meegedraaid met ons. Dank je wel,
0: altijd gezellig.
1: En dan, even kijken. Ik hoop dat iedereen het een beetje leuk heeft gevonden. Nou, Marlies, steek de vinger op.
0: Huboon die zegt van, kijk, dat heb je met een hotline. Topuitzending, heel erg bedankt. Groeten.
1: Nou, graag gedaan, Huub.
0: En veel plezier in Barneveld met al de ballonnen die omhoog gaan. Nog tot 10:30 blijft het droog daar, dus dat gaat lukken. En over precies dan gaat het los bij Blues in Hell. Maar het is hartstikke leuk.
1: Oh, dat is bij Henk.
0: Geniet ervan daarom.
1: Ja, dat zei ik in het begin al. En dan rest mij nog om te vertellen dat dit programma zal worden herhaald op 3 september. En bij Welzijn hopen wij op 10 september weer live in de studio te zijn. Ach. En dan gaan we eruit met iets wat ik nog niet gedraaid heb van Günter Straub. En het is Old Fashioned Love.
0: Ja.
1: Doei doei!
0: Doei doei!

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Belgische Belt zijn drie mannen, waaronder twee Nederlanders uit Valkenswaard en Eindhoven, gearresteerd na de vondst van een werkend drugslab. De politie viel vanmorgen een loods binnen waar procaïne wordt verwerkt, een bekend versnijdingsmiddel voor cocaïne. Het drugslab is de rest van de dag uitgebreid onderzocht. Het lichaam van de voor genocide veroordeelde oud-generaal Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn celstraf uitzat voor de moord op ruim 8000 moslims in Srebrenica. Zijn kist werd op Rotterdam-Den Haag Airport overgedragen aan zijn familie. Burgemeester Juri Mensens kan het beschoten huis in Overasselt juridisch niet permanent sluiten om de bewoners te verjagen. Wel is de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar gesloten na het schietincident waarbij een bewaker overleed. In het pand woont de veroordeelde crimineel Jan G. met zijn familie. Op treinstation Brussel-Zuid is donderdagmiddag een man met een oorlogswapen aangehouden. Volgens media gaat het om een geladen Kalashnikov verstopt onder babykleertjes. De verdachte reisde vanuit Frankrijk en probeerde een douanecontrole te omzeilen. De minister van Binnenlandse Zaken pleit direct voor meer militairen in stations. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met een enkele bui bij 17 graden. Morgenochtend regent het flink, vooral in het noorden van het land. Daarbij valt een harde tot stormachtige zuidwestenwind aan de kust met zware windstoten. In de middag breekt in het noordwesten de zon door en wordt het 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razende Roland op deze donderdagavond bij muziekopjeradio.nl, Shine Radio en Omroep Silt. We openen vanavond met Frozen Crown en Who Wants to Burn in Heaven. En ja, dat is alweer volgens mij de derde single van het album The Legends of the Six Kings wat eraan komt. 2 oktober zal dat verschijnen van Frozen Crown. Dus ja, binnenkort toch misschien wel wat meer van deze muziek wat voorbij komt bij Razende Roland. Heerlijke muziek heb ik verder voor je uitgezocht. Dus we gaan gauw verder. Hier is Eternal Drak en The Violence of Time.

Poison was dit van Cold Rain featuring Ben McCracken. En volgens mij Cold Rain is een Japanse band. En volgens mij is dit de eerste keer dat ik een Japanse band draai. Dus, maar ik vond het niet raar klinken. Dus dat... Ik hoop jullie ook niet. Wil je reageren, dan kan dat natuurlijk altijd via de site van Shine Radio. Want dan kun je dus tijdens de donderdagavond live uitzending meepraten via de chat. Ja, goed. Ik bedoel, even kijken. We hebben nog meer lekkere muziek. Jazeker. Noord heeft ook een nieuwe single uitgebracht. En die luistert naar de titel Empress of the Hollow Crown. En ja, het is echt een Noordplaat. Heerlijk.

Dissident was dit met Feed the Revolution. En ja, great music, Juan. Because this was one of the band you introduced to me. A band from Vigo, Spain. So yeah, great music. Ja, wie nog meer geweldige muziek, lekkere muziek maakt, is James Kennedy en de Underdogs. En ja, ze spelen graag in The Shadows.

Blood White was dit met Run or Die. En dat komt van hun debuutalbum. Want ze hebben net hun debuutalbum uitgebracht. Vorige week, 28 augustus, hebben zij hun debuutalbum uitgebracht. En heet dat? Ja, je hebt bands die inderdaad, jonge bands die echt zoekende zijn naar hun weg. Maar Blood White heeft daar duidelijk geen last van. Die band bestaat pas sinds 2022 en weten nu al heel goed waar ze heen willen. En From Hell is de titel van hun debuutalbum. En net wat ik zeg, die is inmiddels uit. En het nummer Run or Die kwam daar vanaf. De volgende band is een band die al veel en veel langer bestaat. Flotsam en Jetsam. En hun nieuwe album is ook onderweg. En deze single komt ook van dat nieuwe album. The Edge of Nowhere. Hier is Flotsam en Jetsam.

Morning Woods was dit met, en dan krijg je weer zo'n titel en dan krijgt, hoe heet dat, sommige medeluisteraars, mede-radiomakers krijgen weer rolbroerte. Blastafari is de titel van dit liedje. En ja, Morning Wood is opgericht in 2022 en het is een Nederlandse band. Dat is gewoon lekker dat je gewoon weer even wat Nederlandse bands kunt draaien. En het mooie hiervan is, zij hebben dus meerdere stijlen vertegenwoordigd in dit nummer. Waaronder ook een stukje reggae. En reggae in de metal, dat heb ik eerder gehoord. En daar heb ik nog zo'n band, Steel Die Roots. Die maakt er ook altijd een leuk feestje van. En dit was ook gewoon een lekker nummer. Wat wel lekker gaat op zo'n avond. En wil je ze nou eens live zien? Dan kan dat. 19 september spelen ze in Eindhoven. En voor mij Café Jack. Als ik maar uit mijn hoofd doe. Dus wat dat dan gaat. Altijd gezellig natuurlijk om eens even Nederlandse metalbands te bezoeken. Morgenavond staat trouwens Vexation en Metalbats staan in Balk. Zaterdagavond, sorry. En dus dat wordt ook weer een leuk feest. De volgende band stuurde mij een mailtje met of ik interesse had in hun muziek. Zij claimen de slechtste band ter wereld te zijn. Op Motorhead na, of dat een van de twee was slechter. Maar ja, goed, ik bedoel, ik ben altijd in voor een uitdaging. En goede muziek wil ik wel draaien. En op een gegeven moment, ik denk, nou, laat maar sturen dan. En nou, de mannen hebben wat muziek gestuurd. Het is een Finse band. Luistert naar de naam Wolverines. En ik heb muziek gekregen uit de jaren 90 en wat poppy-achtige muziek uit de Zero's. Maar het nummer wat ik ga draaien is onlangs opgenomen en luistert naar de titel Redneck Hooligan. Hier is Wolverines.

Ja, Motorhead was dit. En bepaal zelf maar wat de slechtste band eventueel zou kunnen zijn. Ik vind de stem van Lemmy altijd heerlijk. Ik bedoel, dus daar doet niemand mij echt heel groot verdriet mee. Het nummer was The When the Sky Comes Looking for You. Het volgende plaat is van het RVH-project en luistert naar de titel Marilyn's Here. Ja, en met de 100ste verjaardag van Marilyn Monroe moeten we dat een leuke draaien.

Ja, zoals ik al zei, Marilyn Monroe zou normaal dit jaar 100 geworden zijn. Nou ja, goed, lekker om een mooi nummer op te maken. RVH Project, het was dit. En de volgende plaat komt morgen pas uit. Is van Solar Cycles en luistert naar de titel Zombie. Ja, een cover van The Cranberries.

0: Ja, dit was Razende Roland voor deze donderdagavond. Ik bedank Crispy en Arno voor in de chat voor de ondersteuning. Het was gezellig. Zometeen kun je luisteren naar Jeanette in het Rockcafé. Zaterdag is de Borreltuin met John.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letcher zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsiers.
4: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
3: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi. Als u wil praten, tenminste. Ik denk het wel. Nee, dat gaat hij niet doen, helaas. Zo kregen leerlingen ook last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De deadline van Deadline Day die is naar goed 8 uur voorbij. En dus kunnen we de balans opmaatje van deze transferperiode. Transfer. Banana. Goed. Ander Faber, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, transfer, wat is het eigenlijk?
1: Ik vind beide goed, Erik.
0: Mooi.
1: Stolwost.
0: Mooi, dan hebben we dat settled bij deze. Spielerskeepje en verkeepje, denk je dat natuurlijk om. Als het eens even vromsjust, wat valt het meest op eigenlijk?
1: Nou, dat er in de laatste oren van de transferperiode juist er echt nog wel vuurwerk ziet. Zowel bij Cambuur wat we wel een beetje verwachten hierna. Maar ook bij Sportclub Heerenveen. En die kwam wel mij een verrassend knie uit de hege hoed. Want Heerenveen helpt Roberts Uldrikis. En dat is een spits die we in Friesland nog wel kennen. Omdat hij Jeren van Cambuur spelen had. Guy Denijn uit Boetelon. Had onder andere spelen in Duitsland bij Arminia Bielefeld. En in Ien van nu het neert kwam der juster het bericht dat hij onderwijs wie in Heerenveen. Dat bleek te klop, maar hij is juist die om presenteren en had het contract van Ierne hier tekenen. Toch altijd een beetje pikant. Spelers die het in het verliezen van de Ierne Frieske club spelen haar en dan letter weromkeren bij de oren. Ik denk ook dat een grutpad van de Cambuur fans hem dit net in tank aannemen zal. Maar aan de andere kant is het een sportief mooie stap voor Uldrikis die het bij Bielefeld net op het hoogste niveau in Duitsland spelen. En ook bij Heerenveen vanzelfs wel in de Eredivisie spelen gaat. Dus hij komt waarom naar Friesland. En bij Cambuur wien er Juste Joen in de laatste oerken zelfs nog twee nieuwe spelers. Dat wie nog heeft gespand. Slagen dat van tolvoeren om die spelers op die het binnen te krijgen, op die het in te schreeuwen. Nou, het antwoord dat wie uiteindelijk ja. Er komt een boetenspeler oer uit Ecu Duitsland vanuit Elversberg. Dat is een club die het promoveer is naar de Bundesliga. En Jason Seca kwam daar net aan de bak. Hij werd toch Cambuur voor één seizoen hier van datzelfde Elversberg. Een boetenspeler dus, die het, denk ik, benamen hem rochtje maat op de rochtsboetenpositie. Dat de bezetting bij Cambuur aan de tinnen kant wie. En ik helle Cambuur nog een middenvelder van AA Gent. Ek hij werd hier is een 21-jarige controlerende middenvelder. Wout Asselman jitter. En dat je de berucht Leeuwenmatten die het Cambuur hoe hem vertelt. Dan is het een leadersfiguur, een agressieve middenvelder die het ek de boel goed deel zet ik in. Agressief in de goede zin van het woord van zelfs. Dit kan misschien een beetje, ja, een beetje agressiviteit om een Cambuur-tajekje in de tregenfase met de layout te zien zitten. Dus dat wie Juste Joen nog de berichten. Dat maakt het dat Jereveen in deze transferperiode zij snij spielers helle had. En bij Cambuur wint de liefst tolven.
0: Ja, daar ze dus een verslijn overtal plus in hebben ze daar binnen. Dat valt wel op als die twee tabellen naast de cross just.
1: Ja, bij Heerenveen wie het eind een vrij rustige transferperiode. Daar ben ik maar zijspielers voor gien. Zo, want ik zie ze, want Luc Brouwers kwam daar nog bij. Maar dus dat valt alleen voor mij. Alleen bij Cambuur gien er ook een heel soort spielers voor. In totaal gien dat er om tretje. Dus ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk een heel soort vervangen. In die zin had Heerenveen een luxere positie. Want ja, je wil natuurlijk min mogelijk verorgingstwan in je overtal. Trainer Robin Veldman die had eigenlijk de hele tarieding met de ploeg. Spiel je ken dat er voor hier ik mijn spelen. Ja, dat helpt wel. Had je on een vestigheden werkje, had je on een team werkje. En dus wie de uitdaging bij Cambuur is Stik Rutte. En verklaart dat ik waarom de les tol van hij spelers helpen binnen.
0: Hey, de technisch managers hebben die goed werk verzet, vind je dat?
1: Ja, ik denk dat Heerenveen eens al je logische dingen die je had. De spelers die het voortgingen binnen, ieder op ieder vervolg. Waarbij het wel even de vraag is hoe groot het gemis was van Joris van Overhem die naar FC Utrecht gingen is. Dat wie wel echt vier bij de beste speler van Heerenveen. Daar hadden we met Dirk Proper een middenvelder van Vromhellen. Alleen ja, dat maakt even zien wij vinden om te zien als die ekken dat niveau van Overhem benaderen je kind. Hansma had bij Heerenveen dus eens vooral logische dingen die bij Cambuur ja, heb ik wel wat vraagtekens. Want bij Cambuur is het beleerd om in te zetten op jonge en talentvolle spelers. Nou, dat had Cambuur nou echt die in. Want er zijn een heel soort jonge spelers naar de club hellen. Alleen ja, in de Eredivisie nou, weet ik wat oorsvregen. Het is net van eerder dat de layout dus nou naar jouw wedstrijd puntlees onder ons steen. Mijn stream in doelsaldo. Ja, daar kun je het net alleen nog op talent. Want daar wil ik een stukje routine vregen. Spelers met Eredivisie ondervinding. Ja, en daar is Lamboy net echt die slagen om die te hellen. Want als je de list erbij pakken, dan zit er één speler bij van Jintri Drieroort. Voor de rest binnen het al je spelers die het vooral roende 20 hier zitten. Ik nog een periode een beetje jonger binnen. Dus ja, binnen zeker talentvolle spelers werd Cambuur naar de takkomst staan een heel soort onhak in. Alleen de vraag is of die jonge spelers nou al goed kunnen afbinnen om dit seizoen in de Eredivisie te blijven. En dat is vanzelf wel de doelstelling van de club.
0: Goed, Andor Faber, dank wel voor het bijpraten. En was dat nou nog eens rustig trollezen? Dan kist op omroepfriesland.nl of in de Omroep app een artikel vinden. En daar zit alles even mooi op een rigje. Andor, dank wel.
2: Alles wat je op dein is, hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
3: Dit is de dag voorbij. Omroep
4: Friesland. Mooie Frieske vergeten wudden, verschillende mooie wudden die binnen al voorbij kwamen in Goeiemiddie. En Mirjam Vellinga van de AVOEK, die had weer een Friesk wud voen dat we net zo heel vaak meer jaren. Mirjam, een Goeiemiddie.
5: Goeiemiddie, Diane.
4: Wat voor prachtig wud, Hester Joert.
5: Ja, hij is kwart maar kreeftig, Inge.
4: Ik zoen het witte westen dan hoor, Hest.
5: Nee, hè? Nou, nee. Zet ik het even niet te doeken aan. Doet ik het van de medicijn onder het skoft bij de collega's, toen zouden ze, oh, er wie altijd een jeugdsoor zien wommels die jitten, de Igge.
4: Ah.
5: Dus nou, misschien dat er bij Gomez een soort van nostalgische gedachte door de boven komt. Maar het werd Igge dat betreft kant of rouwen. En ja, en hè, dus en bename on het wetter, dus walkant of walskant. En maar ik een uitstekende mitsel rane om een kassien of de scherpe kant van een mes of een zwet. Dus dat het zit al je eigen. En het heeft een heel soort ja, familie in Oregon-Germaanse talen, echt in het Nederlands. Maar ik denk de meest bekende, edge, in het Engels. Ekke in het Duits. En nou ja, dat komt er al je weer van het proto-Germaanse agio. Dat is al je wel heel taalkundig. Maar hij zit dus ik in het Latijn, Acer. Ik heb het merk misschien wel van de laptops.
4: Ja.
5: En het Grieks Acon en het Iersk Achaier. Dat ben ik al keer, nou ja, die zit al wat in diezelfde familie. En het grappige is, wij hebben best wel een soort uitdrukkingen maar eigen in het Friesk. En dan hing het er heel wat van af welk tijd wordt als erbij zest. Maar hij is de on oor alle even en ein, hè, in alle opzichten. On eigen gingen, dat is op bed gingen. Maar onder eigen komen is versterren. Oh. Dus er moest even goed nadenken welke tijd het als broek.
4: Ja, dat is wel.
5: Ja. Ja. En dat is ik wel. Onder eigen ruitje is financieel in de sterren heen komen. Maar onder eigen wijze is financieel weer helemaal binnenwijzen.
4: Oh, wauw.
5: Dus ik daar zit er best wel groot verschil in budgetting. Ik overricht, kist ik nog steeds bij het opgooien van een mes, een soort van kop of munt. En dat rooit Igge nog zeer, dat slaat natuurlijk kant nog wel, wat zit dat dan?
4: Ja. Hè,
5: en ik dacht, in het Engels is het natuurlijk een hele bekende uitdrukking, living on the edge.
4: Ja, vanzelfs.
5: Dus ik dacht, nou, misschien kunnen we dan in het Fries gewoon zeggen van, ik lib je onder Igge.
4: Ik lib je onder Igge, ik vind hem prachtig. Ja. Maar dit wordt het net, volle meer broekt.
5: Nee, volgens mij net.
4: Nee.
5: Volgens mij komt het nog wel eens wat voor ik in Strut nam met ze. Maar ik dacht van ik een collega die zei van, oh ja, wij hebben in Dwarrebikke de miert eigen of zo. Maar ik heb me nooit bijbetacht wat dat nou budgetten zo.
4: Mm-hmm.
5: Nou ja, en nou weet de meesten dus dat ik gewoon ja, de kant of de walskant budget, dus de rane van iets.
4: Ja,
5: maar nee, het werd net een soort meer broekt.
4: Nog even de stavering van de meesten thuis, hoe schreeuwen we het?
5: Ja. I-double-G-E.
4: Ja. Igge. Ja. Nou, ik vind... Hesto het ooit wel eens broekt in het dagelijkse...
5: Echt, ik ken wel dat rooit Igge nog zeemen. Die uitdrukking die ken ik wel en die broek ik dan ik nog wel eens. Maar nee, het is net dat ik alle dagen sinds van ja, maar ja, ik leef je gewoon Igge, hè? Nee, ja. Dat zit ik net alle dagen.
4: Nee. En ohne Igge geen, nou, dat zit ik dan nog maar even.
5: Ja, ja. Ja, zolang als het maar net onder Igge komt.
4: Nee, dat mogen we maar net van. Daar willen we nog even maar wachten, Jarlik.
5: Zoek wel, ja.
4: Mirjam, ik vond het fantastisch. Dank u wel.
5: Nou, graag dien en ontoren keer.
3: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
2: De dij voorbij.

0: interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Wat butter als er wat goed misgiet op een veerboot midden op de Waadzee. De wat, dat waard was die te doen tussen Holwert en het Ameland wie het weinig oefenen in de grote crisisoefening Poseidon. Helpdiensten en andere organisaties die werken daarbij gear op het wetter, in de loft en op het land. Verslagjouwer Gita ten Nijenhuis van de Waddenomroep die weer bij de oefening onwezig en die praten met Tim Bakker van de Veiligheidsregio Friesland en een van de partners die het mooi doet aan deze crisisoefening.
4: We hebben een grote veerbootoefening gehad. Daar vond zich een incident plaats midden hier op de Waddenzee. Een complex incident waarbij meerdere hulpdiensten moesten ingrijpen en moesten helpen om het scenario op te lossen.
5: En welke hulpdiensten moesten meewerken?
4: Zonder dat ik alle mensen vergeet, maar de kustwacht deed mee, brandweer deed mee, de ambulancediensten, de reddingsmaatschappijen deden mee en politie.
5: Hoeveel mensen waren er in totaal betrokken bij deze oefening?
4: Wij werken samen met 250 studenten van de NL Stende en de Maritieme Academie in Harlingen. En daarnaast nog alle hulpverleners en ketenpartners die ons ondersteunen bij deze oefening. Ik denk bij elkaar ongeveer 350 tot 400.
5: Heel aantal.
4: Dat is een behoorlijk aantal.
5: Ja, en waarom is het zo belangrijk om het hier te doen?
4: Juist omdat de Waddenzee voor ons een complex object is. Hè. We kunnen moeilijk daar ter plaatse komen. De bereikbaarheid speelt hierin. Een stukje alarmering ook, hoe we daar met z'n allen moeten komen. Dat is echt iets wat wij graag willen oefenen en ook kunnen oefenen gelukkig.
5: Want hoe ging het vanavond?
4: Over het algemeen goed. Natuurlijk zijn er wat leermomenten voor ons. Dat hoort erbij. Maar we kijken terug op een positieve oefening.
5: En wat voor leermomenten moeten we dan aan denken?
4: Het zijn leermomenten, een stukje alarmering, opkomst daarbij, communicatie. Dat zijn echt wel de standaard dingen die we vaak terugzien. En daarbij anticiperen we ook om dat verder op te oefenen in de toekomst.
5: Ja, want wat gaan jullie daarmee doen?
4: We pakken het voor volgende oefeningen op. Het zijn leerdoelen die we volgende keer weer meepakken. We evalueren deze oefeningen ook met onze partners erbij. En voor de volgende oefening is dat weer iets wat we willen oppakken.
5: Hoe uniek is deze oefening?
4: Nou, zo'n oefening komt niet vaak voor tussen de 1 à 2 keer per jaar. Zeker op deze schaal. En ook met fysieke eenheden wat je hier allemaal ziet, dat komt niet vaak voor. Nee.
5: Een stukje zee en dergelijke nog spannend?
4: Voor ons, wat ik eerder ook aangaf, ja, het is iets complexer. Een oefening op de vaste wal is voor ons iets vertrouwder om het zo te benoemen. Maar juist voor Friesland is dit uniek om te oefenen en mooi dat dat kan. En ook moet.
5: Je had het over 250 studenten van NHL Stende. Wat deden die?
4: Die doen voor ons het tegenspel aan boord. Nogmaals, was een complex scenario aan boord. Een gijzeling, een gemutseling daar aan boord. En ze geven ons het tegenspel daar.
3: Ja, dit soort scenario's die willen dus net vaak oefenen, maar binnen wel wichtig. Want ze binnen soms best complex, vertelt Jan Regeling van de Veiligheidsregio.
6: Kijk, eigenlijk begint het met een melding van de veerboot. En zo'n melding komt binnen bij het kustwachtcentrum. Die maakt een analyse en die alarmeert reddingboten en een search en rescue helikopter en alles wat daarbij hoort. Nou, zo'n melding wordt door het kustwachtcentrum ook doorgezet naar de meldkamer van de veiligheidsregio. Dat is de meldkamer voor ambulancediensten, brandweer en politie. Dus die gaan ook opschalen. En eigenlijk betekent dat we meer functionarissen, dat we een crisisorganisatie actief krijgen. En dat je inderdaad ziet dat bijvoorbeeld voor het aanlanden van de gewonden, maar ook dus voor de opvolgende zorg, dat daar bijvoorbeeld heel veel ambulances, maar ook het Rode Kruis hier in Holwert worden klaargezet. Om als dan de KNRM die mensen hier aan de wal brengt, dat ook dan daadwerkelijk de geneeskundige hulp klaar staat om hier die hulpverlening goed te doen.
5: Ja, heel veel partijen dus. Is dat lastig qua samenwerking?
6: Nou, het is niet lastig, want eigenlijk iedereen zit met hetzelfde doel in. Dus ook tijdens een echte incident van, hoe kunnen we nou op een goede manier samenwerken om de mensen zo goed mogelijk hulp te verlenen. Maar het zijn natuurlijk wel partijen die hun eigen verantwoordelijkheden hebben, die soms ook gewoon hun eigen vaktaal hebben. En dan is het wel mooi dat in een oefening als deze dat allemaal bij elkaar komt. En dat we ons daarmee ook voorbereiden op eventuele daadwerkelijke incidenten. En daarvoor oefen je uiteindelijk.
5: Ja, grote oefening. Hoeveel slachtoffers waren er?
6: Nou, uiteindelijk waren er op de veerboot, en dat zeg ik even uit mijn hoofd, zo'n 220 mensen om nabij. Aan boord waren een aantal gewonden en er lagen een aantal mensen in het water. Voor mij lagen er 5 als oefendrenkeling in het water. En aan boord van de veerboot ook nog een aantal tientallen slachtoffers. En de rest was figurant, die had verder geen slachtofferrol. Maar was natuurlijk wel betrokken bij het incident en zijn uiteindelijk ook hier veilig aan de wal gebracht.
5: Kunt u nog even uitleggen wat uw rol was vanavond?
6: Ja, als je achter ons kijkt, daar zie je de mobiele commando-unit. Dus eigenlijk wat we zien is als de opwarming.

0: de crisisteams van de crisisorganisatie van de veiligheidsregio.
1: Nou, heel veel mensen hebben dus meegedaan vanavond. Bent u dan ook trots als u om zich heen kijkt?
0: Nou, zeker. Kijk, het feit dat je met zoveel mensen en zoveel partijen een avond vindt waarop je zegt met elkaar, we gaan dit beoefenen. En we gaan dit beoefenen om ervoor te zorgen dat we het echt gewoon goed kunnen. Hè, op het moment dat die hulpvraag komt, dat we het dan ook daadwerkelijk kunnen doen. En partijen als een kustwacht, maar ook een rederij als Wagenborgen, die werkt daar aan mee. En al die vrijwilligers die vanavond op woensdagavond die oefeningen willen doen, om ervan te leren. Ja, dan denk ik dat ze vanuit de veiligheidsregio daar echt wel heel erg trots op zijn.
2: Een bijdrage van de Waddenomroep, weer dat.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: De dijk voorbij.
3: Omroep Friesland.
5: Benner Jochter het verleden week ingrepen bij een gezinshuis in Veenkleester. Vier minderjarige binnen 180 pleerst, waarvan twee die mij spoed uit de hoes pleerst binnen. Twee oren binnen naar een oren locatie oerbracht. Ben de Jager van de collega's van RTV NOF het dit verhaal. Goeiemiddag, Ben.
6: Goeiemiddag.
5: Wat is er aan de hangen daar in dit gezinshuis? Heeft ze daar wat een beeld van krijgen?
6: Ja, intussen wel, want de rjochter die had ingrepen, zoals ik zei, dus vanwege zwaar genoeg de veiligens binnen dat gezinshuis. Verliende week binnen vier minderjarige bijen van het gezinshuis houden onder tafelsjocht stelt. Twaalf van haren binnen daarnaast mijn spoed uit huis pleetst. En ik binnen twee bijen die het via de jeugdzorg in dat gezinshuis wen naar een oor plakta bracht. De onleiding die leidt bij een jedere veroordeling van de gezinshuisheid voor een zedendelict tegen zijn minderjarige dochter. Daarnaast binnen de nieuwe signalen van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag om een oor in tusken volwoeksen gezinslid hinnen. En de rechtbank vindt die zwargen ja, zo slim dat verder onderzoek nog plak vinden mat. En in een situatie waarin ben ja, vrij uit met de politie en de helpverleners praten kunnen matten.
5: Ja, en dat kon ze pas doet dit feit om het jocht gaan. Toch opmerkelijk zeg ik dan even als boetensteender dat de Haid, die is al veroordeeld weer voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat hij dan toch nog ben in dat gezinshuis hier.
6: Ja, dat is inderdaad ja, vrij apart en nuver te nemen. Maar die heid die zit op het stuit vast. Dus die is net in dat gezinshuis. De heid die is jij dat dit hier eigenlijk veroordelen voor seksueel misbruik van een minderjarige. Dat speelt wel een wichtige rol in de uitspraken van de rechter. Maar de recente maatregels die binnen net alleen nog daarop baseren. De rechter neemt net nieuwe signalen om een oorvolwoeksen gezinslid heen. Dat bij het ministerie had intussen bevestigen dat het een 18-jarige man uit de gemeente Noord is Friesland is. En hij is als verdachte onmurken. Hij is net onhouden, maar wordt in kwarten woeiet. De man is als verdachte onmurken op basis van verklarings van twee famkes over seksueel gedrag dat een aantal Ierlien plakvoen hebben zo.
5: We zijn in Veenkleester. Wat voor hoes is dit, Ains?
6: Ja, het is eigenlijk een soort ja, wemboerkerij. Het is een gezinshuis ja, onder de randen van Veenkleester. Het is een gezinshuis dat onderdeel is van de jedere zwartboerkerij buitengewoon. Juwetendij heet het Hineni-zorg. In een gezinshuis ja, waar je bent, die het net thuis waar je kennen in een normale gezinssituatie. Maar het is ja, professioneel jeugdzorg eigenlijk. En op zijn verschijning wordt tafeltje gehouden door instanties zoals de inspectie van gezondheidszorg en jeugd en door de jeugdbeschermingsorganisaties. En de inspectie wie verliezen kritisch, maar stelde na een letteronderzoek vers dat jedere verbeterpunten vol onpakt wienen. Tagelijks zorgen we nou dat de jochtbank en de jeugdzorgorganisaties vanwege de recente ontwikkelings ja, op een naai tiengegrutte zwaargen haar oer de veiligens.
5: Ja, daar kreeg ik wel wat vraag tegen speelers toch bij de mate van tafelsjoch.
6: Ja, dat is in die vier. En ja, daar zit ik nou ook nog volop in. Maar de maat ik nog rechtszaken komen en dergelijke. Dus ja, daar ken ik zelf op het stuit ook nog net een heel soort sissen.
5: Dat snap ik. Ben er nou nog ben in dat gezinshuis?
6: Nou, voor Safir bekend, voor Safir ik, daar wat hoe in, ik weet het echt net. In elk geval zei de rechtbank wol mij klam dat het om voorlopige maatregels gaat. Er volg je dus nog zittingen, wat ik correct zei, waarbij de orden, bijen en ook de helpverleningsinstanties haar verhaal dwang kennen. Belangrijk is ook dat de rechtbank mij klam zei dat je mij net versteld is dat de gezinshuis mem de kwaad zit in de zwaarg of verantwoordelijk is voor mogelijke strafbare feiten van oren. Daar wordt juist verder onderzoek naar dienen. Ja. En ja, vernoost je het nevens de rechtbank één ding centraal, de veiligens van de blutsen bijen. Daarom binnen de maatregels al vast naam, ja, vooruit rennend op dat verder onderzoek werd ze nou, ja, tiger druk maar binnen.
5: Ja, het is triest natuurlijk, iets van kwetsbare bijen, die is nou, uit dat hoes pleers binnen. Ja, er zouden er komt meer onderzoek, hoe gaat het dan verder?
6: Ja, morgen volg je, aftermijn juiste wie al in je van de zittingen in deze zaak. En morgen volg je er nog weer twee. En ja,

0: We blijven het volgen.
1: Oké, okay. Doch dat, Ben de Jager, hoe dat gezinshoes daar in Veenkleester. Alles wat je dagjes mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
2: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Ja, de bekende acteur Aad Staartjes die krijgt een poëzijtegel in Ljouwert. Op het plakdet Meneer Aad uit Sesamstraat, zoals in Lien bij een verkeersongeluk om het Limkaam, komt een stiermooie tekst van de dichter Willem Wilmink. Staartjes wennen de les die er van Silim in Dron riep. En Geert de Vries die is van de stichting Poëzietabloos. En die hebben we nu aan de telefoon. Een goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag Lars. Hoi.
1: Hoi, waarom moest deze tingst in de komen?
2: Nou, het initiatief kwam uit die week, de MTV. Week, zo heet die officieel, hier in Ljouwert. En ja, wij hier altijd nog het idee van, we hebben wel een gedicht van Willem Wilmink. We hebben wel een plakje aan. En dit kwam al een heel mooi bij elkaar. Want het, ja, Aastaatjes die is bij een heel raar ongeluk is er omkomen op 12 januari 2020, hier aan de Haanse Streetwei. En dat we hier nog in de Vossenparkweek. Nou, mij die weekpanels hebben we al praat. Dat kunnen we nog mooi realiseren. Ik als een soort ja, betinking van nou, die bekende. Ja, wat we er net hebben. Acteur, regisseur, presentator. Hij had documentaires maken. Maar hier is het bekendst, denk ik, als Meneer Aad van Sesamstraat.
1: Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Ja, je had dus keersen van een gedicht van Willem Wilmink. Het gedicht ja. Dood zijn duurt zo lang. Waarom kijkt dat gedicht?
2: Nou, wist je, dat is ik vadroegen. Het trog Tommy uit Sesamstraat, bij de begrafenis ik van Aad Staartjes. En Willem Wilmink, die schreef teksten, gedichten ik, teksten voor Sesamstraat. Ik verklok u trouwens. En ja, dat vonden we heel toepasselijk. Het is niet fijn om dood te zijn. Soms maakt me dat een beetje bang. Het doet geen pijn om dood te zijn, maar dood zijn duurt zo lang. Nou, heel ontroerend gedicht is dat. Het is langer. En dat vonden we heel passend. We had contact met de widow van de Aastaatjes. Die werd nog altijd een intro riep. En die weer nou, heel wies mij. En ik mooi vond ze dat, omdat dat gedicht krijgt als een soort eerbetoon aan haar man. Aan Aastaatjes, om dat gedicht op die poëzietableau te plakken.
1: Ja, jouw zoon kijkt al, het komt dan onder Hazenstrit. Waar krijgt?
2: Nou, ik dacht dat de Westerparkstreet, Haanse Streetwei, daar had dat ongeluk plak van, het tragisch ongeluk. En nou, daar eigenlijk tegenbij, in het trottoir.
1: En wanneer?
2: Dus het is echt het is een plak trouwens, dat nogal tiet blommen der lijn. Mensen die het verloren in de sjoggen, dat gebeurt nogal tiet. Hij werd heel geliefd, hè, aan Staartjes. Ja, waar ken hem net als die nukkige, rare man uit de Sesamstraat, meneer Aad. En trouwens ook van heel soort oren dingen. Maar dus ja, mensen die haal wat mij deze man. Dus dat is juist nog altijd blommen. Wie toch nou een blauwend eerbetoon is als tien en krijgt op dat plak.
1: Ja, want als ik het goed heb, dan zit er eigenlijk nog een foto van hem op dat plak nou, toch?
2: Ja, ik dacht net dat die foto er nog weer.
1: Okay.
2: Ik ben net helemaal zeker, maar ik dacht dat die foto inmiddels voort weer.
1: Maar er binnen nog altijd mensen die dus heen gaan om hem te betinken.
2: Ja.
1: Daar komt nou in elk geval een nijplak voor, dus mooi deze stier, wanneer we het er al splitst?
2: Nou, we denken dat door in de Olisic, maar de initiatiefnemers, bij de MTV Week, het weekpanel daarvan en het weekpanel van de Vossenpark Week. Het is correct op de grens van die beide weken. En nou, dan mogen we nog verder even Olis zo gaan. Maar ik denk eigenlijk ergens eind van dit jaar, begin volgend jaar, 12 januari, dan is het Sonier Isselwelien dat ondermaakt plakvond had. En nou, dat vonden we eigenlijk wel een mooi moment.
1: Ja, nou, dat is zo'n heel mooie datum bij zijn kind inderdaad. 12 januari is dus misschien mogelijk de ontbleting van die stien. In elk geval, dank voor jouw taaljochting.
2: Ja, succes verder met de uitsturing.
1: Dank u wel, Geert de Vries weer dat, van de Stichting Poëzietabloos. Ja, dus over die ja, betinkstien al eens mooi een gedicht van Aad Staartjes.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ont overvoeren.
0: De dag is voorbij.
4: De energiecorporatie Kriegel van Nijbeets die komt doen met een eigen elektrische dealauto. Of tenminste, die presenteren ze dan. De inwoners die kunnen een abonnement nemen op die auto om die te broeken. En Hilbert Hoekstra die is voorzitter van de corporatie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Hoe kom je, Safir, dat je denkt, wij moeten een elektrische dealauto hebben in het dorp?
5: Nou, we hebben peken van keer te houden in het dorp. En daar kwam het in naar voren dat de meeste wel interesse in hier. En toen hebben wij de opzet om te zien, is het haalbaar om dus een deelauto in het dorp te krijgen?
4: Want ja, hoe mag ik het van machine? Van waar je dat nou krijgt naar Skira, zo'n auto?
5: Nou, voor mensen die bijvoorbeeld een kleine auto hebben en weinig rijden. Of het meisje kan zeggen van, ik riem mijn oren meisje even al de rij naar Drachtenta of naar Leuwarden. Het ziekenhuisbezoek of zo. Die ken ik gebruik van maatje.
4: Dan is er altijd een auto dat ze gebruik van maatje kennen dus.
5: Ja, ja.
4: Ja, en dat ja, planning technisch is dat natuurlijk. Ik wil even de mij wat op het denken dan. Want iemand wil weten wanneer dat die auto beschikbaar is, wanneer dat er net is. Hoe ga je hem dat oplost?
5: Nou, meestal kun je aanmelden via de site. Dan scrollen we in en dan krijg je toegang tot een app. En die app kun je maar reserveren en dan heb je de auto ook mee.
4: Oh, dus de kaai is er niet eens nodig?
5: Nee, de kaai is net nodig.
4: Oké. Okay. Hoe krijg je dat al, hoe krijg je dat al je voor elkaar? Want ik weet wel, de NS had ik initiatieven met dealauto's. Nou goed, er zit dan een groot bedrijf achter. Hoe krijg je dat als dorp eigenlijk zo via dat je dat qua infrastructuur al je regelt? Is dat ingewikkeld?
5: Nou, we hebben erin onderzocht dat we ontdekken omdat Onderwijs Friesland subsidie verstrekt van zulke projecten. Dus daar hebben we een project in tjennen. En dan hebben wij het samen met het gebiedsfonds, want in Dwarp heb je het gebiedsfonds, daar heb je een perelieden draaien toch van het zonnepark hier krijgen, hè, te besteden aan Dwarp. En makkelijk krijgen we het voor elkaar om die auto op de bel te zetten. En die staat er een jaar hier financieel.
4: Oké, okay. En kun je dan kiezen wat voor auto wat dat wordt?
5: Nou, het is nog in je auto, maar als het nog heel droog wordt, dan moet er een klant komen natuurlijk.
4: Ja, ja, vanzelfs. En keer het dan om een boadskippen autootje of dan wil je maar wat rond te drinken?
5: Nou, dit is een ID4-ouder, zeg maar. Volkswagen. En nou, een 12 schoen dan liet ze weer een motor natuurlijk.
4: Ja, ja, precies. Ja, en,
5: maar we wonen eerst die en hij die wel een beetje vier rieden keer. Daarom heb ik staan voor deze auto gekozen.
4: Ja, dus het is net zo dat je nou, een dwarf vierde binnen dat je dan opladen moet.
5: Nee, precies. Daarom moet wij een auto die wat langer range heeft. En we hadden ik een verkozen met trekker. Dus ik zeg van, ik moet even een karkenbroek of zo. Dan het voortbrengen, dan ken het ik.
4: En hoe wordt dat, kijk maar, de betelling ervan dan? Gaat dat echt via die app?
5: Ja, gaat dat via die app, ja. Ja.
4: Oh.
5: Dus dat is zo makkelijk.
4: Ja.
5: Ja, en dat kun je net zoeken natuurlijk, maar door is dat een hele administratie.
4: Ja, vanzelfs, ja. Ja, goed, andere mensen die moeten dat misschien wat meer met helpen worden, maar dat komt goed.
5: Ja, we zeggen in september een bijeenkomst en voor mensen die het interesse hebben om eventueel wagenbeheerder te wijzen of hoe is er maar die auto om. Dus. En nou hebben we het jongen onthuld, zeg maar, en we staan de rest van de dwars een stuk bij de tent met de auto om mensen wegwijs te brengen in dat gebeuren.
4: En de onthulling die is tijdens de bingo, begreep ik, hè?
5: Ja, ja. Hij heeft hem hartstikke mooi even verrept, dus het is een hele mooie auto geworden, dus een mooie naam gekregen en dat geven we jongen even onthullen naar de bingo.
4: Oh, dus er komt echt zo'n televisieachtig moment dat het doek er ook gaat, bij wijze van spreken.
5: Ja, we maken er een mooi moment van.
4: Nou, dat belooft wat.
5: Ja.
4: Ik wens je een heel soort succes en een soort willen vanzelf, zeg, want dat ja, trekt mij natuurlijk. Ik er,
5: ja, nou,
4: maar vond ik een niertje.
5: Zo slaagje.
4: Mooi. Hilbert Hoekstra van de Energiecoöperatie Kriegel.

0: wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: In het centrum van Jesterwaarde wordt een nieuwe wetterleerling online. Bijzonder is benam de manier waarop dat bad. De stritten die hoegen daarvan net over het hele traject opengroeven te werden. In steed daarvan wordt de leerling mooi een speciale boortechniek onder het centrum toch online. Verslagjouwer Dennis Terpstra die bocht een besite aan die wetterleerling en die spruts mooi Jelle Soller en hij is de uitvierder van dit project.
4: Wie heeft hier wordt een gestuurde boring maken van in opdracht van Vitens. En daarbij hebben we een 3,54 waterleiding ondergrondse trots centrum Hindeluts.
5: Ze krijgt de wind wel een stukje verom en de wind er hele grote buizen. Die wind kon trots de loft erom. Die steunden op een soort van containers. Dat is wel een vrij uniek ompak.
4: Ja, zeker. Zeker. De uitdaging is natuurlijk om het hele centrum bereikbaar te houden. We gaan mij omwenden te maken. En mijn winkeliers. En natuurlijk het verkeer. Dus dat weer de grootste uitdaging in de voorbereiding van het project. Om te zien van, hoe gaan wij het centrum bereikbaar? En daarbij hebben wij de buis van de volgende uitlijn door containers. Zij genoemde flyovers. Waar het verkeer, de vrachthouders, onder de buis erover rijden. Dat het hele centrum eigenlijk in principe bereikbaar is.
5: En binnen de meeste gevestigd heel blij mooi.
4: Ja, zeker. Ja. Dat is natuurlijk een hele operatie om dat zo vol te krijgen. Maar het is fantastisch voor ons. Ja.
5: En het gaat ook wel om een vrij groot gebied, toch? Tenminste, ik zeg een heel volle containersysteem op buis.
4: Ja, we hebben uiteindelijk vanuit de Brinkstraat, in de Brinkstraat hebben we rolstijlen opgesteld. En vanuit het zogenoemde Rode Plein in Oosterwolde, daar ben ik containers opgesteld. En daar ben ik 20 containers opgesteld. Met rolstijlen en flyovers. Over een lengte, totale lengte van 423 meter.
5: Nou staan wij hier op het einde van het traject, Kim van Sezen. Want je had de buis nou helemaal onder het centrum teruglutsen, toch?
4: Ja, dat klopt. Uiteindelijk, ja, voor u is dit het beginpunt. Hier is dit de boommachine opgesteld. Dus hier is de zogenaamde pilotboring begonnen. Dat weer de eerste fase, de tweede fase weer het rommelen van de boortunnel. En de derde fase weer het inloopen van de boorbuis. En dat hebben we dan gedaan.
5: Ik zie mij Amanda Sinmahovenga van Vitens. Ja, waarom is deze wetterleerling in Neder?
6: Wij kregen vanuit de gemeente de vraag vanwege een herinrichting die ze willen gaan uitvoeren in het centrum. Of wij ook nog werkzaamheden hebben om te verrichten. Dus we zijn gaan kijken van, hebben we nog iets met de waterleiding? Die stond voor ons ook op de planning over een aantal jaren. En die hebben wij naar voren gehaald, zodat wij vooraf de hele herinrichting van het centrum de leidingen kunnen gaan vervangen.
5: Nee, het centrum had weinig last hoeven, want hij luidt er nog in. Maar ze had weinig last hoeven van het vervangen.
6: Ja, zeker. Daar hebben we ook gewoon zo goed mogelijk ons best voor gedaan. Zo min mogelijk overlast. Ik kan het nooit helemaal wegnemen, maar op deze manier hebben we het wel goed kunnen beperken.
5: Yeah. Maar wat voor gebied geeft deze wetterlijn bezin in?
6: Het is een belangrijke transportleiding voor het gebied in Oosterwolde voornamelijk.
5: En hoe wichtig werd het dat die nou vervangen waren?
6: Uiteindelijk als hij lekkage krijgt, dan is het toch wel een grote leiding met een aardig wat water wat doorheen gaat voor de omgeving hier. Dat ze toch wel drukklachten kunnen ervaren. Dus op deze manier is de leiding gewoon vervangen. En als er dan een keer wat gebeurt, dan kunnen we het opvangen op die manier.
3: Amanda Sinmahovenga, sorry dat, zij is van Vitens. In een reportage van Dennis Terpstra.
7: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert.
2: Alles wat
0: er spielt. Opvoeren.
7: De dag voorbij.
2: Rob Friesland.
8: Ze is al weken onderwijs terug Nederland. Van gemeente naar gemeente. Zonder vooraf regelen, slierplak en zonder vers plan. Aan de eind van de dag dan bellen ze of kloppen ze gewoon bij de mensen om met de vraag: ik wil vannacht bij je slapen. Roos van Plassen die rint op dit stuit nou ik terug Friesland met haar project Op zoek naar de ander. En doet ze correct in Friesland weer, wie is al laaiend enthousiast.
9: Ik ben echt al een beetje verliefd op Friesland geworden. En ik ben er pas net, dus dat belooft veel goeds voor de komende tijd.
8: Roos, goedemiddag.
10: Goedemiddag, hallo.
8: Ben je nog steeds verliefd?
10: Ja, de liefde is gegroeid hoor.
8: Oké, gelukkig maar, gelukkig maar. Wat is dit voor project wat je aan het doen bent?
10: Ja, ik wandel dit jaar door alle gemeentes heen. omdat ik eigenlijk de ander een beetje kwijt was. Ik dacht, oh, de buitenwereld is eng en iedereen leeft op een soort eigen eilandjes. Ik studeerde journalistiek, dus ik was veel met het nieuws bezig. En op een gegeven moment ontstond het beeld dus dat de wereld eng was en dat er heel veel misgaat. En toen dacht ik, wat voor schoonheid zit er eigenlijk in het alledaagse leven? En kan ik in contact komen met mensen en wat kan ik daar van leren door heel het land heen? Dus ik dacht, dan moet ik gaan lopen en dan ga ik dat maar zonder slaapplek doen. En kijken of dat kan. Kan ik overal ergens binnenkomen en een dagje meedoen, een dagje meekijken? En zo ben ik al sinds januari onderweg en heb ik ineens een heel ander mensbeeld gekregen van allemaal lieve mensen die mij elke dag binnenlaten en verhalen delen, eten delen, kamer delen. Ja.
8: Want ik kan me voorstellen als je zegt van ja, ik was eigenlijk een beetje bang voor de wereld geworden, want er gebeuren zoveel enge dingen, dat je dan in je eentje op stap gaat en bij willekeurige mensen aanbelt. Dat lijkt me echt doodeng.
10: Ja, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, wat als ik niet bang ben, maar kwetsbaar. Dus juist door die angst heen en kijken wat er dan gebeurt. En tot nu toe levert dat juist hele mooie dingen op. En zie ik dat het naast elkaar bestaat. Want natuurlijk gaan er hartstikke veel dingen mis in de wereld en is niet iedereen goed. Maar daarbinnen begeeft zich ook nog heel veel hele goede mensen die bereid zijn om je te helpen. En brengt die angst me eigenlijk nu juist op hele mooie plekken.
8: Ja, onder andere dus in Friesland, waar je al verliefd op geworden bent. Wat voor mensen heb je hier al ontmoet?
10: Ja, echt van alles. Nou, hele gewortelde Friezen die met elkaar Fries praten. En dat ik steeds even van, wat zeggen jullie precies? En dat vind ik heel erg mooi om dat mee te krijgen. Maar ook laatst was ik in Drachten bij Mirjam en zij is gevlucht uit Sudaan. En die is dan nu beland in Drachten en haar blik dan weer op, hoe is dat als je als vluchteling juist in Nederland komt en dan zit je ineens in een, op een plek die je helemaal niet kent. Nou ja, daar kom ik ook binnen. Nou, vannacht heb ik geslapen in een Tibetaans klooster in de buurt bij Holwerd. Dus ja, het is heel divers. En nu ben ik dus onderweg, stap ik bijna Ameland binnen en ik heb nog geen idee waar ik daar weer ga belanden.
8: Nee.
10: Maar ja.
8: Maar ontvangen wij Friezen jou allemaal met open armen?
10: Ja, zeker. Nou ja, allemaal. Ik heb natuurlijk ook wel af en toe een afwijzing, maar dat is ook helemaal prima. Maar dat beeld van de stugge Fries kan ik nog niet bevestigen en eerder ontkrachten.
8: Oké. En je sleept iets met je mee. Dat is een roze olifant. Wat is dat?
10: Ja, dat is mijn reismaatje. Dan ben ik toch niet helemaal alleen. En dat begon als metafoor voor de olifant in de kamer. Ik dacht, ik moet de kamer uit en ik moet ook de kamer uit. En iedereen bij wie ik overnacht, die vraag ik om daar iets op te schrijven. Een boodschap, een wens voor de medemens. En dan neem ik die weer met me mee. En zo wordt het een soort grote geluksolifant die met me mee bungelt.
8: Ja, fantastisch. Je bent dus nu op Ameland. Ga je alle Waddeneilanden nog af?
10: Nou, ik heb de eerste drie al gehad van de tv-tas. Dus nu Ameland en kijken of ik van Ameland naar Schiermonnikoog kan komen. En dan heb ik ze alle vijf gehad, okay. Ja.
8: En dan ook nog een groter stuk van Friesland? Of ben je dan bijna klaar in onze provincie?
10: Nee, dan heb ik ze helaas allemaal al gehad, alle gemeenten. Dus dan ga ik weer door naar Groningen.
8: Oké, dat is natuurlijk minder leuk dan Friesland, maar dat geeft niet. Ik wens je nog een hele mooie tijd hier in Friesland. En dankjewel voor je verhaal, Roos.
10: Nou, dankjewel. Perfecte timing. Dan stap ik nu Ameland op. Dankjewel.
8: Doeg.
7: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost dus kunt zien en alven.
0: Dit is De Dij Voorbij. Op Friesland.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: Omroep Friesland. Als vreun stiepet u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/vreun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Het permanent sluiten van het huis is juridisch niet mogelijk. Dat zei burgemeester Minses. De woning is al vaker gesloten en sinds deze week is het opnieuw dicht, nu voor een jaar. Bij het huis van de burgemeester hangen nu ook beveiligingscamera's. Hij wilde daar zelf niet veel over zeggen. Eerder werd al wel duidelijk dat de burgemeester telefonisch contact had opgenomen met inwoners, omdat het minder mogelijk zou zijn om zich tussen de mensen te bevinden. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en ook een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen leveren veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen, al is dat wel minder door de plannen. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. In Servië is het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic aangekomen. Vorige week overleed hij in Den Haag. Daar zat hij een straf uit voor onder meer de genocide in Srebrenica. Ondanks kritiek van de EU wordt het afscheid van Mladic groots aangepakt in Servië. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond ophalen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. En op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzeil als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzeil. In het algemene klassement is Ommerzeil nu de grootste stijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De coronaverhoren geven een inkijkje in het appverkeer tussen de ministers uit die tijd. Oud-minister Grapperhaus noemde zijn collega Arie Slob een soepjurkje. Burgemeester De Pla had geen ruggengraat volgens hem. En het werk van de Eerste Kamer noemde hij geriatrische beunhazerij. Door zijn frustratie zo af te reageren, zei hij, kon hij daarna beter met ze samenwerken. Benieuwd of die methode de managementboeken gaat halen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Onze Haagse verslaggever zat bij de coronaverhoren vandaag, waar oud-minister Hugo de Jonge ook voor de tweede keer langskwam, en hij doet daar zo verslag van. Ondertussen is in politiek Italië een record gevestigd, want Giorgia Meloni is de langstzittende premier sinds de Tweede Wereldoorlog in Italië. Regisseur Remy van Heugten juichte als kind tijdens het EK voetbal van 88 voor Marco van Basten en regisseerde nu de serie over het leven van deze voetballer, dat niet altijd makkelijk was. En van Heugten is zo te gast. Burgemeesters worstelen soms met de wet in hun strijd tegen criminaliteit, zoals in Overasselt. En de burgemeester van Zaandam vertelt zo over zijn ervaringen. En Overasselt zit ook in het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 3 september.
4: U weet inmiddels dat ik heb besloten om het bewuste pand en perceel voor de duur van 1 jaar te sluiten.
2: En dat is niet de enige maatregel van de burgemeester van Overasselt. Er komt ook permanente camerabewaking. En de hoofdbewoner van het pand, dat mikpunt is van criminelen, heeft sinds gisteravond een gebiedsverbod.
4: En betekent dat diegene zich in ieder geval gedurende 2 weken... niet binnen de gemeente mag bevinden.
2: De bewoners zijn opgelucht, maar ook kritisch.
5: In principe vind ik dat heel goed, maar voor mij mogen ze het afbreken. Want het is al de 3e of 4e keer dat het gesloten wordt.
2: Alleen het pand permanent sluiten, dat kan burgemeester minstens niet.
4: Een termijn van 1 jaar is een forse, en ik vind een terecht forse termijn. Ik sta volledig achter dat besluit. Een terecht forse termijn op basis van de wettelijke bevoegdheid die ik nu toepas.
2: Vandaag zijn er ook weer wapens gevonden in het dorp. Dat meldt de politie. Er is in ieder geval 1 ding waar iedereen het over eens is.
6: Er moet rust komen hier in het dorp.
2: En dan gaat Omroep Ongehoord Nederland verdwijnen. Voor het commissariaat voor de media is de maat vol.
7: Nu is het punt gekomen dat we zeggen, ondanks alles, alle inzet die we hebben gepleegd, het houdt een keer op.
2: Aanleiding is de uitzending eind juli, waarin door de inmiddels oud-hoofdredacteur Joost Niemuller positief werd gesproken over een speech van Hitler.
8: Hitler zegt dat gewoon heel goed.
2: Presentatrice Raisha Blommestein deed er vervolgens nog een schepje bovenop.
9: Hitler dronk ook water, hè? Dus...
2: Cultuurminister Letschert zegt na het weekend een beslissing te nemen. Volgens bronnen zal de omroep moeten verdwijnen. Zelf is Ongehoord Nederland optimistisch.
10: U vroeg zich misschien al af, waar blijft Ongehoord Nieuws? Nou, nog heel even geduld, want vanaf aanstaande dinsdag 8 september... zijn we weer terug met alweer ons 10e seizoen.
2: De ouders van de 17-jarige Milou, die euthanasie kreeg vanwege uitzichtloos psychisch lijden, zijn opgelucht na een uitspraak van de rechter. De rechter bepaalde dat de namen van psychiaters die hierover een brandbrief schreven geopenbaard moeten worden.
11: We waren echt gewoon gecriminaliseerd. En ik vind het heel belangrijk dat mensen die dat doen, dat die ook zichzelf moeten kunnen verantwoorden bij een tuchtrechter als dat kan.
2: Binnen 5 dagen moet het Openbaar Ministerie de namen bekendmaken, heeft de rechtbank vandaag besloten. Een overwinning voor het gezin.
11: Kijk, als je iets wil veranderen aan de euthanasiewet of als je zorgen uit wil spreken, dat is prima. En ik vind ook dat dat maatschappelijke debat gevoerd moet kunnen worden. Maar niet over de rug van onze dochter.
2: Het was druk op een schip in Rotterdam vandaag, want deze zanger...
12: Heb je eten voor mij?
2: Ja, Frans Bauer ging een grote aankondiging doen.
13: Standbeeld?
14: Nee, zoveel brons is er niet.
2: Ja, Geen standbeeld, maar wel...
13: 40 jaar Frans Bauer en dan ga ik vieren in Rotterdam, Ahoy.
2: Volgend jaar april, dan speelt hij 2 jubileumshows daar. En of zijn vrouw Mariska daarin een grote rol krijgt...
14: Staat in de coulissen te juichen.
15: Tuurlijk.
14: Kom Frans, nog een keer.
15: Alhoewel ik er 1 show niet bij ben, want ik heb mijn eigen theatertour.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we naar de krant van morgen. Robert Baltus.
16: Ja, inderdaad. De hersteloperatie voor teveel betaalde belasting in box 3... valt vooralsnog aanzienlijk goedkoper uit dan verwacht. D66-staatssecretaris Eelco Eerenberg van Financiën zegt dat... en het Financiële Dagblad schrijft erover. Een derde van de spaarders en beleggers waarvan verwacht werd... dat ze vermogensbelasting terug zouden vragen, is binnen.
2: De Belastingdienst heeft tegen de 1 miljard terugbetaald. Voor het herstel is 16,6 miljard gereserveerd. En van de 1,5 miljoen verwachte aanvragen is nu ruim 1/3 verwerkt. De Hoge Raad bepaalde dat spaarders en beleggers niet belast mogen worden... voor een hoger rendement dan ze in werkelijkheid hebben behaald. Wie tijdig bezwaar heeft gemaakt, krijgt geld terug.
16: Nepal draagt nauwelijks bij aan de opwarming van de aarde... maar krijgt wel de grote klappen. De Himalaya-staat eist een schadevergoeding van rijke landen, schrijft de Volkskrant. De schaal van deze verwoesting is nieuw, zeggen ze daar.
2: Bij de Himalaya denk je aan de hoogste bergen ter wereld. Eeuwige witte reuzen van graniet waar vlaggen wapperen in de ijzige wind. Maar daaroverheen vliegend moet je zoeken naar wit. Groen en donkergrijs domineren. Het dak van de wereld wankelt.
16: Terwijl reddingswerkers na de verwoestende vloedgolf van vorige week... naar duizenden lichamen zoeken langs de rivieren... zijn bewoners van het dorpje Tame, nabij de Everest... aan het bijkomen van de vloedgolf die ze daar 2 jaar geleden... al hadden en die alles wegvaagden. En in het verre westen van Nepal veranderden bewoners van het plaatsje Tilgaon vorig jaar in klimaatvluchtelingen na een mysterieuze overstroming die werd veroorzaakt door de ontdooiende permafrost.
2: Kunst is meer dan mooi of interessant, het is ook gezond, zegt psychobioloog Desi van Koer. Zij deed onderzoek naar de helende werking van kunst. Het is een medicijn, stelt ze zelfs, of je het nou zelf beoefent. Bekijkt of beleeft, kunst is gezond. De Britse hoogleraar staaft het met talloze onderzoeken en voorbeelden.
16: Kunst werkt bijvoorbeeld stressverlagend en voorkomt chronische ziekten. Het maakt ons socialer en zelfs, bijvoorbeeld als we zingen, seksueel aantrekkelijker. En, zegt ze in de Volkskrant, kunst is geen luxe, maar een noodzaak.
2: Rimpels, grijs haar, een huid die langzaam verandert, dat hoort er toch echt bij. Maar het is ook iets waar steeds meer mensen zich tegen verzetten. Botox, fillers, roodlichtmaskers, haarbehandelingen en zelfs operaties. De drang om er jong uit te blijven zien is goed waarneembaar bij bijvoorbeeld wereldster Madonna. Volgens haar volgers is de nieuwe look van de 68-jarige zangeres bijna onherkenbaar. Eerder een tiener dan iemand van haar eigen leeftijd.
16: Ik kan niet anders zeggen dan dat het goed gelukt is, zegt de professor Dr. Berend van der Leij van Bergman Clinics in de Telegraaf. Haar gezicht lijkt jaren jonger, maar als je kijkt naar haar rimpelige handen en armen... Volgens psycholoog professor Dr. Lisbeth Woertman, die gespecialiseerd is in de psychologie van het uiterlijk, heeft het te maken met het beeld dat we hebben van ouder worden. We zijn nog nooit zo oud geweest. Het is des te wonderlijker dat we nog steeds geen mooi zelfbeeld hebben van ons op oudere leeftijd.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Things Take Time, Gap of Youth. Hugo de Jonge, de voormalig minister van Volksgezondheid, mocht zich vandaag voor de tweede keer melden bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. En langzamerhand werkt de commissie toe naar een afronding. Volgende week, dan zijn de laatste verhoren. Dan komt onder meer ook oud-premier Rutte nog eens langs. Politiek verslaggever Lars Geerts, die heeft de verhoren vanaf begin af aan gevolgd en zat ook vandaag weer paraat. Goedenavond, Lars.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Nou ja, jij houdt het ook maar vol, hè? Welke lijn valt er nu te ontdekken na al die weken van verhoren?
1: Nou, dat er in principe uit deze enquête geen hele grote onthullingen zullen komen. Geen zaken die zijn achtergehouden bijvoorbeeld, of grote fouten die onder het tapijt zijn geveegd. Wat dat betreft zou je nu al kunnen concluderen dat alle controlerende instanties eigenlijk hun werk behoorlijk goed hebben gedaan. De Kamer, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Rekenkamer, wij zelf, de journalistiek. De verhalen zijn inmiddels wel bekend over de verpleeghuizen, over de vaccinatiecampagne, dus geen verrassingen op dat vlak. Wel wordt een beeld vormgegeven. En het beeld is dat veel instanties, bedrijven, politici heel erg worstelen. Nog steeds worstelen met de maatregelen en de schade die maatregelen hebben aangericht. Wellicht meer nog dan het virus. Hè? Onder jongeren, ondernemers, ouderen. En de vraag die maar terug blijft keren is, komt dat niet anders? Waarom was er zo'n focus op de gezondheidsschade? En de consensus is dat het zou hebben geholpen als er naast al die medische wetenschappers en adviseurs ook andere adviseurs waren geweest. Een maatschappelijk impactteam bijvoorbeeld, dat gelijkwaardig aan het outbreak management team had kunnen adviseren.
0: En heeft Hugo de Jonge een antwoord op die vraag waarom die focus zo op de gezondheidsschade lag?
1: Nou, het is eigenlijk het antwoord dat iedere bewindspersoon en ook hoge ambtenaar gaf tijdens deze enquête. Namelijk, iedereen die op zoek was naar een alternatief moet ook rekening mee houden van het effect van het alternatief. Was de uitkomst dan ook wezenlijk anders geweest als je dergelijke andere adviseurs naast het outbreak management team had gehad?
2: Als het aankomt op vraagstukken van leven en dood, dat weegt altijd zwaarder dan wat dan ook. En dat is denk ik ook wel eerlijk om te zeggen. Die doelstelling van het kabinet, hè, om te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken, om kwetsbare mensen te beschermen, is uiteindelijk ook door niemand fundamenteel gechallenged. Er is natuurlijk wel gezegd, je zou eigenlijk dit of je zou eigenlijk dat. Maar die doelstelling is nooit door iemand echt ter discussie gesteld. Omdat iedereen ook wel snapt, dat kan niet.
3: Omdat er geen ruimte was?
2: Omdat niemand dat vindt. Uiteindelijk is toch als je uiteindelijk komt het aan op met welke waarden bepaal je politieke keuze. Op welke waarden maak je onderdeel van het kompas dat je hanteert bij je politieke keuze. En het beschermen van het leven is van de hoogste orde. Helder. Er is geen hogere orde dan dat. Dus ik denk uiteindelijk dat het, ja, dat de ruimte die wordt verondersteld, dat als je adviseurs maar gelijk schakelt, dat je dan iets anders zou kunnen kiezen, dat die beperkter is dan we misschien wel zouden willen. Want natuurlijk zouden we het willen. Maar
1: de commissie vroeg zich nog af of dat niet ook een bepaalde tunnelvisie is. De Jonge noemde dat liever standvastigheid.
0: Ja, en de Jonge zegt het ook met behoorlijke stelligheid, hè, als we hem zo horen. Is dat ook een van de redenen dat hij best wel wat kritiek oproept toen, ja, en misschien nu ook wel weer?
1: Ja, dat hoor je ook wel tussen de bedrijven door, zou ik bijna zeggen, of tussen de regels door. De stelligheid in de communicatie, het hameren op die virusbestrijding, dat leidt bij anderen tot kritiek. Het gevoel inderdaad dat er weinig ruimte was voor tegenspraak. In de voren is veel aan de orde geweest dat er een duidelijke top was binnen het kabinet als het ging om coronabestrijding. Het beeld is dat Mark Rutte, Hugo de Jonge en de minister van Justitie destijds Grapperhaus aangevuld door bepaalde ambtenaar de lijnen uitzetten en dat het voor anderen lastig was om daar tegenin te gaan. En de vraag die de commissie daarna stelde was inderdaad of ze wel goed genoeg om konden gaan met kritiek en met tegenspraak.
0: Ja, je zei eerder al een tunnelvisie. Hè? Was daar nou uiteindelijk sprake van?
1: Nou ja, wat je een beetje kunt merken, ook als het appverkeer openbaar wordt, en dat gebeurt dan wel tijdens zo'n corona-enquête.
0: Tussen de ministers?
1: Tussen de ministers, inderdaad. Dat je kunt zien dat ze

0: Mint.
1: Het debat van straks, dat is ruk. En wat later zegt u, ooit zullen ze hiervoor gestraft worden in het hiernamaals. En misschien ook wel eerder. Dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden. Deze crisis.
2: Nou.
1: Hoe verklaart u die woordkeuze?
2: Nou, laat ik er eerst van zeggen dat het niet erg gepast is. Maar ja, hoe verklaar ik het? Gewoon ja, frustratie. Kijk, wat we hebben
1: voelde
2: gedaan.
1: Voelde u zich gehinderd in uw werk door het parlement en die Kamerleden?
2: Ja, die woordkeuze is gewoon misplaatst. Hè, dus laat ik dat ook nog een keer onderstrepen. Maar laat ik ook onderstrepen dat de intensiteit waarmee tussen Kamer en kabinet het verkeer was, dat die intensiteit gewoon heel hoog was. En dat die absoluut ook op het departement soms echt ondoenlijk was. Hè? Dat er zo ongelooflijk dat het zoveel tijd vroeg. Dat was echt ondoenlijk. Ik zou ook geen ander land weten waar iedere twee weken een coronadebat is geweest. Dat is echt een iets heel Nederlands. En het mooie daarvan is dat daardoor alle maatregelen die je hebt genomen allemaal democratisch gelegitimeerd zijn geweest. Maar het moeilijke was om dat allemaal te doen, terwijl je daarnaast ook nog al je executieve werk had te doen.
0: Ja, dit was eigenlijk een beetje een patroon in de voren. Er kwam kritiek. De jongen trok zich dat ook aan. Zei ook van dat had ik op die manier wellicht niet moeten zeggen. Ook als het ging om bepaalde manieren waarop hij communiceerde richting het publiek. Maar tegelijkertijd bleef hij bij zijn inhoudelijke kritiek. Bijvoorbeeld richting de Kamer. Dat er wel erg veel was rond die debatten. En dat zijn ambtenaren meer daarmee bezig waren dan met de crisisbestrijding. Ook kritiek trouwens die eerder werd geuit door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Die de crisiscoördinatie deed. Het blijft steeds schipperen tussen die twee, wat de jongen betreft.
3: Ja, en als je het hebt over voorbeeldgedrag van leiderschap. Mm-hmm. Ze zeggen wel gisteren ook van ja, het is allemaal niet heel fraai en het is ongepast. Ja, heb je het idee dat ze er echt heel veel afstand van nemen? Van al die appjes met geroddel over de collega's?
0: Nee, maar dat is eerlijk gezegd wel breed. Dat is niet alleen bij De Jonge of bij Grapperhaus of zelfs bij Rutte zo. Eerder werden ook appverkeer bekend van Arie Slob bijvoorbeeld, de minister van Onderwijs. En we zagen ook al frustratie bij Kajsa Ollongren richting de collega's. En allemaal doen ze het af als we stonden onder druk. We hadden veel te doen. Ja, we waren ook menselijk. En we hebben dit soort dingen gedaan. En nee, dat was niet netjes.
3: Nee. En naast de bestuurlijke zaken, hè, wat sprong er in de verhoren uit verder voor jou?
0: Ik denk toch dat de meeste indruk toch wel de persoonlijke verhalen hebben gemaakt van wetenschappers, van mensen die belangen vertegenwoordigen. En dat gaat dan vooral over de bedreigingen die ze hebben ervaren en hoezeer iedereen daaronder heeft geleden. En die jongen, die heeft er tot nu toe weinig over gezegd in een podcast één keer, maar wilde daar vandaag toch ook wat hem zelf betreft graag de aandacht voor.
2: Dit was heel groot en heel spannend. Ook voor de mensen op het departement. Heel groot en heel spannend. En de ambtelijke leiding op dat moment heeft, en ik zelf ook, heeft willen uitstralen aan mensen.
3: Hey, wacht even. Nu was de jongen.
2: Dan moet u denken aan dat het noodzakelijk was om een politiehuisje voor de deur te zetten. Dat er allerlei gekken aan de deur stonden die filmend en scheldend voor de deur stonden. Dat we onze eigen post niet meer konden openmaken. Persoonsbeveiliging, van alles en nog wat. Ik, maar ook mijn vrouw, mijn kinderen, mijn broers, et cetera. En dat is heel intens geweest. Zeker voor mijn kinderen. En het erge en het meest onmachtige gevoel wat je daarbij hebt, is dat je eigenlijk niet in staat bent om je kinderen daarvoor te behoeden. En zeker mijn dochter heeft daar ongelooflijk veel last van gehad. Is zelf ook heel intensief bedreigd geweest. En heeft serieus geleefd met de angst dat op een dag haar vader niet meer thuis zou komen.
0: Dit soort verhalen hoorden we van Caroli Ili, die kinderarts. Dit soort verhalen hoorden we van de 17-jarige scholieren en voorzitter van het LAX. En dit soort verhalen hoorden we ook van Jaap van Dissel. Al dit soort zaken kwamen in de afgelopen weken bij die parlementaire enquête meerdere malen voorbij. En daarmee in de openbaarheid. En maakte indruk op iedereen en zeker ook op de commissie.
3: Snap ik. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag.

0: love been good to me?
1: Johnny Cash, love's been good to me. Vanavond gaf de burgemeester van Overasselt weer een persconferentie over de situatie in zijn gemeente. Dat kon u al horen in het nieuwsoverzicht. Het huis van Jan G., dat is de man om wie het geweld daar draait, wordt een jaar gesloten. Definitief sluiten lukt juridisch niet, aldus de burgemeester. En hij had het ook al eerder willen doen, maar dat lukte ook niet. Wanneer helpt de wet een burgemeester om maatregelen te nemen en wanneer staat de wet de burgemeester in de weg? Daar ga ik over praten met de burgemeester van Jan Hamming, Jan Hamming van de Zaandam. Die zet zich al jaren in tegen criminaliteit, ook in eerdere gemeenten. Goedenavond, meneer Hamming.
2: Ja, goedenavond. Ben ik burgemeester van Zaanstad.
1: Ja, ik zei Zaandam, hè? Ja, dat is heel ouderwets, sorry. Ja. Kan u zich voorstellen hoe de burgemeester van Overasselt zich voelt deze dagen?
2: Ja, en ik wil vooral uitspreken dat ik het toch belangrijk vind om hier nog een keer te zeggen dat wij als burgemeester natuurlijk schouder aan schouder staan met onze collega in Overasselt. En dat het ongelooflijk belangrijk is dat niet alleen wij burgemeesters dat doen, maar dat een hele samenleving staat om mensen die uiteindelijk ook deze besluiten nemen om te zorgen dat een wijk, een dorp in dit geval, weer veilig wordt en veilig blijft. En dat we, ondanks de gevaarzetting die dat met zich meegeeft, ook voor de burgemeester zelf, dat hij wel de juiste besluiten neemt om te zorgen dat dit soort gezwellen in onze samenleving eruit gaan.
1: Want dat het niet makkelijk is een huis te sluiten of een pand te sluiten, zeker niet permanent. Herkent u dat als burgemeester?
2: Jazeker. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal wel te maken met dit soort situaties. Niet in deze extreme vorm, maar deze vorm van excessief geweld. Die is wel uitzonderlijk. Maar ook in onze gemeente hebben we de afgelopen maanden een aantal voorbeelden van excessief geweld gehad. Hè. Een schietpartij met een automatisch wapen op een woning. Zware explosieven aan woningen in wijken in Zaandam en Zaanstad. Ja, dat is helaas steeds meer aan de orde van de dag. En daar moeten we ons op een andere manier toe verhouden. Dat vergt meer inzet, dat vergt ook meer bestuurlijke maatregelen, maar ook meer strafrechtelijke inzet. En meer inzet van verschillende partijen in ons land, om te zorgen dat we dit tij keren. Want het mag niet gewoon gevonden worden, zeker niet door onze kinderen, dat dit soort zaken gebeuren.
1: Terwijl de afgelopen decennia natuurlijk burgemeesters veel meer bevoegdheden al hebben gekregen om criminaliteit aan te pakken. Op wat zou u nog meer willen? Wat is nu niet genoeg?
2: Kijk, wat je ziet is dat ook wij in Zaanstad eigenlijk dat hele palet wat we nu tot onze beschikking hebben, dat we dat regelmatig gebruiken, ook de afgelopen maanden. Hè. Dus het sluiten van woningen, het sluiten van panden, het toepassen van cameratoezicht, het aanbrengen van tijdelijk cameratoezicht, het instellen van veiligheidsrisicogebieden, waardoor je ook preventief kan fouilleren. Dat doen we regelmatig ook in Zaanstad.
1: Ja, gedragsaanwijzingen ook, toch?
2: Gedragsaanwijzingen, hè, dus gebiedsverboden, maar ook dwangsommen opleggen aan bijvoorbeeld het bezit van wapens. Daar zijn veel collega's en wij ook, leggen dan dwangsom op, zodat ook de ouders zich nog meer bewust van zijn. Hey, verrek, ja, als mijn kind dit doet, dan hebben wij ook straks een rekening te betalen. En dat helpt. Maar het is niet genoeg. Het vergt ook van andere partijen dat ze ook eerder in de benen komen. En dat we ook eerder in beeld hebben waar jongeren worden geronseld. Hè? Want uiteindelijk is het explosief.
1: En welke partijen zijn dat dan?
2: Het explosief wat vandaag afgaat is wel het gevolg dat gisteren een jongere of een kind is geronseld. En daar moeten we op dat moment al kunnen ingrijpen. En dan gaat het over voldoende uitrusten van onze politieorganisaties. Het voldoende in de benen brengen van het Openbaar Ministerie. Het voldoende inzet plegen van andere veiligheidspartijen in het land. We moeten een georganiseerde overheid zijn tegenover een sterk georganiseerde criminele sector. Die zwaar excessief geweld bereid is te gebruiken. En onze kinderen te gebruiken als personeel om vuile zaken op te knappen.
1: Want een uitdaging in uw gemeente is bijvoorbeeld een strijd tegen wat u de glazenwassermafia noemt. Wat is daar het probleem als we eens naar die casus kijken?
2: Nou, ook daar zie je natuurlijk dat er criminele netwerken aan het werk zijn die uiteindelijk zorgen voor dat een wijk, dat wijken worden getroffen door uitbuiting, het inzetten van jonge mensen, het uitbuiten van grote groepen mensen, daardoor ook woningproblemen ontstaan. En je ook ziet dat wijken worden ontwricht door criminele netwerken. En ik denk dat wij als als alle gemeentes, alle burgemeesters willen dat dit soort criminele netwerken weggaan en geen voedingsbodem meer krijgen, geen bodem meer krijgen onder de grond, onder de voeten, om uiteindelijk ook dit soort acties te ondernemen. Dus de onderwereld moet weer de onderwereld zijn. En wat je nu dus ziet, is dat ze zich steeds meer manifesteren in de bovenwereld. En een mooi voorbeeld is denk ik de aanpak van de motorbendes de afgelopen jaren geweest. Daar zijn we erin geslaagd. Maar op een gegeven moment motorbendes, de OMG's, salonveeg werden, om die toch weer terug te dringen naar de onderwereld. Door wetten aan te nemen, door gezamenlijk op te trekken, door gezamenlijk acties te ondernemen als overheid, als openbaar ministerie, als politie. Veel meer samen op te trekken en daarmee aan de voorkant te komen van de problematiek. En dat mis ik nu bij de aanpak van excessief geweld, bij de aanpak van de ondermijnende drugscriminaliteit die in ons land in een greep houdt, die onze wijken en onze kinderen in een greep houden. En ik vind echt dat we daar nog veel meer gezamenlijker kunnen optrekken, waar we ook nog meer steun van de overheid moeten hebben om uiteindelijk ook te zorgen dat die burgemeester niet alleen in de wind staat en niet uiteindelijk vanavond thuis zit met cameratoezicht, met ook het risico dat de schijnwerpers nu op hem staan, omdat de criminelen denken van ja, nou moeten we hem ook een kopje kleiner maken om toch weer onze goddelijke gang te kunnen gaan en door te gaan met onze business.
1: Ja, want dat is ook echt een reëel probleem, hè, bij burgemeesters. De veiligheid.
2: Ja, zeker. Het grootste risico is dat op een gegeven moment burgemeesters zeggen, ja, wij doen ook maar niks meer. Dus in die zin is het alle hens aan dek. En zou ik nogmaals willen pleiten voor meer mogelijkheden voor burgemeesters om in te grijpen. Maar daarnaast ook veel meer inzet strafrechtelijk en veel meer steun ook van het Rijk om te zorgen dat ze de juiste maatregelen kunnen nemen. En ik wil daar één ding bij zeggen.
1: Ja, wacht even. Bekruipt dat gevoel u ook wel eens? Dat u denkt, nou, ik doe nu maar even niks. Voor mijn eigen veiligheid?
2: Nooit. Ik heb altijd mezelf aangemoedigd gevoeld als er weer een doodsbedreiging kwam, om maar zo te zeggen. Want dat betekent wel dat je op de juiste weg bent en dat je beet hebt. Want anders nemen mensen niet de moeite om je te bedreigen. Maar ik zie ook collega's die er af en toe wel voor terug deinzen. En dat is het laatste wat we moeten hebben. Dus dat betekent juist dat je schouder aan schouder moet staan en dat je steun moet bieden aan in dit geval deze dappere burgemeester die durft naar voren te stappen en dat hij dat niet alleen doet, maar dat hij gesteund wordt door al die andere veiligheidspartijen en door het Rijk om te zorgen dat dit soort praktijken, dit soort excessieve geweldsvormen hier niet meer zullen voorkomen. Daar moeten we heel hard voor werken. We moeten zorgen dat die systemen worden aangepakt en dat moeten we doen met een systematische aanpak van het Rijk, van de lokale overheid en andere veiligheidspartijen.
1: En er is ook af en toe wel kritiek. U heeft bijvoorbeeld kritiek van de gemeenteraad gehad of van gemeenteraadsleden over etnisch profileren. Als het gaat om die aanpak van de glazer, was er maffia. Dan hoor je een worsteling met de wet. Wat mag wel, wat mag niet. Zitten de burgemeesters nou een beetje op één lijn, als ik uw oproep hoor, om meer mogelijkheden en bevoegdheden te krijgen? Of denken jullie ook als burgemeesters onderling daar best verschillend over?
2: Nee, ik denk dat we heel eensgezind zijn in dat het nodig is om ondermijnende, in dit geval drugscriminaliteit, maar ondermijnende criminaliteit hard aan te pakken. Daar zijn we heel eensgezind in. En we ook in het besef dat we dat niet alleen kunnen. Dus het mag niet zo zijn dat dit alleen maar op het bordje van burgemeesters komt. Daar hebben we het Openbaar Ministerie bij nodig. Daar hebben we de politie bij nodig. Daar hebben we andere veiligheidspartijen bij nodig. Daar hebben we ook ouders bij nodig. Daar hebben we de hele samenleving bij nodig uiteindelijk om te zorgen dat we dat tij keren. En het ergste wat ons kan overkomen, dat is wat ik graag ook nog net wilde zeggen, is dat onze kinderen opgroeien in een samenleving waarin het gewoon is dat explosieven aan de deur worden gelegd door tieners, in Zaanstad door 13, 14, 15-jarigen. Dat het gewoon wordt dat onze kinderen 's nachts op straat gaan om die explosieven te laten afgaan en schietpartijen te laten plaatsvinden. Kinderen moeten 's nachts slapen om te kunnen werken aan een mooie toekomst, weer goed naar school kunnen gaan en daarmee mooie diploma's halen en daarmee een eerzame baan kunnen vinden. Dat is wat een samenleving die wij allemaal, alle burgemeesters voorstaan en willen graag steun van de hele samenleving ook zelf organiseren om te zorgen dat we dat kunnen waarmaken.
1: Meneer Hamming, burgemeester van Zaanstad, hartelijk dank voor uw tijd en uw reactie.
2: Graag gedaan.
1: Dan gaan we naar Italië, want de premier daar, Giorgia Meloni, heeft vanaf morgen een record op haar naam. Ze is dan de langst zittende Italiaanse premier sinds de Tweede Wereldoorlog. En zij verslaat daarmee de vorige recordhouder Silvio Berlusconi. Hedwig Zeedijk is Italië-deskundige. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, Meloni is nu 1412 dagen premier, bijna 4 jaar. Dat is nog wel een eindje weg van het Nederlandse record, hè, van 14 jaar. Tja, dat kun je wel zeggen, maar in Italië is dat toch echt een hele mijlpaal. De langste. En je noemde hem al, Berlusconi, ja, die heeft dat eerder gehad. 2 keer met twee van zijn 4 regeringen, bijna 4 jaar. Maar de meesten houden het in Italië toch maar 1 jaar of 2 vol. Dus het is best een verdienste.
3: Ja, en zij houdt sowieso wel van records breken, hè, Meloni?
1: Ja, nou, ze is er niet op uit. Maar ja, ze was in 2008 natuurlijk de jongste minister ooit. Toen ze 31 was, toen werd ze minister van Jeugd. En ze is natuurlijk nu sinds 4 jaar de eerste vrouwelijke premier van Italië. Het lukt niet altijd hoor, want 10 jaar geleden probeerde ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Rome te worden. En dat is niet gelukt. Dus het is niet altijd de prijs.
3: Nee. En waardoor komt het dat het haar lukt langer aan de macht te blijven dan haar voorgangers?
1: Nou, het is niet zo heel spannend, denk ik. Want het is gewoon ook een beetje geluk. Ze heeft gewoon een comfortabele meerderheid in het parlement. Meer dan al die anderen altijd hadden. Ze zit echt met 20, 30 zetels meer in de Senaat en in de Kamer. En ze heeft maar 2 coalitiepartners. En die zijn klein en zwak. Dus die willen de macht ook niet verliezen. Dus ja, dat maakt dat het eigenlijk heel gemakkelijk is. Voorgaande regeringen hadden een grote coalitie. Werd wat gerommeld. Dan is het makkelijk om de stekker eruit te trekken als je denkt dat je met nieuwe verkiezingen op winst staat. Nou, dat hebben haar partners helemaal niet. Die staan op verlies. Dus die willen wel bij Meloni blijven.
3: Ja, en toch, hè, je moet altijd compromissen sluiten om aan die macht te blijven. Je moet samenwerken binnen en buitenland. Hoe doet zij dat? Wat is haar stijl daarbij?
1: Nou, een beetje dat ze 2 gezichten heeft in binnenland en buitenland, denk ik. In Europa presenteert ze zich toch als de conservatieve staatsvrouw. Ze telt mee. Ze is een groot land natuurlijk, Italië in Europa. Ze durft een grote mond op te zetten tegen Trump, waar ze even ruzie mee had. Dat is haar stijl naar buiten toe en naar binnen toe. Ja, ze spreekt de taal van het volk en dat spreekt de mensen toch ook wel aan. Ze is er één van het volk. Ze komt uit een volkswijk. Denk maar weer, ja, nog steeds toch aan die campagne die ze voerde, waarbij ze keihard zei van ik ben Georgia, ik ben een vrouw, ik ben een moeder, ik ben een Italiaanse, ik ben een christen en dat pakt niemand van me af. Nou, dat snappen de mensen, dat verstaan ze. Ze zegt dat ze voor het volk opkomt, maar in feite is dat ook weer niet zo hoor.
3: Nee, want lukt het haar om haar agenda door te voeren als premier en haar verkiezingsbelofte na te komen?
1: Nee. Nee, dus eigenlijk niet. Er gebeurt heel weinig in Italië de afgelopen tijd. Ze had wat hervormingen die ze had aangekondigd. Bijvoorbeeld op justitie. Maar dat is een grondwetswijziging. Daar moest het volk ook over stemmen in een volksreferendum. Dat heeft ze verloren. In andere situaties zouden Italiaanse politici daar zelf dan consequenties aan verbinden. Dat heeft ze niet gedaan, maar het was wel een teken aan de wand dat ze dat dus niet kon doorvoeren. Waardoor ze ook een andere hervorming, namelijk de gekozen premier, iets uit de stal van Berlusconi, ook maar even in de kast heeft gezet. Want daar zou ook een volksreferendum over moeten stemmen. Kieswethervorming, dat speelt nog wel in het parlement. Daar is ze nog wel mee bezig, maar het heeft daar al 4 jaar de tijd voor gehad en het is nog niet gelukt. Dat op politiek vlak en economisch, ja, gaat het eigenlijk ook niet met die beloftes. Ze beloofde de belastingen op benzine en lastenverlichting op gas en licht en zo te verlagen voor de mensen. Maar men ziet alleen maar de koopkracht afnemen. Die belastingen zijn niet verlaagd. Er zijn nog steeds lage lonen, weinig vaste contracten. Dus voor de mensen zelf is dat eigenlijk ook geen belofte geweest. Meloni spreekt over een groei van 1%. De economen en critici zeggen, nou, als het 0,5% is, dan hebben we het wel. En dat is nog steeds het minste in heel Europa. Dus nee, gaat eigenlijk helemaal niet goed.
3: Nee. En nu zijn er volgend jaar verkiezingen. Gaat ze weer meedoen? Wil ze door?
1: Ja, natuurlijk. En ze heeft ook wel een sterk blok. Hè. Ze is nog wel steeds goed voor 26% van de stemmen. En het rechterblok sowieso is het grootste in Italië.
3: Maar nog even, hè, want waarom lukt het haar dan niet om die beloftes na te komen?
1: Nou ja, ze heeft natuurlijk ook, ze doet niet zoveel eigenlijk daarmee. Die belastingverlaging, ja, dat kan je niet zomaar even doorvoeren. Het moet ook wel geld ergens anders vandaan komen. Ze heeft
4: honderden miljoenen gepompt in dat asielzoekerscentrum in Albanië, wat nu een terugkeerhub is. Dat is ook mislukt eigenlijk. Dus ja, ze kan niet zoveel met dat geld rollen natuurlijk. Ze doet wat kleinere dingetjes, maar die economie in Italië, die loopt al jaren vast. Dus het is niet zomaar even 1, 2, 3 opgelost. Ook niet door Meloni natuurlijk. Dus,
3: nee, maar goed, ze wil dus wel weer meedoen. Hoe staat ze zo in de peilingen nu?
4: Nou, zij op zich wel goed. Zij heeft zelf wel een redelijk vaste achterban. Maar haar twee coalitiepartners dus niet. Lega Nord doet het heel slecht. Forza Italia ook. Die staan op verlies. En daarmee wordt zij rechts ingehaald door een nieuwe partij, Futuro Nazionale, van Roberto Vannacci. Dat is een man die komt uit de Lega Nord, maar die is, die schuift tegen AfD aan, zeg maar, extreem rechts. Wil ook de macht van Brussel inperken en trekt streng van leer. Daar kan Meloni natuurlijk eigenlijk niet mee in een regering gaan zitten. Want dat kan ze in Europa ook niet verkopen, dat ze dan nog een conservatieve staatsvrouw is. Maar dat betekent wel, die mensen komen wel straks in het parlement, want die staan op winst. En dat wordt dus aan de rechterkant van haar wel een rechtse oppositie. Daar heeft ze dan mee te maken. Daar moet ze zich naar verhouden. En dat betekent wel dat ze dan in een volgende regering in zo'n situatie eigenlijk net zo'n zwakke regering gaat krijgen als die regeringen voor haar, met risico dat politici gaan overlopen, dat bepaalde wetten niet worden aangenomen en dat een regering misschien toch na 2 jaar valt.
3: Dat ligt in de toekomst besloten. Hedwig Zeedijk, dankjewel. Italië-deskundige over het record dus dat Meloni morgen breekt. De langzittende premier van Italië. Dankjewel.

0: Eros Ramazzotti, Italië. We zitten nu ook een Italiaans tintje aan het volgende dat we gaan bespreken. Namelijk Basta, de dramaserie die vanaf morgen te zien is over het leven en de voetbalcarrière van Marco van Basten. Van zijn jeugd en tijd bij Ajax tot het gewonnen EK en zijn succesvolle jaren in Italië bij AC Milan. Maar het gaat ook over de strijd met zijn pijnlijke enkel, waardoor hij zijn voetbalcarrière natuurlijk vroegtijdig moest stoppen. Remy van Heugt is de regisseur van deze 7-delige serie van Videoland. Van harte welkom.
1: Hallo.
0: Het is gebaseerd, de serie, op de autobiografie, Basta. Jij werd gevraagd hiervoor, voor die serie. Wat dacht jij toen die vraag kwam?
1: Ik dacht eigenlijk twee dingen. Ik dacht, wauw, te gek. En het tweede was, ja, maar is dat leven zo heel interessant geweest? Want ik kende natuurlijk zijn sportieve successen allemaal. En ik was als jochje echt al een waanzinnige fan. Maar het, nou ja, ze noemen hem ook de Sphinx. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat er nou allemaal achter schuil ging in zijn leven.
0: Maar je had dat boek niet gelezen?
1: Nee, nog niet. Nee, en dat ben ik dus meteen gaan doen. En ja, daar stond natuurlijk heel veel anekdotes in over de sportieve successen weer. Maar langzaam droop er ook zo de tragiek van zijn, ja, zijn fysieke strijd, zijn mentale strijd. En hij had op het einde van het boek heeft hij een hele mooie reflectie eigenlijk op zijn carrière. En dat, ja, hij zit daar een soort van te mijmeren. Het is niet heel samenhangend, maar het gaat over zijn vader. Het gaat over het geloof. Het gaat over, ja, echt wel, waarom ben ik hier? En wie was ik geworden als ik wel succesvol was geweest? En dat raakte me heel erg.
0: Ja, wel succesvol of langer succesvol was geweest. Want hij is natuurlijk enorm succesvol geweest.
1: Ja, uiteraard. Als hij het nog wat langer had kunnen rekken, inderdaad.
0: Nou, laten we even luisteren naar een fragment uit de serie. Dat was voor zijn laatste enkeloperatie.
2: Ik moet gewoon terug dat veld op, oké? Okay?
3: Door metalen pinnen door je botten te slaan, Marco. Dat deden ze in de middeleeuwen, idioot.
2: Ja, maar ik heb alles geprobeerd. Wat moet ik doen?
3: Stoppen, Marco.
2: Ik ben 29.
3: Dus nog genoeg tijd om nog wat
2: aan te doen. Ik moet voetballen.
0: Nou, dit is een ruzie die hij heeft met zijn vrouw.
2: Ik kan niks anders. Echt niks.
0: Ja, met zijn vrouw over wel of niet opereren. Een heftige operatie. Het is overigens, daar komen we zo op, natuurlijk niet de echte Marco van Basten die we hier horen. Maar dit is zo'n pijnlijk moment.
1: Ja, hij was zo radeloos na zoveel operaties en zoveel vertrouwen steeds maar weer in een nieuwe arts. En we kennen allemaal dokter Marti, dokter Martens. Ja, die enerzijds zeiden van, we kregen een vergiftigd geschenk. Maar iedereen wilde hem ook, wilde natuurlijk ook de wonderdokter zijn. En hij legde maar steeds weer dat lot in handen. En uiteindelijk kwam hij uit bij dokter Martens, die hem een constructie, het Elisarov-apparaat, echt met ijzeren pinnen door zijn botten, en om maar ruimte te maken dat er weer een soort tissue weer zou groeien tussen die gewrichten. Het was een vrij kansloze missie, maar het was wel barbaars.
0: En jij noemt nu twee mannen die hem wilden helpen. Wat mij opvalt in die serie, want ik heb er al veel van kunnen zien, is dat mannen een dominante rol speelden in zijn leven. Ja. Mannen met wie hij ook breekt of van wie hij afstand neemt, die iets van hem verwachten. Ja. Die hem ook een beetje gebruiken. Berlusconi als baas van AC Milan, Cruijff bij Ajax. Ja. Nou, zijn vader was ook een pittig man, zullen we maar zeggen. Dan heb je allerlei artsen inderdaad om hem heen die wel hun best doen, maar nou, ook een beetje gaan experimenteren misschien. Was dat voor jou ook echt een thema, die mannen in zijn leven?
1: Ja, zeker. Eigenlijk van jongs af aan al heel, ja, ik denk dat hij heel loyaal is naar de mensen van wie hij houdt. En met name zijn vader ook. We hebben zijn vader wel ietsje steviger neergezet dan in realiteit.
0: Die was aardiger in het echt
1: dat
0: dan in de serie?
1: Ja, maar hij schrijft ook wel in zijn boek dat er heel veel vanaf hing. En ik geloof wel dat hij daarom ook niet alleen voor zichzelf voetbalde. Ik bedoel, ik denk dat hij echt wel de beste speler ter wereld wilde worden. En daarom zo ver ging.
0: Maar had ook zijn vader te pleasen.
1: Ja, of vaders. Ja, zoals hij ook zegt. Hij is door Cruijff ook wel af en toe echt wel goed over het randje geduwd. Om zelf met blessures, waarvan ze het wel wisten, toch echt wel door te spelen. Dat laten we ook wel zien.
0: En de acteur die hem speelt, dat is Chris Peeters. Ik moest wel even wennen voordat ik hem als Van Basten kon zien in de serie. Herken je dat of hoor je dat meer? Want ja, je kent Van Basten natuurlijk goed. Of tenminste, ik dan wel, qua van televisie en voetbal. En dan opeens is iemand anders, moet ik denken, hé, dat is Van Basten. Dat vond ik even lastig.
1: Ja, dat begrijp ik. Het is natuurlijk altijd bij hele iconische mensen, of hele iconische figuren, die zijn zo op je, in je hersenen geprogrammeerd. Maar ja, wij maken natuurlijk een dramaserie. We kunnen nog niet met AI hele gezichten veranderen.
0: Jullie zijn wel met visual effects een hoop verder gekomen. Maar
1: daar kunnen we een hoop stadions mee maken, dat is waar. Het gaat natuurlijk om dat je in een fictieve wereld terechtkomt waar je mee gaat leven met dit personage. Het is natuurlijk een dramaserie. En ik denk wat Chris... heeft dat geweldig, Chris Peters heeft dat geweldig vertolkt. Hij heeft ook zichzelf zo ver afgetraind dat hij ook fysiek precies hetzelfde uitzag. Ik bedoel, alles wat hij wel in controle kon hebben om op Marco te lijken, heeft hij gedaan. En zodoende konden we ook een hele mooie hybride vorm maken van voetbalwedstrijden met echt materiaal, met ons gedraaid fictioneel materiaal. Waardoor ik hoop dat je soms bijna het verschil niet meer ziet waar je nou bent.
0: En Van Basten zelf, die had een veto. Ja. Die mocht zeggen, deze acteur mag mij wel spelen, deze niet.
1: Klopt.
0: Hebben jullie er heel veel moeten testen voordat je bij Chris Peters uitkwam?
1: Nou, we hebben wel aardig wat jongens gezien, ja. Zeker. En we hebben ze allerlei oefeningen laten doen. Interviews ook laten naspelen. Scènes laten spelen met allerlei Lisbetten ook en andere personages. Ja, op een gegeven moment krijg je echt wel door. Voor mij is het belangrijkste, je kiest de beste acteur. En ik denk dat Chris wel echt zoveel kwaliteit heeft. Die kon zoveel lagen spelen. En ja, hij speelt ook niet alleen maar zijn eigen leeftijd. Hij speelt een 19-jarige. Hij speelt de 25-jarige. Hij speelt de 29-jarige. En zelfs tot en met de 45-jarige. Ja.
0: En hoeveel bemoeienis had Van Basten verder met de serie?
1: Hij heeft ons eigenlijk heel veel ruimte gegeven. Dat zegt hij ook. Dat hij, hij zei, ik ontmoette hem en hij zei eigenlijk, maak er wat moois van. En ik moet je eerlijk zeggen, dat was het.
0: Maar je hebt hem niet ondertussen heel veel gesproken?
1: Nee, Chris wel. Ja? Chris heeft hem veel gesproken. Okay. Wij hebben wel contact gehad met zijn agent. Dat er af en toe die hebben natuurlijk het hele scenario ook gelezen. Die hebben daar wel af en toe wel wat aan een opmerking over gehad. En dat was ook af en toe wel even pittig, maar dat was ook goed.
0: Maar kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Je bent natuurlijk het verhaal aan het verdichten. Dus je hebt allerlei situaties die hij heeft meegemaakt. Soms schuif je wat in tijd om die samen te kunnen brengen. Omdat ze gewoon dramatisch beter werken. Maar soms lieten we daardoor bepaalde gebeurtenissen op een moment plaatsvinden. Waarvan ze zei, maar zijn gedrag werd niet bepaald door...
0: Iets wat toen gebeurde.
1: Een belastingaanslag. Bepaalde niet zijn trainersloopbaan bij Ajax, bij wijze van spreken.
0: Dat moest er dan uit.
1: Nou ja, dat was even slikken. Maar ik denk, ik vond ook wel een goed punt. We zetten al heel veel naar onze hand. We dramatiseren, dat zeggen we ook. Maar je wil natuurlijk ook recht doen aan de werkelijkheid.
0: Ja. Nou, ik vond het uiteindelijk wel een beetje treurig ook om te zien. Maar ik hoop dat hij nu heel gelukkig is, in ieder geval.
1: Wie, Marco?
0: Ja.
1: Gisteren zag hij er heel blij uit bij de première.
0: Ja, hij was bij de première
1: dat zei hij ook.
0: Wel tevreden. Ja. Maar schrok er, hoorde ik op de radio zelf, soms ook een beetje van.
1: Ja.
0: Van als je alles achter elkaar zag. Ja. Remy van Heugten, regisseur van deze 7-delige serie over Van Basten. Dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Het oog zit erop voor vanavond. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. En straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen. Ik wens u een goede nacht.
4: NPO Radio 1
5: Podcast Haagse Hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
6: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
5: Tessa van Viegen.
7: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen. Dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
5: En Mats Akkerman.
8: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen aan te komen op deze manier.
6: Ja.
8: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
5: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
6: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen...
7: Popcorn.
5: Haagse Hindernissen.
6: Een operette.
5: Een podcast van WNL.
6: Politiek drama.
5: Nu op NPO Luister.
9: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
4: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
11: Onaf, denk ik.
10: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
11: Nou, daar ben ik toch af.
10: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
12: Kruisingaar.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaar.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaar.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital

0: Familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. En wil je een duurzame oplossing? Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. De Verenigde Staten hebben donderdag sancties opgelegd aan 5 Cubaanse staatsbedrijven en de kleinzoon van oud-president Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro. Met de maatregelen wil de regering Trump de economische druk op Cuba verder opvoeren. Het land kampt door eerdere Amerikaanse blokkades al met grote tekorten aan goederen en energie. Een safari-trip in het Tanzaniaanse Serengeti-park eindigde voor Zwitserse toeristen in de Mara-rivier, vlakbij 4 meter lange krokodillen. De chauffeur reed te snel op een oneffen wegdek en gleed van de oever. Alle inzittenden wisten tijdig te ontsnappen en bleven ongedeerd. Het park waarschuwt nu tegen onverantwoord rijgedrag. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Hey baby, do that conga.
1: De lekkerste muziekmix. Sales. Voor Noordwest-Friesland. Olivia. De lekkerste muziekmix.

ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Een toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad op 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: girl. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.